0: Radio Veronica.
1: Ik ben lekker onderweg met de Radio Veronica.
2: Zet Radio Veronica als nummer 1 preset in je autoradio.
1: Yeah. Hij gaat lekker.
3: Hop.

0: Amerika.
1: Met het nieuws. Het is 3 uur.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Als daar de VVD ligt, komen er landelijke regels voor het uniform van BOA's, meldt de Telegraaf. En daar hoort volgens Kamerlid Claire Martens geen kruisje of hoofddoek bij. Nu mogen gemeenten dat nog zelf bepalen, maar dat moet veranderen. Voor de politie en het leger geldt het al, zegt ze. Door de hittegolf in juni zijn veel examens op het speciaal onderwijs niet doorgegaan. Staatssecretaris Thiele wil die snel inhalen. Voor 1 augustus, maar nog liever voor het eind van volgende week. Ook wil ze regelen dat scholieren die een cijfer missen na de zomer gewoon met hun vervolgopleiding kunnen beginnen. De dubbele aardbeving in Venezuela van 1,5 week geleden heeft al aan meer dan 3500 mensen het leven gekost. Ruim 16.000 mensen raakten gewond. Door de bevingen raakten duizenden mensen dakloos. Een Nederlands team van hulpverleners heeft meegezocht naar overlevenden. Zij kwamen afgelopen weekend weer terug. En Amerika heeft honderden drones onderschept bij WK-stadions. Alleen al in Miami zijn het er 130. Op wedstrijddagen is het luchtruim gesloten voor laagvliegend luchtverkeer in een groot gebied rond het stadion. Mensen die zich er niet aan houden worden opgepakt door de FBI. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is droog en zacht met minima van 15 tot 18 graden. Overdag in het noorden bewolkt met wat regen en een graad of 19. In het midden en zuiden van het land zonnig en maxima tot 28 graden.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 4 uur.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. Iran heeft 2 raketten afgevuurd op commerciële schepen die door de straat van Hormuz voeren, melden Amerikaanse media. Een van de schepen is een olietanker. Er zijn geen slachtoffers gevallen of olie de zee ingelekt, wel is er brand uitgebroken op het schip. De Britse zangeres Lauren Bennett is overleden. In 2011 scoorde ze samen met het duo LMFAO een grote hit met het nummer Party Rock Anthem. Ook zat ze in de meidengroepen Paradiso Girls en GRL. Bennett was 37 jaar, de doodsoorzaak is niet bekendgemaakt. En Washington was dit weekend even de meest vervuilde stad ter wereld, zeggen onderzoekers. Dat kwam door een enorme vuurwerkshow op de Nationale Feestdag. In 40 minuten gingen meer dan 800.000 vuurpijlen de lucht in. Door een regenbui was de lucht een dag later weer schoon en is de Congolese hoofdstad Kinshasa nu de meest vervuilde stad. Het Veronica weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 5:00.
2: Goedemorgen, ik ben Oscar van Oorschot. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon nu net pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. De gemeente Tilburg wil dat netbeheerder Enexis mensen vooraf gaat waarschuwen als de stroom uitgezet gaat worden, meldt Omroep Brabant. Zondag werden duizenden huishoudens uit voorzorg afgesloten. 50PLUS maakt zich ook zorgen over de kermis die daar volgende week begint. Ze vreest dat mensen dan vast komen te zitten in het reuzenrad. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal, meldt het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, zegt de KNVB. En een rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale op tegen Spanje. Die stuurde Portugal met 1-0 naar huis. Het Veronica weer van Weer Online. Grote verschillen in het land. In het noorden is het bewolkt met kans op regen en 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stuk warmer, tot 28 graden in het zuiden.

0: luistert naar Veronica.
1: Oh, Veronica, wauw. Wat ben ik toch aan het genieten.
2: Radio Veronica.
3: Echt, Veronica is helemaal top.
0: De beste muziek aller tijden. Yeah.

0: Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 6 uur.
2: Marijke Ketel.
3: Goedemorgen. Er waren het afgelopen seizoen bijna 1200 zware tuchtzaken in het amateurvoetbal. Dat weet het AD. Het gaat dan bijvoorbeeld om vechtpartijen en mishandelingen. Het zijn iets meer zaken dan een jaar geleden, maar er zijn ook meer wedstrijden gespeeld, dat zegt de KNVB. Een groot deel van de Nederlanders vindt dat de erfbelasting best wel omhoog mag voor mensen met een hoog inkomen. Dat heeft het Centraal Planbureau onderzocht. De verwachting is dat veel mensen de komende jaren een erfenis krijgen, aangezien er steeds meer babyboomers komen te overlijden. De treinen tussen Rotterdam, Breda en Dordrecht rijden weer. Het treinverkeer lag ruim een week stil nadat er door een brand honderden kabels stuk gingen. ProRail kon aan het einde van de nacht pas met zekerheid zeggen dat het treinverkeer vanochtend weer opgestart kon worden. Ja, en rode kaart of niet, voor gastland Amerika zit het WK erop. Ze verloren met 4-1 van België. De Amerikanen hadden de veelbesproken speler Balogun opgesteld, maar hij kwam niet tot scoren. De Belgen nemen het in de kwartfinale dan op tegen Spanje. Zij stuurden Portugal met 1-0 naar huis. Het weer nog, grote verschillen in het land vandaag. In het noorden is het bewolkt, kans op regen, 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig, stuk warmer, 28 graden in het zuiden.
4: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
5: Kijk, het is de last minute super sale bij PS5 vakanties.
4: Dus
5: als je slim bent, boek je nu pap.
4: Met superkorting.
5: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
4: PS5 vakanties.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
4: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
7: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
8: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
9: Iedereen begrijpt elkaar.
10: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
11: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
12: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
13: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een liter pak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... vakantie! ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
15: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen...
16: Mama.
15: Niet mee zijn. Kiezelstranden. Zand worden. Hectisch verkeer. Verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
17: Als je Vodafone Mobiel
18: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert...
17: krijg je tot wel €20 korting.
18: Elke maand.

0: zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Dit is Radio Veronica.

0: zo lekker mee. Ja, sommige mensen peren hem nu al. Het gaat om fruit natuurlijk. Het is Bitterfruit namelijk met Little Steven. Het is dinsdag 7 juli. Goedemorgen.
1: Gerard Ekdom.
0: We gaan weer beginnen.

0: ochtend van 6 tot 10. De beste muziek en alleen maar lol.
1: Ik heb het hier grandioos naar mijn zin.
0: Gerard Ekdom op Radio Veronica.

0: magie. Wat om dit nummer hangt, waardoor ik er blijkbaar geen genoeg van kan krijgen. Ik weet niet wat het is, maar dit is. Ik kan er niks aan doen. Het is lekker hoor. Sam Fenner en Olivia Dean. Nieuwe wereldster is het. Rain Me In. En daarvoor, het was Monaco. Sing It Back. Het is dinsdag 7 juli. Goedemorgen, zeg ik.
1: Hey, goedemorgen.
0: Goedemorgen, Maxi.
2: Goedemorgen.
0: Rijke M&M. Iedereen is er weer bij. We zijn ook op tijd vandaag, dat scheelt ook weer.
1: Ja, dat is lekker. We waren nog heel even bang dat je er weer niet zou zijn.
0: Ik heb nu ook een andere route genomen. Want de A1 is dicht, lieve mensen. Je kunt Amsterdam niet via de A1 bereiken. Je moet helemaal om. En vandaag dacht ik, ik zet de vaginatie even aan. Ik heb via Google Maps ben ik vandaag hier.
1: Kijk.
0: En die dacht vandaag, jij gaat via Hilversum. Dus ik ben dwars door heel Hilversum gereden. Leuk, lang geleden ook. En uiteindelijk ben ik in de studio gekomen. Wel, gezellig laat.
1: Ja, dat wel. Maar dat is leuk van Maps, hè? Want ja. Ik bedoel, gisteren was je er dan via Almere, vandaag via Hilversum.
0: Wat zal ik morgen doen?
1: Ja, ik denk via Antwerpen of misschien...
0: Ja, Oost-Duitsland gewoon even een andere route. Even kijken.
1: Ben je daar ook eens?
0: Pakken we meteen even een klein bratwoestje mee en een klein het bier natuurlijk.
1: Lekker, gezellig, hè?
0: Maar goed, het is alweer gehaald. En ik heb iets heel schokkends gedaan gisteren.
1: Nou, dat heb jij zeker, want ik vroeg, hoe was Tom Jones? Yes, laten we daar eens mee beginnen.
0: Ik was niet bij Tom Jones.
1: Nee, waarom niet?
0: Omdat ik een avond thuis zat.
1: Oh.
0: Elke avond na een concert is ook best veel, hoor.
1: Ja, want hij staat bij Royal Park Live natuurlijk. Dat is een beetje het festivaljaar waar jij elke dag normaal gesproken...
0: Het is bijna in mijn achtertuin, dus dat is top. Dus ik ben om de hoek. Maar het was zondag al Van Morrison. Een keer een avond thuis en voor je uitstaren vond ik ook niet heel erg. Hm. Dus ik heb gisteren shocking naar de voetbalwedstrijd gekeken... Spanje-Portugal.
1: De avond dat jij niet Tom Jones gaat bekijken, maar voetbal aanzet.
2: Voetbal kijken?
1: Er is nog hoop.
2: Je kon toch ook naar een serie gaan kijken of iets Netflix?
0: Nou, en bij ons thuis ging het zo van, zullen we vanavond die wedstrijd kijken? We waren natuurlijk dan toch heel erg voor Spanje. Daar komen we nog wel eens. En er zat naast mij iemand, Lennon, mijn zoon, en die was voor Portugal.
2: Ik zeg, spannend.
0: Wat krijgen we nou? Wanneer ga jij er op vakantie? Doe maar eens 5 keer. Nou ja, oké, dat was een paar jaar geleden. Was Albufeira natuurlijk.
1: Ja, maar dat is geen Portugal.
0: Dat is geen Portugal.
1: Nee,
0: maar
1: het is wel.
2: Feitelijk wel.
0: Dat die Fransen over Parijs zeggen. Parijs is geen Frankrijk.
1: Nee, precies.
0: Dus, maar hij was voor Portugal. Hij had blijkbaar €20 ingezet.
1: Wat?
0: Daarom was hij voor Portugal.
1: Ja. Dat vind ik zo leuk. Ja. Een paar jaar geleden waren jouw jochies, dat waren echt nog kneuters. En nu zijn ze hebben ze feestjes in de kelder en zuipen zich de tering in. Ze gokken nu op wedstrijden. Ja, dat is toch mooi. Die ontsporen heel langzaam.
0: De ontsporing is langzaam aan het plaatsvinden.
1: Ja.
0: Maar ze hebben dus, zitten kijken naar de wedstrijd.
1: En wat vond je ervan?
0: Nou, er gebeurde niet zo gek veel.
1: Nee.
0: Want uiteindelijk kregen we 6 minuten verlenging, want het was 0-0. En Spanje tikte hem er toch nog even snel in.
1: Ja.
0: Maar het was de laatste wedstrijd van Ronaldo, hè?
1: Ja, dat klopt. Nou ja, in ieder geval bij het nationale team.
0: Bij het nationale team, ja.
1: Ja.
0: Dus we hebben nog één keer kunnen zien schitteren op het veld.
1: En wat hebben we ervan genoten?
0: Ja.
1: Maar ik denk dat de wedstrijd Amerika-België in deze ietsje spannender was, die om 2 uur begon.
0: Ja, die was spannend, maar dat is dus 4-1 geworden.
2: Ja, 4-1 voor België.
0: Applaudisseer voor de Belgen, of niet?
2: Ja, het is na gisteren, na dat nieuws, is dat toch heerlijk.
0: Ja, come on.
1: Ja, ik zag een foto op Twitter verschijnen. Of X, sorry dat ik zo oldschool dat zeg. En er stond een soort wereldkaart met alles was Belgisch gekleurd in de Belgische vlag. En alleen Amerika had de Amerika-vlag. En er stond boven hoe de rest van de wereld naar die wedstrijd kijkt.
2: Ja,
1: ik denk
2: heerlijk.
1: Dat iedereen voor België.
2: Ja, zullen we dit nog uitleggen of heeft iedereen dit wel meegekregen?
0: Donald Trump ging zich bemoeien met de rode kaart. Dan heb je het eigenlijk wel samengevat. Hij heeft gewoon even gebeld met de FIFA. En zei, hallo, wat gaan we nou krijgen? Weet je al wie ik ben?
1: Mag mijn spits niet spelen.
0: Dus
1: heus wel.
0: Die werd gewoon ingetrokken op basis van 1 telefoontje. Dus er is natuurlijk een hele hoop gezelligheid op Instagram te vinden... over deze wedstrijd en over deze actie vooral.
1: Ja.
0: Want er zijn heel veel memes.
1: Ja.
0: Heel veel. Dat is mooi dat de AI-foto's die vliegen je om de oren.
1: Ja.
0: Dus inderdaad, Rob Jetten ging ook even bellen... of er ook even wat kon worden teruggedraaid. Een uitschakeling van een Nederlands elftal, ik noem maar wat.
1: Ja.
0: Dus dat ging maar door, maar het was vrij. Maar het is nu voorbij.
1: Ja, nou, het is wel verfrissend dat corruptie zo in het openbaar allemaal gebeurt.
2: Ja, nou.
0: Ja, we zien het gewoon allemaal gebeuren.
1: Geeft het gewoon toe.
0: En één ding wil ik toch even accentueren. Het is namelijk niet zomaar dinsdag 7 juli. Het is vandaag de dag van de zachte G.
1: Nou, ja, daar kunnen we maar één iemand vragen.
2: Goedemorgen!
0: Het is jouw dag, schat. Jij mag gewoon een zachte G'en dat het een aard heeft.
2: Ja, daar heb ik echt heel veel zin in.
0: Want ik moet even lachen, want vorige week heeft zij geprobeerd namelijk om de zachte G uit te schakelen. En dan krijg je een heel ander mens.
2: Oh,
0: probeer
2: ja.
0: het nog eens één keer.
2: Dat is geweldig.
0: Nou, dat vind ik zo eng. Vind ik zo eng. Ja. Het Annie zonder zachte G, ik ken helemaal niet.
1: Wat een prachtige dag.
2: Wat een prachtige dag.
3: Super!
0: Nou ja, echt waanzinnig.
2: Wat een prachtige dag toch?
0: Wat een prachtige dag. Mag vandaag gewoon de dag van de zachte G zeggen. Heerlijk.

0: maken. Brengt geen reet meer op, zegt ze zelf.
1: Oké.
0: Dan moeten we haar greatest hit maar uit de kast trekken. Het was Anouk en Girl, daarvoor Holland Oat. I can go for that. Het nieuws komt eraan zo meteen van 6:30. Marijke, wat je er allemaal in?
2: Steeds meer gevechten in het amateurvoetbal. En waarom nemen we altijd te veel kleren mee?
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: In Veronica verkeer met 11 vertragingen. Dit zijn de 3 allerlangste. Heel lang op de A2. De Bos-Utrecht bij Zaltbommel is een ongeluk gebeurd. Er staat natuurlijk elke dag al een file. Maar er is ook nog een ongeluk gebeurd. En dat zorgt nu voor ruim een uur vertraging. Dan heb je de A15 Nijmegen-Gorkum bij Arkel, 21 minuten. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein, 24 minuten. Exact 6:30. Het allerlaatste nieuws is hier. Het Marijke Ketel.
2: Goedemorgen. Na ruim een week rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip werden honderden kabels verwoest. Het herstellen daarvan was monnikenwerk, dat zegt ProRail. Wedstrijden in het amateurvoetbal eindigen steeds vaker in vechtpartijen en mishandelingen. Volgens het AD waren er vorig jaar bijna 1200 zware tuchtzaken en dat baart de KNVB zorgen. België heeft wraak genomen voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler. De Belgen wonnen met 4-1 van gastland Amerika.
0: Dat zal ze leren!
2: Heerlijk, hè? Ik vind het op de ene manier mogen we misschien niet zeggen. We zijn natuurlijk neutraal, maar ik vind het heerlijk.
0: Nee, we zijn heel blij. We zijn helemaal niet neutraal.
2: Ja, moet eigenlijk een beetje neutraal.
0: Oh, sorry.
2: En in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal uit, moet ik het goed vertellen. De Belgen wonnen dus met 4-1 gastland Amerika. En spelen in de kwartfinale, ja, moeten ze tegen Spanje. Dat Portugal heeft uitgeschakeld met 1-0. Geer, jij hebt de analyse van die wedstrijd, begrijp ik.
0: Ja. Het was best saai tot de 90ste minuut.
2: Toen heb jij
0: je zag een moment, er werd een bordje omhoog gehouden. Nog 6 minuten extra. En bam, er werd er gescoord.
2: Goed zo. Het is wel spannend eigenlijk. Jij baalt dat je het hebt gemist. Nee, je baalt dat je die Amerika-wedstrijd hebt gemist.
0: Ja, klopt.
2: Goed, we gaan het over vakantie hebben.
0: Oh, gezellig.
2: Het is namelijk voor veel mensen toch misschien weer de tijd om na te denken over wat er in die koffer moet voor de grote vakantie. En wat blijkt nou uit onderzoek? Meer dan de helft van de Nederlanders weet al dat een groot deel van de kleding dat hij inpakt gewoon ongedragen blijft.
0: Die gewoon opgevouwen weer terug. Ja.
2: Waarom nemen we dat dan mee?
0: Waarom nemen we dat mee? Ja, ik denk, wat jij altijd zegt, Max, je neemt altijd 2 keer zoveel boxershorts mee dan eigenlijk nodig is.
7: Dat sowieso. En als ik dan voor mijn kast sta en ik ben aan het pakken voor een lekkere zonnige vakantie, dan denk ik altijd, ja, het zou maar 1 avond een beetje fris zijn. Ja. Nou, hup, 2 lange broeken erin en een grote trui.
0: En je weet nu al, die trui gaat überhaupt niet uit de kast. Maar dat is die trui, heb je dus niet nodig.
7: Nee, dat is hem, hè.
0: En ik bedoel, ik heb zitten kijken, het is ongeveer 43 graden Zuid-Europa. Ja. Dus stel je voor, je gaat erheen en je pakt toch die trui in. En je weet het niet.
7: Het zal maar een licht briefje staan, hè?
0: Ook kan dat. En met die boxershorts ook. Dan neem je er 24 mee.
7: Ja.
0: Waarom?
7: Het is angst. Toch uiteindelijk?
2: Het is angst. Ik was van de week dus een weekend in Assen. En toen heb ik 3 bikinis meegenomen. Gewoon voor het geval dat.
0: 3 bikinis?
2: Ja, erg, hè? Het is echt absurd. Ja.
0: Maar waarom?
7: Nou, dat zal er maar eentje nat worden.
0: Ja, dat kan toch als er een nat wordt. Dat is toch verschrikkelijk.
2: Nee, het is absurd. Dat weet ik ook. Maar dat komt dan omdat je dan. Ik had geen tijd om het allemaal door te passen. En ik dacht, nou, ik ga vast zwemmen, want het wordt heel heet. Dus ik neem ze gewoon allemaal mee.
0: Dus je dacht, ja, misschien krimpt er wel één.
2: Ja, maar goed, uiteindelijk, ik wilde dus heel graag een leren jasje aan op die feesten in Assen. Dus ik had van tevoren gezegd tegen mijn vriend Jos en tegen Max, ik heb met jou ook over gehad, ik neem een leren jas mee. En Jos zei ook echt van, nou, doe normaal.
0: Doe je. Het is 43 graden.
2: Het wordt 43 graden, die doe je echt niet aan. Nou, wat wil je die eerste avond? Briesje. Ik wilde die leren jas
0: dragen. Briesje.
7: Je had wel dood kunnen zijn.
0: Met je bikini.
2: Ja. Dus ik leer alleen maar hiervan dat ik dus inderdaad die leren jas volgende keer weer wel meeneem. Neem altijd voor de zekerheid wat mee.
7: Ja, maar dan zit je koffer dus wel vol. Dus wat moeten we nou doen om dit allemaal tegen
2: mee,
7: te gaan?
2: Tweede koffer meenemen.
0: Een side koffer.
2: Ja.
0: Ja. Maar ik weet het niet. Er zijn vast wel mensen die ook elke keer iets meenemen wat ze nooit gebruiken. Wat is nou het meest ongebruikte artikel in jouw koffer?
7: Weet je, ik denk dat dat uiteindelijk de handdoeken zijn.
0: Handdoeken?
7: Ja, ik denk het wel.
2: Neem je die mee?
7: Ja, wij nemen altijd hele grote handdoeken mee.
2: Altijd.
0: Die badhanddoeken voor het geval dat.
7: Ja, in ieder geval om ons lekker af te drogen na het douchen. Maar die liggen altijd al in het hotel. Doen jullie dat nooit? Nemen jullie nooit handdoeken mee?
0: Ik neem nooit handdoeken mee.
2: Als ik naar een hotel ga, dan weet ik dat het daar ligt. Ja.
7: Dat klinkt ook heel logisch. Ja.
0: Je wil zo'n gezellige handdoek hebben, zo'n hele grote, waar je die drie keer om je lijf heen kunt slaan, die je kunt neerleggen om alvast je bed te claimen.
2: Ja. Goed, precies. Het weer nog even. Grote verschillen in het land vandaag. In het noorden is het bewolkt, kans op regen, 19 graden. Maar in de rest van het land wordt het zonnig en een stukje warmer, tot 28 graden in het zuiden.
0: Niet eerlijk voor die mensen die daar wonen, natuurlijk.
1: Dit is Radio Veronica.
8: Het

0: ik word hier altijd een beetje blij van. Ik kan er niks aan doen. Jij noemt dit een Gerard-plaatje, Max.
1: Ja, eigenlijk wel. Ik heb dit denk ik 2 keer gehoord en elke keer was het door jou.
0: Sorry.
1: Echt leuk hoor, dit.
0: Erg leuk. Nederlands bandje genaamd Tambourine en High Under the Moon. Ik zat even te kijken in de... Dat is zo mooi. Ik heb die playlist ooit gemaakt op Spotify, de platenkast. Ik heb dit gedraaid uit de platenkast op 16 oktober 2015.
1: Ja, toen was ik er nog niet.
0: Dat was je nog helemaal niet geboren.
1: Bij jou in ieder geval.
0: Dat was je helemaal niet geboren. Dat is 3 zenders geleden, mijn hoofd de benen.
1: Ja, maar die Saskia die is inmiddels 68 jaar.
0: Van Orly.
1: Zou ze nog kunnen zingen? Is het misschien leuk om haar een keer hier te krijgen?
0: Oh, dat is wel leuk, ja. Als we binnenkort een ethisch flashback hebben, hè? 1989. Ja. Tambourine, onthoud die. Onthoud die naam.
1: Leuk.
0: We hebben benieuwd of ze nog kan inderdaad. Het was High Under the Moon. En dan nu.
2: Je raadt

0: Het allerleukste quizje op de radio vinden wij natuurlijk als makers. Je raadt het nooit. Het idee is simpel. Onze nieuwslezer, Res. Marijke, die krijgt een vraag over een fragment. En heeft ze dat goed, krijgt ze een punt. Heeft ze het fout, dan gaat de punt naar mij. Het slaat nergens op, maar
1: het is wel gezellig.
0: De stand is nu 1-0 voor mij.
2: Ja, ik moet wel even een tandje bij.
0: Vind ja, daar moeten we even een tandje bij. En dat gaat misschien wel lukken ook, want we hebben een sportfragment.
2: Ach,
0: we zitten lekker in de sport vandaag. Ja, ja, ja. Het fragment van vandaag komt van BBC Sport. Gisteren schakelde Engeland WK gastland Mexico uit in een zinderende wedstrijd. Misschien heb je dat wel gehoord en gezien. Na afloop van de wedstrijd verschenen er verschillende spelers voor de camera. Laten we even beginnen met middenvelder Jude Bellingham. Met een bijzondere boodschap voor alle Engelse fans.
3: Jude Bellingham, congratulations, player of the match. What's your message to England supporters at home and abroad after that?
4: Have another shot and text your bosses to say you're not coming in tomorrow. That's about it.
0: Mooie boodschap, hè? Take an extra shot and text your boss. You won't be able to come at work tomorrow. Dus even een shotje nemen en je bent er morgen niet op werk. Succes. Mooie boodschap. Maar goed, vervolgens verschijnt aanvoerder Harry Kane voor de camera. Alleen, hij is niet helemaal capabel om iets uit te kramen. Hij had geen mogelijkheden om goed te communiceren.
1: Zo.
0: Aan jou de vraag, Marijke. Wat is er met deze man aan de hand? A. Hij is zo emotioneel naar de winst, waardoor hij alleen maar kan huilen en snikken.
5: Oh, B. Dit is
0: een imitatie van Max.
1: Ja.
0: B. Hij is gewoon sprakeloos. Er komt geen woord uit, waardoor er een vrij ongemakkelijk interview ontstaat. Of C. Hij heeft door dat gigantische juichen een gigantisch hoog piepstemmetje eraan overgehaald.
2: Oh ja, dat zou ook nog goed kunnen. Ja. Oh, wat moeilijk. Ik denk dat ik een streep zet door antwoord A. Ik durf voorzichtig te zeggen dat Max niet het goede antwoord na zou doen. Dat geloof ik gewoon niet.
1: Ik weet het antwoord niet.
2: Je weet het antwoord niet?
1: Nee, dit is allemaal door de rest van de
0: redactie. Het is allemaal door AI bedacht.
1: Ja.
2: ja, dat piepstemmetje, dat zou nog wel heel goed kunnen. Dat hij helemaal uit enthousiasme, ja, of hij weet echt helemaal niks meer uit te brengen uit dat hij gewoon niks zegt. B of C, B of C.
0: Dus pak ondertussen even een bakje koffie bij.
2: Ik ga voor C, dat het heel grappig is.
0: Het piepstemmetje.
2: Ja?
0: Zetten wij nummer C neer.
2: Nummer C,
0: en dan gaan we eens even luisteren wat hier gebeurt.
6: Unbelievable support. Speechless. Yeah, Jordan, my voice is gone. We had to find something. I've just been singing there, I can't really talk. It was one of those days that the ref gave a lot against us. In the end, it didn't matter, so I'm happy.
0: ja. Dit is wel mooi, hè?
2: Heerlijk.
0: Pure emotie.
6: Unbelievable support.
0: En dat je ook zelf van jezelf schrikt. Dat je dat zegt, oh shit, wat gebeurt hier nou weer?
1: Dat was alleen in de brugklas vroeger, toen je de baard nog in de keel kreeg.
0: Ja, man, wat een tijd was dat. Overslaande stemmetje op de baard. En ik, goedemorgen. Gerard, wil jij even beginnen met voorlezen? Nee, dat wil ik niet. Heel goed, het is de paalstand. 1-1, dat is toch goed. Ik kan nog van alles hier. Zelfs Imagine Dragons applaudisseren, hoor.
1: Ja, dat is mooi.
0: Dat is een mooie, hè? Voorlopig zit je nog niet on top of the world, maar gelijkstand. Het komt er goed, de hele week nog.

0: tijden. Veronica. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar 4 euro. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
1: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis.

0: ook het gevoel dat je achterloopt. Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios,
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie!
4: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hotwings voor maar €10.

0: ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
1: Fans van voordeel.
0: Aldi.
2: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Iedereen ligt te puffen onder een parasol, maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
4: Het is Big Sale bij Eyewear Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij Eyewear.
5: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
6: 18 plus, speelbewust.
7: Ja? Serieus?
8: Wat een geld.
9: 18.000. Godverdikke me.
10: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
11: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja van Jumbo.
10: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
6: 18 plus speelbewust.
12: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
13: Radio Veronica.
14: Met het nieuws. Het is 7 uur.
15: Marijke Ketel.
16: Goedemorgen.
15: Hallo.
16: De KNVB maakt zich zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken. En dat zijn er meer dan in de jaren ervoor, zo weet het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil daar. Er waren honderden kabels verwoest en die moesten één voor één worden hersteld. Dat was een hele klus die veel langer duurde dan gedacht. Sinds vanochtend rijden de treinen dus weer op schema. In Frankrijk zijn 2 mannen opgepakt die verdacht worden van de brandstichting in de bossen van het zuiden daar. Een van hen zouden 9 branden hebben aangestoken. In Zuid-Frankrijk zijn de branden intussen wel onder controle, maar vanwege de hittegolf en de aanhoudende droogte blijft het risico op branden daar groot. En op het WK voetbal heeft België Amerika met 4-1 uitgeschakeld. De Belgen namen zo sportief wraak voor de omstreden rode kaart van een Amerikaanse speler, waarover president Trump met FIFA-baas Infantino had gebeld. In de kwartfinale speelt België dan tegen Spanje, dat het Portugal van Cristiano Ronaldo gisteren met 1-0 naar huis stuurde. Het weer dan. Grote verschillen vandaag. In het noorden bewolkt met kans op regen wordt het zo'n 19 graden. In de rest van het land wordt het een stuk warmer, ook zonniger, tot 28 graden in het zuiden.
17: Ja, dat is wel een verschil, hè?
16: Nou, wat moeten we aan?
17: Ja, dat hangt er vanaf. Als je begint in noord en eindigt in zuid, dan even je jas uittrekken.
16: Met je trui mee.
17: Op een trui, ja. Maar die trek je waarschijnlijk niet aan.
16: Waarschijnlijk niet.
17: Die neem je mee, maar die trek je niet aan. Er staan 25 vertragingen. Dit zijn drie langs. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. Er is een ongeluk gebeurd. 1,5 uur is je vertraging. De A16 Ridderkerk-Terbessenplein. Voor het Terbessenplein dan 34 minuten vertraging. En de A16 Breda-Rotterdam bij Klaverpolder. 42 minuten.
18: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Stadel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
5: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
6: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor €10. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
8: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dat is die ontvetter spray en afwasmiddel, 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed, Vibra.
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.

0: Tour.
1: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
2: Begon jouw dag met ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.

0: Maiden.
1: All summer long. En die is nog lang en heet. Hij komt weer terug, hè. Er komt weer een soort hittegolf. Die komt er weer aan, geloof ik. All summer long en Kid Rock. Op Radio Veronica, dinsdag 7 juli. Zitten wij neer in de agenda vandaag. Hoewel dat al vaak in de agenda staat. Dus, het is de act van de morgen. En we hebben de kranten weer even doorgespit hier. Het is lekker aan het komkommeren. Want ze vallen vroeg dit jaar. Maar Marijke, je hebt al wat gevonden, hè?
2: Nou, ik maak me grote zorgen.
1: Oh, nee.
2: Om de grutto.
1: De grutto.
2: De grutto.
1: De vogel.
2: Ja, dat is onze nationale vogel, hè, Geer.
1: Is dat een nationale vogel?
2: Ja, zeker weten. Die is uitgeroepen, ja, 10 jaar geleden geloof ik al, door vroege vogels.
1: Och.
2: Onze nationale vogel. Zie je het als een soort wapen van Nederland. Maar het gaat helemaal niet goed met de grutto.
1: Dus, ja,
2: daar
1: lach
2: ik over, maar dat is helemaal niet leuk.
1: Nee,
2: dus er komt nu zelfs een aanvalsplan grutto. En wat betekent dat? Dat er leefgebieden worden gecreëerd waar de grutto voorrang krijgt op andere natuurlijke vijanden. Boeren krijgen geld om hun weilanden beschikbaar te stellen. Er wordt nu zwaar geschut ingezet om de grutto van de ondergang te redden. En daar ben ik eigenlijk best wel blij mee.
1: Ik snap dat. En het beest moet dus eigenlijk meer ruimte krijgen om te broeden en zichzelf voor te planten. En,
2: dat klopt. Ja.
1: De stimulerende beelden worden neergezet om de grutto zoveel mogelijk aan het werk te laten.
3: Ik moet ook zeggen, ik zie de grutto eigenlijk maar weinig, hoor.
1: Ja?
3: Ja.
1: Ik heb hem van de week nog wel ergens gezien.
2: Ja?
1: Ja, op een niet nader te noemen golfterrein ergens.
2: Nou, maar dat is heel goed.
1: Zag ik de grutto lopen, hoor.
2: Ja, heel goed. Nou, maar dat zijn eigenlijk twee belangrijke redenen, waarvan de tweede het leukste is, waarom we de grutto in ere moeten houden.
3: Ja.
2: Ruim 80% van alle grutto's hier in Noordwest-Europa leeft in Nederland. Dus wij zijn echt heel verantwoordelijk voor de grutto.
1: Oh.
2: Tweede reden, het geluid van de grutto in het voorjaar maakt gelukkig.
1: Ja, dat klopt. Net als de koolmees natuurlijk, hè, de lokroep van de koolmees.
2: Kan je goed nadoen.
1: Dan weet je gewoon, het is weer maart. En...
2: Ja.
3: Ja, het is zo heerlijk.
1: Maar die grutto is, die heeft natuurlijk ook een mooi geluid.
2: Moet even nu, ik weet nu niet welk geluid hij maakt.
1: Misschien dat ik hem erbij kan pakken. Even kijken of dat meteen lukt.
4: De grutto is door de Nederlanders verkozen tot nationale vogel.
1: Dat is gewoon een mens die ik hoor praten.
4: Die vogelverkiezing, die werd uitgeschreven door Vara's.
1: Ja, op de achtergrond hoor je de vogel.
4: En Vogelbescherming Nederland.
1: Even om die vrouw heen luisteren.
4: Kreeg deze prachtige weide
1: om de vrouw heen luisteren.
4: Ruim een kwart van alle stemmen. De grutto is de laatste jaren snel in aantal afgeraakt.
2: Er was niks van te horen, maar prima. Hey, dat gekwetter een beetje, heerlijk.
1: Ja, maar die vogel ook, hè? Ja, precies. Nou goed. Maar fijn dat we dat allemaal even weten. En Max, wat heb jij gevonden dan?
3: Nou, van de grutto is het maar een hele kleine stap naar Nike. Want daar gaat het ook niet goed mee.
1: Dat gaat niet best af. Nee.
2: Is het nou Nike of Nike?
3: Ja, dat maakt toch allemaal niet uit.
2: Ik denk dat het heel belangrijk is.
3: Nike, geef het een naam. Maar op kledinggebied worden ze natuurlijk al langer voorbijgestreefd door Adidas bijvoorbeeld.
1: Ja.
3: Maar ook op sneakergebied zijn ze de laatste jaren echt aan het verliezen.
1: Oei.
3: En misschien kan je er wel iets bij voorstellen. Voor 30ers, 40ers, 50ers is Nike is nog steeds heel hip. Maar ja, langzaam verliest het een beetje daardoor zijn cool factor. Hè. Jongeren die zoeken hun sneakerbehoefte steeds meer bij andere merken, zoals New Balance, Essex, Hoka zie je trouwens ook. Dan zie je ook veel meer. Nou, de beurswaarde die daalde in een paar jaar tijd met 75%. En het afgelopen kwartaal daalde zelfs de omzet. Dat is echt slecht nieuws.
1: Het is een beetje de schoen van je vader geworden of zo.
2: Ja, maar wat een onzin. De jeugd draagt tegenwoordig ook weer Birkenstocks. Dus kom op. Nike is blijven dragen.
3: Het is heel leuk dat je dat zegt. Want New Balance bijvoorbeeld heeft dus ook heel erg aan populariteit gewonnen.
2: Ja.
3: Terwijl in mijn tijd, toen ik zelf zeg maar tiener was. Dat is denk ik 15 jaar geleden. Dat ik toen op school een beetje met sneakers ging bezighouden. Toen was dat juist een beetje een schoen voor de nerds. Weet je wel, stabiel, een beetje saai. New Balance, dat droeg je niet echt om cool te zijn. Maar nu is dat helemaal
1: omgewisseld. Mijn jongens zien natuurlijk hun vader op Nike's lopen. Of op Adidasjes, dat weet ik.
3: Ja.
1: Gewoon op zo'n sneakers.
3: Ja.
1: Kijk, mijn vader liep vroeger niet op sneakers.
2: Nee.
1: Dus die tijd is veranderd. Dus we hebben het... Misschien ben ik wel de oorzaak voor het niet hip zijn van deze schoen.
3: Jij niet alleen, hoor. Ik moet denken aan een paar jaar geleden. Ik denk 2012 was het, geloof ik. Toen mocht ik optreden bij De Wereld Draait Door.
1: Jij?
3: Ik zat toen nog in een bandje.
1: Oh!
3: En Matthijs van Nieuwkerk, die was even een soort van nog voordat het programma begon. Was hij lekker in zijn t-shirt en gewoon een normale broek en zo. En daar had hij dus van die felgekleurde Nike's had hij daaronder. Ja. Maar dan zie je dus gewoon een grijze man met Nike's. Ik denk dat daar het verval ook wel een beetje in is. Niks ten nadele van Matthijs van Nieuwkerk natuurlijk.
0: Maar als je dan in die sneakerzaak staat, dan denk je, ik denk dat ik niet voor Nike kies.
2: Ja, precies.
3: Ja, exact.
0: Dat is het hele verhaal. Ja. Maar moet ik dan...
2: Ja, jij hebt Adidasjes aan.
0: Ja, nu. Ja, maar ik heb ook wel paar witte Nike's staan.
2: Ja, maar die Nike's zijn al afgestrekt.
3: Je moet lekker Nike's blijven dragen, dan heeft de jeugd ook wat om cool mee te zijn.
0: Nee. Zolang ik maar niet dat nieuwe merk ga pakken wat zij nu dragen.
3: Jij maar geen New Balance dragen.
0: Nee, precies. Nou, dat weer. Nou, goed. En als we dan doorgaan het bewegen zijn op sportschoenen, want ik denk dat we dit allemaal wel herkennen. Wij sporten ons allemaal in het zweet, met of zonder sneakers. Marijke, je doet een Rose Cycle, doe jij hè?
2: Ja, dat klopt. Het is spinnen.
0: Dat is spinnen, dat gaat er hard aan toe. Jij spint daar garen bij. Ja. Max en ik, wij hardlopen wel eens natuurlijk. Dus dan, ja, je denkt lekker bezig zijn met het opbouwen van je conditie. Maar er is altijd één ding waar je echt, waar je zelfvertrouwen een klap van krijgt. En in één klap van daalt, namelijk de trap.
2: Ja.
0: Wat is dat toch? Je moet even naar boven in huis, een paar verdiepingen omhoog, op kantoor of wat dan ook. Je denkt, ik pak wel even de trap in plaats van de lift. En je tong hangt op je schoenen. En als een...
3: Dat zijn wel vooral de mensen die nog Nike's dragen.
0: Schiet door het dak, hè, ja. Maar de vraag is, hoe kan dat nou? Nou, bij gewoon lopen beweeg je vooruit. En daarbij vecht je nauwelijks tegen de zwaartekracht. Maar als je omhoog gaat, moet je bij elke stap je volledige lichaamsgewicht optillen. In een doorsnee huis betekent dat zo'n 15 keer je gewicht optillen per verdieping. En bij wandeling bouwt je ademhaling geleidelijk op. Maar bij traplopen wordt je lichaam niet voorbereid dan.
2: Nee.
0: Dus je gaat in één klap omhoog. Ja. Je lichaam vraagt en schreeuwt om zuurstof. Je longen moeten harder werken. En kom je dus als een piepende Ron Brandsteder, toen God hebben zijn ziel, kom je boven. Dus dit is even voor de mensen die daar last van hebben. Geen paniek als je hijgend boven komt. Het ligt niet aan je conditie. Het ligt ook niet aan jou. Het maakt niet uit. Je hoeft ook geen Nike's de schuld te geven. Het is gewoon je lichaam die het er zwaar mee heeft.
2: Ik vind het wel rustgevend.
3: Ja, ik ook wel.
2: Ja,
0: en even hoor, voor jouw informatie. Ik haal dit uit jouw quest.
2: Yes, was hij weer binnen.
0: Ja, hij was binnen. Dus had ik hem ook eens doorbladeren voordat jij hem weer hebt.
2: Even door.
0: Dan weet je, hij ligt op mijn bureau.

0: als het lijkt op kip, ruikt als kip, mals is als kip, sappig als kip en smaakt als kip, dan is het waarschijnlijk
1: Gerard Ekdom.
2: Radio Veronica.

0: Elton John en Dua Lipa. Cold Heart, en daarvoor even een klassieker. Mooie stier. While you see a chance, take it. Steve Winwood.
1: Radio Veronica. We're just musicians. Presenteert de Rolling Stones.
0: Ja, het is wel mooi, hè? Radio Veronica presenteert de Rolling Stones. Dat klinkt gewoon alsof wij echt gewoon voor elkaar hebben gekregen dat die gasten op tour worden gestuurd of wat dan ook. Nee, nee, nee. Er gebeurt iets anders deze week. Wie had het gedacht als je 30 jaar geleden had gezegd dat er over 30 jaar nog een nieuw album van de Rolling Stones zou uitkomen? Had ik gezegd, ja, dag. Nee, nee, nee, niets is minder waar. Aanstaande vrijdag is het zover. Dan kunnen we massaal genieten van het 25e Rolling Stones album. Foreign Tongues komt uit en we hebben iets exclusiefs geregeld. Wij bij Radio Veronica regelen gewoon dat jij als liefhebber het hele album nog voordat hij in de winkels ligt, nog voordat hij überhaupt gestreamd wordt, alvast voor release bij ons kan komen luisteren. En het mooie is dat je denkt, nou, Rolling Stones, hè, dan krijgen we natuurlijk gewoon waarschijnlijk Mick Jagger en Keith Richards en Ron Wood.
2: Nee, ik wel vanuit.
0: De man die ik net draaide, Steve Winwood, speelt er ook op mee. Oh. Ja, Paul McCartney is er ook. Ja, ja. Robert Smith doet ook mee. En jij kan van donderdag al naar luisteren. En ik heb iemand op de telefoon die zich heeft aangemeld. Rick!
3: Ja, hallo, goedemorgen.
0: Rick Settels, goedemorgen zeg. Hoe is het met je? Ben je een beetje goed opgestaan vandaag?
3: Ja, business as usual. Gewoon vroeg op pad naar mijn werk.
0: Ja, dan ben je de allereerste. Dan ben je er gewoon als de kippen bij. Wat stel je nou voor...
3: Ik denk dat jouw wekker wel iets interessant.
0: Waarom zou jij nou naar die Rolling Stones luistersessie willen?
3: Ja, ik weet niet. Ik heb gewoon iets met de muziek van de Stones. Omdat dat gewoon nog analoge muziek is. Echte muziek.
0: Ja.
3: Dus ik heb een beetje een oude geest misschien. Maar het is gewoon, ja... Super cool om van die oude gasten echte muziek te horen maken.
0: Oh, nou, ja, rock and roll. Ja, ik snap het wel. Precies. Ik snap het wel. Nou ja, ik heb goed nieuws. Je bent er donderdag bij.
3: Woe! Ja, super gaaf. Echt heel erg leuk.
0: Even lekker luisteren naar het nieuwe album van de Rolling Stones. Je kijkt er ongetwijfeld gigantisch naar uit.
3: Ja, absoluut. Ja, echt ontzettend leuk.
0: En je mag die maar meenemen ook. Kijk maar even, we regelen de frisdrank en de popcorn.
2: Ja, het wordt sowieso gezellig, want je bent ook met andere Stones fans hier natuurlijk bij Veronica. Dan kan je lekker gewoon een avond nerden.
0: Lekker nerden.
2: Lekker praten over welke track jij het lekkerst vindt.
3: Ik ben heel nieuwsgierig.
0: Heel veel plezier, Rick. We zien elkaar donderdag.
3: Helemaal gezellig, dankjewel.
0: Bye bye, man.
3: Bye bye.
0: Zullen we vast in de sfeer komen met een oude rocker van die...

0: je er trouwens ook bij zijn. Aankomende donderdag bij die luistersessie. Dat kan via radioveronica.nl. Meld je aan. Maybe you are one of those happy few. Zometeen het nieuws van 7:30. Dat komt eraan. Wat zit er allemaal in bereiken?
1: Weer treinen rondom Rotterdam. En is de peer aan het uitsterven?
0: Gerard Peer.
2: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
3: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
2: Nog niet helemaal dus.
3: Tja, die administratie. Toevallig tips?
2: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
3: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
2: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
4: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
5: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
6: €2,99. Fans van Voordeel.
5: Aldi.
7: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
8: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
9: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
8: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
5: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
6: Fans van Voordeel.
5: Aldi.
10: De kippieplank. Die bezorgen we gewoon thuis. Super. Kijk op kippie.nl.
6: Kippie.
11: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26. Nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo.
12: Odido. Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
13: Honda, the power of dreams. Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
14: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
0: Die Veronica verkeer. 49 stuk staan er meer dan 200 kilometer. Dit zijn de 3 langste. De A15 Nijmegen-Gorkum bij Leerdam, 1/2 uur. A16 Ridderkerk, Ter Bessenplein, voor het Ter Bessenplein. De hele ochtend al gezellig daar. 33 minuten. En de A16 Breda-Rotterdam bij Zevenbergse Hoek. 57 minuten nu. 7:58. Het allerheetste nieuws. Krijg je van Marijke Ketel.
1: Goedemorgen. Er rijden weer treinen van Rotterdam naar het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij de Kuip lag het treinverkeer ruim een week stil. En die reparatie duurde ook langer dan verwacht. Sinds vanochtend rijden de treinen weer op schema. Ondanks dat president Trump zich bemoeide met de rode kaart van een speler in Amerika, of een Amerikaanse speler, is Amerika toch uitgeschakeld op het WK. De Belgen wonnen met 4-1 en spelen nu in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 4-1 naar huis stuurde.
0: Dat zal ze leren.
1: Dat zal ze leren.
0: Dat zal ze leren.
1: Klopt dat wel wat ik zeg? Spanje en Portugal werd toch 1-0?
0: Voor Spanje, zeker.
1: Dat was niet 4-1. Nee, dan is dat.
0: 4-1 was België-Amerika.
1: Nee, vertel ik het gewoon helemaal niet goed.
0: Ik heb het hele schema hier voor mijn neus, joh.
1: Nee, dan kan ik aan jou vragen nu, hè.
0: Ik heb zitten kijken gisteren, ik weet het ineens.
1: Het vliegverkeer van en naar Sicilië is flink verstoord door een aswolk uit de vulkaan Etna. Tot zeker 10 uur vanochtend zijn tientallen vluchten geannuleerd of vertraagd. En dat geldt ook voor KLM en Transavia-vluchten vanaf Schiphol. En grote zorg, jongens, want het gaat namelijk niet goed met het imago van de peer.
0: Wat is er aan de hand? Eerst Nike naar de kloten, wegens ja. Imagoproblemen, en nu de peer?
1: Ik zie ook een verband. Ja, de populariteit blijft maar dalen. Er zijn grote zorgen over. En toen dacht ik, ga er maar aan staan. Wanneer heb jij voor het laatst
0: een peer gegeten? Ik kan me dat helemaal niet herinneren.
15: Nee, en weet je waarom dat
0: komt? Stoofperen, ja. Dat heb ik wel gegeten.
15: Nee, maar die zijn lekker, Geer.
0: Gerenpeer is ook mijn bijnaam.
15: Dat is jouw bijnaam. En dat heb je helemaal zelf verdiend.
0: Nou.
15: Maar peren zijn keihard.
0: Als je ze in de supermarkt
15: koopt. Ze zijn hard, hè?
0: Ja.
1: Zo hard, jongen. Is dat altijd? Wanneer ben je dat voor het laatst gedaan dan?
15: Nou, ik denk een half jaar geleden. Toen dacht ik, nou ja, laat ik weer eens voor de peer gaan.
1: Ja.
0: Maar het grappige is, ik heb er van de week nog één zien liggen. Gewoon op een fruitschaal. Weet je, waar iedereen dan vanaf mag pakken. Weet je, dat staat dan in zo'n studio ergens. En daar lag een peer. En ja, die ligt daar altijd eenzaam en alleen weg te rotten.
1: Ja.
0: Wanneer heb jij voor het laatst een peer gegeten?
1: Ik heb nog nooit
0: nog
1: een peer
0: nooit in je leven een peer.
1: Ik heb nog nooit in mijn leven een peer gehad, volgens mij.
15: En daarnaast, het probleem is, als ze wel rijp zijn, zijn ze af en toe ook nog eens ongelooflijk melig. Dus ik vind gewoon de kwaliteit van de peer ook vaak niet heel...
0: Je moest ze een week laten liggen, zie ik hier. Een week.
15: Nou ja, en bij avocados doen we dat, want dan kunnen we... Kijk, gerechten met avocados, je kan avocados niet vervangen. Maar een peer kan je laten liggen.
1: Ja, een peer kan je laten liggen. Ja, volgens het AD ligt de reden niet zozeer in de kwaliteit van de peer, maar gewoon in de vergetelheid. Je maakt geen pokeball met peer. Je maakt geen...
0: Maar het is wel lekker. Ik bedoel, perensmaak. Ik heb laatst nog een perensappie genomen.
1: Oh ja?
0: Ja.
1: Je bent wel van de vreemde sappies.
0: Ik ben vreemde man, ben ik.
1: Ja, perensappie.
0: Perenijs. Ja, maar het is best, de structuur van de peer is best oké.
15: Okay. Nou, je kan er echt wel wat mee, hoor. Je kan er lekker soep mee maken, bijvoorbeeld.
1: Soep?
15: Je hebt het ook wel eens met salades, toch? Peer met gorgonzola en walnoten.
0: Ja, met gorgonzola, dat is peren gezellig.
15: Ja.
1: Oké, dus eigenlijk gaan wij nu in de bres springen voor de peer.
0: Ja, ik denk het wel.
1: Staat gewoon op plek 7,
0: hè? Hij moet op grotere fruitschaal worden gegeten.
1: Ja, dat vind ik ook. Lekker aan de peer.
15: Dus ze zouden eigenlijk een ambassadeur of zo moeten hebben.
1: Ja, iemand die staat voor peer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Terwijl die vaak gebruikt worden, kut met peren.
15: In onze taal zit hij nog verweten. Ja.
0: Daar zit hij wel in, ja.
1: Goed.
0: Nou, reeds.
1: Het weer nog even. Er zijn grote verschillen. Als je in het noorden bent vandaag, bewolkt, kans op regen 19 graden. Ja. En de rest van het land eigenlijk wel zonnig, stukje warmer. En in het zuiden heb je echt jackpot, daar is het 28 graden.
0: Goh, je zou daar wonen, zeg.

1990. En dit was een dikke, dikke hit voor Money Love. It's a shame, my sister. En daarvoor Melanie Ryan. Morgen is zij hier. Een goede plaats, zeg. Glass half full, zo heet.

0: is eigenlijk heel simpel. We hebben de hele middag zitten zoeken naar een bizar woord. Geplukt uit de dikke vandalen. Er is één probleem. Marijke, Max en ik hebben alle drie een andere definitie van dat ene moeilijke woord. En het is aan jou om te bepalen wie de juiste heeft. En vandaag spelen we dat met iemand die dagelijkse APK's en onderhoudsbeurten inplant. Ze woont onder de rook van de Roermond en wordt volgende week 50. Oei, oei, oei. Aan de telefoon Monique van der Staaij uit Hoorn.
1: Goedemorgen.
0: Ja, goedemorgen zeg. Bijna 50.
1: Ja.
0: Hoe ga je het vieren?
1: Groot.
0: Ja, groot. Ja, heb je stadion afgehuurd?
1: Nee, geen stadion afgehuurd, maar wel een groot feest. Ja.
0: Oké, okay, jongens toch. Nou, ik heb al een mooie binnenkomen als iedereen op je feestje komt.
2: Dit is Monique. Dit is Monique.
0: Heb je al een eigen welkomstune? Dat is mooi, toch?
1: Ja, dat is beter als het oude plaatje van vroeger, hè?
0: Ja.
1: Hallo met Monique.
0: Hallo met Monique. Nee, dit is beter, dit is beter. Ik zal hem naar je sturen. Ja. Dus, oké, het mooie is, we hebben ook een boek, dat is op jouw lijf geschreven. Het is namelijk een Suus Ruis, die telt af naar haar 50e verjaardag in het boek wat we vandaag weggeven, Ik omarm niet. Dus dat is helemaal mooi.
3: Ja. En dat doet ze met humor.
0: Ja,
3: hè?
0: Met humor, dus je kunt er ook nog om lachen.
1: Ja. Oké. Okay.
0: Nou, Monique, we gaan je het woord laten horren. Dan is me er weer één vandaag. Het woord van vandaag is...
4: Floeembundels. Floeembundels.
0: Floeembundels. Nou Marijke, wat is dat nou weer?
5: Nou, dat zijn de kleine belletjes die je in het water ziet als vissen ademen.
0: Oh.
5: Ja, dus als vissen ademen, zie je de floeembundels.
0: Knap hè, dat vissen kunnen ademen onder water.
5: Ja, maar toen zegt hij, ze ademen door water via hun bek naar binnen te zuigen en dit langs de kieuwen te persen.
0: Heb je dit uitgezocht?
5: 100%.
0: Ah. Max, wat is floeembundels?
3: Ja, ik vind het leuk bedacht hoor, Marijke, maar het is heel wat anders. Als je je arm strekt en je voelt aan je elleboog, dan voel je zo'n gerimpeld stukje huid.
0: Een flupsie?
3: Ja, flupsie. Nou, dat zijn de floeembundels.
5: Zo'n velletje wat onder
0: zo'n
5: de haan.
0: Velletje, ja.
5: Zo'n kalkoenvelletje.
0: Kalkoenvel.
3: Ja, maar wat dat hebben wij onder de elleboog.
0: Bim, bam.
3: Ja.
0: Nee, Monique, luister goed. Floeembundels, dat zijn die irritante sliertjes aan je banaan.
1: Nee.
0: Ja, je hoort het denken, hè?
1: Moeilijk.
0: Ja, het is moeilijk.
1: Ja.
0: Floeembundels. Ja, het is moeilijk. Dat is een woord dat je ook nooit hoort, eigenlijk.
1: Nee.
0: Maar wie van ons drieën heeft gelijk?
3: Ze proberen het nu te googlen, maar ja, het lukt niet.
1: Nee, dat lukt niet.
0: Nee, Monique is heel slim.
1: Nee. Ik gok dat Gerard gelijk heeft.
0: Ja, toch? Je gokt. Op grote fruitschaal gok jij dat het die irritante sliertjes aan je banaan zijn.
1: Ja.
0: Ik ben benieuwd of je gelijk hebt. Of ik gelijk heb, laat ik het even.
4: Floeembundels zijn die irritante sliertjes aan je banaan. Oh. Gerard heeft gelijk.
0: Ja hoor, ja. Nou, Monique zeg. Je kunt jezelf gaan voorbereiden op je 50e verjaardag met het nieuwe boek.

0: Ik omarm niet van Suus Ruis.
1: Wauw, mooi.
0: En we doen er ook nog een nuts bij. Omdat en het kan.
2: En
0: een, nee, een peer.
2: Een peer.
0: Even plezier, Monique. En maak er een mooie dag van, hè?
1: Zal wel lukken.
0: En doe ze de groeten in de buurt van Roermond.
1: Doe ik.
0: Bye bye.
1: Bye.
0: Ze heeft er APK's van gegeten, dat is duidelijk.

0: John Waite. En zijn beentje de baby's. And isn't it time? Het is wel grappig. We hadden net het nieuws van 7:30 even over het feit. De peer is... er is iets mis met de peer. Het gaat niet goed.
1: Nee,
0: mensen eten geen peren meer. De peer is in een paar jaar tijd gedaald van de 3e naar de 7e plek in de fruit top 10. Wist jij dat er een fruit top 10 was? Überhaupt. Dat is gewoon leuk. Die pers ik er wel even uit, die top 10. Maar nee, deze is gewoon gezakt. Dus voorbijgeraasd door onder andere de druif.
2: Oh, lekker.
0: En de meloen.
2: Ja, die vind ik ook lekker.
0: Daar ga je al, hè? Ja, want met een meloen kun je leuke dingen doen. Maar goed, we kwamen dus tot de conclusie dat ook wij allemaal eigenlijk geen peren eten. Dus moet daar geen verandering in komen. De peren heeft een imagoprobleem.
1: Ja, maar ik heb er ook nog. Ik heb er denk ik nog maar één keer in mijn leven iemand een peer zien eten.
0: Ja, maar het is wel. Het is, de peer is tof, het is een toffe peer. Dus we moeten geen campagne opzetten. Eet meer peer.
2: Ja, en een goede
0: Peer-uit-Ekdom?
2: Nee, dat vind ik dus niet. Nee, want jij eet geen peren. Nee, je houdt helemaal niet van peren. Ik vind jou helemaal geen goede ambassadeur. Dus we moeten een goede ambassadeur. Een BN'er die zich hieraan wil binden.
0: Kennen wij iemand die peren eet?
2: Ja.
1: Nou, de enige die ik ooit een peer heb zien eten. Dat is echt de enige in het wild die ik ooit heb gezien. Dat was tijdens een redactievergadering van toen nog RTL Late Night.
2: Ja, daar heb jij stage gelopen, hè?
1: Heb ik stage gelopen, inderdaad. Dus dat is 10 jaar geleden. Dus ik weet niet of de beste man het nog steeds doet. Maar de enige die ik ooit een peer heb zien eten, dat was Humberto Tan.
0: Dat meen je niet. Humberto heeft een peer gegeten in jouw bijzijn.
1: Ja, hij
0: hij durft wel, hè?
2: Dat vind ik al nieuws op zich.
1: Richting grensoverschrijdend gedrag, inderdaad. Nee, maar het was ook uit het vuistje, weet ik nog. Als een appel. En ik zat er ook naar te kijken, want dat heb ik nog nooit iemand zien doen.
0: Nou, moeten we hem dan niet bellen?
2: Gaan we nu Humberto Tan ambassadeur maken omdat we hem ooit een peer hebben zien eten?
0: Ja, omdat jij hem ooit een peer hebt zien eten. Ja, het is ook een toffe peer, toch, ja, Humberto? Ook, ja. Dus dat is ook wel. Het klopt.
2: Nou, laten we het doen.
0: Zullen we proberen zometeen? We gaan hem zo even proberen te bellen.
3: Opstaan doe je met Ekdom in de morgen. En vanmiddag om 4 uur voor je Wout en Frank met de beste muziek aller tijden. Veronica.
4: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly and Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
11: Hoi.
10: Of binnenkort vertrekt.
12: Adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
14: Geeft ruimte.
15: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
16: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
17: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Vodafone Mobiel
19: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
18: krijg je tot wel €20 korting.

0: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
1: Pap, die moeten we hebben!
0: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
2: onlineveilingmeester.nl. Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
0: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
3: Onlineveilingmeester.nl. The stories are true.
4: The story has just begun.
5: Disney's Vaiana, kom tot leven.
6: See her light up the night in the sea. She calls me.
7: Are you ready to be the hero?
5: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
8: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt: uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
10: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
11: Hakjes spitsuur, want je bent laat thuis, kinderen moeten sporten en dan ook nog koken. Met de hakborietenschotel zit je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten, zo haal je alles uit je dag.
12: Hakje dag!
10: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
13: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
14: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
15: Radio Veronica.
16: Met het nieuws. Het is 8 uur.
17: Kampeerartikelen. Dat doet wel goed. Marijke Ketel, goedemorgen.
18: Goedemorgen. Er moest ruim een week aan het spoor worden gewerkt, maar er rijden inmiddels weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Door een brand in een kabelgoot bij Rotterdam Stadion, de Kuip dus, waren honderden kabels verwoest. Ik zeg dus, maar er is ook nog een Excelsior Stadion, dus ik verbeter mezelf ook direct.
17: Wat beter goed.
18: Het was een hele klus om die te repareren, dat spoor, maar sinds 5 uur vanochtend rijden de treinen weer volgens de dienstregeling. En dan ook Sparta niet vergeten trouwens. Nu heb ik echt het hele rijtje gehad. De KNVB maakt zich grote zorgen over vechtpartijen en mishandelingen in het amateurvoetbal. Vorig jaar waren er bijna 1200 zware tuchtzaken en het zijn er meer dan in de jaren ervoor, meldt het AD. In een derde van de gevallen ging het om agressie tegen de scheidsrechter. Oekraïne heeft vannacht grote luchtaanvallen uitgevoerd op Moskou, dat zegt de burgemeester daar. De Russische hoofdstad zou zijn bestookt met 430 drones, maar de meeste werden onschadelijk gemaakt. Er zijn geen berichten over schade of gewonden. Bij Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vielen gisteren bijna 30 doden. En België-aanvoerder Youri Tielemans is trots dat zijn land een ronde verder is op het WK. Hij vond het oneerlijk dat een Amerikaan mocht meespelen, ondanks een eerdere rode kaart. Maar iedereen heeft alles gegeven, dat zei Tielemans na afloop. België won met 4-1 van Amerika en speelt in de kwartfinale tegen Spanje, dat Portugal met 1-0 uitschakelde. Het weer dan, het kan behoorlijk verschillen vandaag. In het noorden van het land bewolkt, kans op regen 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stukje warmer. En in het zuiden maximaal 28 graden.
17: Zo, dat is een flinke jasverschil toch?
18: Nou, inderdaad zeg.
17: En op de weg is het ook gezellig. Bijna 300 kilometer, 80 vertragingen. Dit zijn de grootste files. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel, 39 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij Bad Hoeverdorp door een auto met pech, 35 minuten. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein, 40 minuten.
19: Hey.
20: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
19: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
20: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
21: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet, slim bekeken.
22: Bij Eurojackpot maak je

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
2: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
3: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
4: 25 jaar direct lease en wie jarig is, tracteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.

0: netjes getoonde prijs.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: De beste ingrediënten voor een ochtend zonder drama? 100% Arabica-bonen. Fluffy schuim van halfvolle melk of heerlijke haverdrank. Lekker wakker worden met een cappuccino van McDonald's voor maar 1,95. I'm loving it.
3: Samen onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland. Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
4: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
5: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
6: Zonnebrandcreme?
7: Natuurlijk, want na één drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
8: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.

0: nieuwste. Love will save the day. Zo is het, dus dinsdag is alweer 7 juli. Hartelijk goedemorgen. Once again, back to the incredible. Het is 7 juli en dan weten wij wel hoe laat het is. Het is vandaag zachte G-dag. De dag van de zachte G.
1: Goh, is dat alweer een jaar geleden?
0: Dat is het laatste gebeurd. Ongelooflijk. Eigenlijk moeten we Annie dan weer even openzetten. Want als er iemand van ons team een zachte G heeft, ja, dan is het Annie wel.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je hebt meteen applaus. Heerlijk.
1: Voor de mensen die niet weten, eigenlijk de backbone van dit programma.
0: De backbone van dit programma. Als we Annie niet hadden gehad, dan had dit programma al lang ondergezopen geweest.
2: Oh, bedankt. Sorry. Maar wil je dan misschien, want daar genieten wij altijd heel erg van, als jij onze luisteraars aan de lijn hebt, dan zeg je altijd
0: de volgende zin.
2: Goedemorgen met Anne-Lore van Engdom in de morgen.
0: Ja, dat is toch fantastisch.
1: Goedemorgen met Anne-Lore van Engdom in de morgen.
0: Ja, het is mooi, heerlijk. Nou, vandaag is het jouw dag. En we zitten een beetje in de peren. Het gaat niet goed met de peer, hebben wij vanmorgen geleerd. Er moet verandering in komen, dat vindt ook trouwens. In de app hebben wij Liesbert Kersen, wat ik wel een mooie achternaam vind. Want die Kersen staan waarschijnlijk ook in de fruit top 10 ergens te bungelen.
1: Ja.
0: Maar die is een groot fan ook van de peer.
3: Jullie weten niet wat jullie missen.
0: Nee.
3: Heerlijk. Zo'n Doyen du Comice peer.
0: Doyen du Comice
3: peer. Die zo sappig is. Is niks lekkerder dan dat.
0: Mm.
3: Zo uit vuistje, door de yoghurt. Of gewoon peer met sla en druifjes en blauwschimmelkaas. Heerlijk.
0: Ja.
3: Ja. Zouden meer mensen moeten eten.
0: Zie je, dus Liesbeth is ook voor de peer.
1: Ja.
2: Ja.
0: En dat vind ik mooi, want inderdaad, ik bedenk mezelf, wanneer is de laatste keer? Ik denk toch inderdaad met een stukje kaas.
1: Een
0: walnootje erbij natuurlijk en zo. Dus we zijn eigenlijk op zoek naar een ambassadeur om de peer weer hip te maken, om hem tof te maken, de toffe peer. En we denken dat we misschien wel de juiste persoon hebben gevonden, want Marijke, jij bedenk je net ineens dat er tijdens de vergadering één iemand was, die jij voor het eerst en als enige ooit een peer hebt zien eten. En dat is Humbert Hortan.
2: Ik weet niet of de beste man zich nog steeds dat doet. Een peer tot zich neemt, maar 10 jaar geleden tijdens redactievergadering bij mijn stage heb ik hem weer zien eten.
0: Helemaal met Klokhuis en al naar binnen zien.
1: Eigenlijk samenvattend, dat is de enige BN'er van we weten dat hij in ieder geval niks tegen peer heeft.
0: Nee, niks tegen peer, hè?
1: Toch?
0: Hij peert hem nog lang niet. Nou, we gaan eens even kijken of hij opneemt zo meteen. Moeten we hem ambassadeur maken, hè? Zo gezellig.

0: geworden met de Chef Special hier. En Amigo bij Veronica. Het is ongelooflijk, maar waar. We hebben het de hele ochtend al even over, maar... Ja, het is volgens mij echt gelukt, jongens. Ik heb volgens mij echt, heb ik nou echt gewoon Umberto Tan aan de telefoon?
1: Gerard Ekdom,
0: ja,
1: goedemorgen.
0: Umberto Tan, goedemorgen.
1: Hey, goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je, Umberto?
1: Het gaat heel erg goed. Ik heerlijk aan het genieten van het WK voetbal.
0: Oh ja, heb je gisteren de wedstrijd ook gekeken met Portugal-Spanje?
1: Ja, die heb ik deels, want ik was later was ik thuis. Maar ik heb vooral genoten van België vannacht.
0: Vannacht tegen Amerika, 4-1, hè?
1: Heb je
0: dat ook nog zitten kijken?
1: Nee, dat heb ik keurig vanmorgen de samenvatting gekeken.
0: Oh,
1: kijken.
0: De samenvatting. Ja, ik wou dat zeggen. Ja. Hele nacht wakker geweest, Umberto. Maar kijk hoe fris die klinkt, dat is ongelooflijk.
1: Ja, nee. Ik ben heel blij dat België gewonnen heeft. Voordat de wedstrijd begon was ik voor Amerika. Maar ik kan Amerika gewoon fris en vrolijk van het voetballen. En België totaal niet, maar sinds de ingreep van Trump en het besluit om die rode kaart terug te draaien,
0: toen dacht iedereen, precies, toen was het klaar, waren we allemaal voor België. En die hebben nu gewoon kerst gewonnen, dus dat zal ze leren.
1: Juist.
0: Maar Umberto, een beetje gek dat ik jou misschien bel. En jij weet ook niet waarom, dus dat is heel grappig. We moeten het ergens even over hebben. Wij lazen vanochtend in de krant dat de peer is bezig om uit ons collectieve geheugen te verdwijnen. Stond hij 12 jaar geleden, dus 12 jaar geleden stond hij op nummer 3. Van meest gegeten fruitsoorten. Hij is anno 2026 gezakt naar nummer 7. Totaal voorbijgestreefd door de meloen, door de druif. Vinden wij jammer, want een peer is, tof. Zit goed, vol met vezels, vitamine. En nu hoor ik je denken, wat moet ik daar in godsnaam mee?
1: Ja, ik vind je toppe peer, maar ik weet niet wat ik hiermee moet.
0: Het volgende is het geval. Wij zoeken dus een ambassadeur voor de peer. En toen zijn we in ons geheugen gaan graven. Onze nieuwslezer, onze nieuwsanchor, Marijke Ketel, die heeft jaren geleden stage gelopen bij RTL Late Night. En dat presenteerde jij toen. En nu heeft ze jou op een onbewaakt moment tijdens een vergadering, een hele peer naar binnen zien eten. En dat betekent dat jij op dit moment de enige BN'er bent waarvan wij zeker weten dat hij in ieder geval niet tegen peren is.
1: Maar dan wel met wel één nuance.
0: Ja.
1: Ik ben van de harde peren.
0: De harde peren?
1: De harde peren.
0: Ja, dat maakt niet uit.
1: Ik ben van de peer met het appelgeluid.
0: Ja, precies. Dat je dat geluid hoort.
2: Dat vind ik heel gek. Waarom in godsnaam? Die hebben toch veel minder smaak dan een lekkere, sappige...
1: Nee joh, die harde peren, dat vind ik juist de lekkere peren.
0: Dat is lekker.
1: Die druipen niet, die plakken niet. En die bijten lekker weg. Heerlijk, die stoofperen.
0: Stoofperen ook lekker, hè? Ja. Maar wij willen dus niet achteroverleunen. We willen dus met liefde eigenlijk opwerpen jou als soort... We hebben een campagneteam gaan we maken. Dus we hebben ook al wat slogans bedacht voor je. Daar kan je nog kiezen. Ben je er klaar voor?
1: Ja.
0: Umberto kiest elke keer blindelings voor de peer... Een peer van Tan, daar heb je wat aan.
2: Ook leuk.
1: Oh ja, goed.
0: Peer, Tan toe lekker.
1: Dat zou ik ervan maken. De peer, kapot lekker.
0: Kapot lekker.
2: Oké.
0: Okay. Nou, dat wordt hem. Ja. En dan maken we een poster van en jouw gezicht erbij. En dan hebben we in ieder geval iemand die dan hier op grote fruitschaal zich daar comfortabel bij voelt, denk ik. Of niet?
1: Nou, ik ben blij dat je me gebeld hebt voor de peer.
0: Ja, zie je wel.
2: Mag ik jou nog even één vraag stellen? Mag je nog één vraag stellen, Umberto?
1: Nou,
2: gewoon even voor de volledigheid, hè. Ben je dan meer dat je, als je een peer hebt in je hand, begin je dan meer bij het vlezige, bolle gedeelte? Of haal je het stokje eraf en begin je met de punt en werk je dan naar beneden?
1: Ja, dat is een hele studie. Net zoals met koffie drinken en met wijn drinken. De peer goed eten is wel een... het teeltje moet er wel eerst af.
0: Steeltje moet eraf. Een klokhuis wel of niet?
1: Bij sommige peren absoluut niet. Er zijn zoiets te droog, maar andere peren, heerlijk. Alles gaat erin dan. Maar op de sterna.
0: Ik vind het mooi. We hebben dus officieel gewoon Umberto Tan geregeld als de tofste peer van Nederland. Die dus gaat strijden om de peer in de top 3 te krijgen.
2: Ja, weet wel waar je ja tegen zegt inderdaad, Umberto.
1: Ja, de peer moet weer terug.
0: Nou, jij was de enige waarvan we zeker wisten dat er iemand dat je erin bijt en er niet in spuugt.
1: Maar ik ben blij dat is blijven hangen van die stageperiode dan.
0: Way to go, Marijke, way to go. Umberto, ik vond het gezellig om even bijgesproken te hebben. En laten we dat vaker doen, hè?
1: Dat is goed, hoor. Okay.
0: Umberto Tan!
1: Hoi.
0: En ik heb een toepasselijke plaat. Disappear.

0: kunnen kiezen voor Katy Perry. Tears for Peers. Maar het werd Disappear. Het vraagt wel om een alle 13 peer, hè, dat wil ik. Ja. Gaan we binnenkort maar eens op...
1: Of een conferentie.
0: Ja, oudejaarsconferentie peren natuurlijk. In Excess. Zing. Disappear. Iemand zegt, ik heb ook wel eens een keer per ongeluk het stiltje gegeten. Nou goed.
1: We zijn weer rond, hè?
0: Ja, we zijn rond. Het is tijd zometeen om €150 bij elkaar te zingen. Laten we het daar eens even over hebben in Zing na de Ping. Jij mag meedoen. Het enige wat je hoeft te doen is dit af te zingen na de Ping. Luister goed.

0: gaat het verder? Zing het in en stuur het via de Radio Veronica app deze kant op. En dat is gratis, hè? Zal ik nog één keer laten horen?
1: Ja, doe maar even.
0: Zing het in en stuur het via de app. En zometeen misschien dat je onze kandidaat bent in Zing na de Ping. Eerst komt het nieuws er nog aan van 8:30. Bereken, wat zit daar allemaal in?
2: Laatste WK voor Ronaldo zit erop en het einde van de blauwe M&M.
3: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
4: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
7: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27... of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
8: De prijsfavorieten van

0: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1.500 extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
1: De kippiepan, die bezorgen we gewoon thuis. Handig, kijk op kippie.nl.
2: Kippie.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Adel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini pruim trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Radio Veronica Verkeer met 74 vertragingen, bijna 300 kilometer. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch Utrecht bij Zaltbommel. Daar is van de hele ochtend rete gezellig. 41 minuten staan er. A4 Den Haag Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. 40 minuten. En de A16 Ridderkerk Ter Bresseplein voor het Ter Bresseplein. 3 kwartier. Half 9. Ja, hier is het allerlaatste nieuws. Marijke Ketel.
6: Goedemorgen. Bij een aanrijding tussen 2 auto's gisteravond in Leeuwarden zijn 4 mensen gewond geraakt. En eentje moest door de brandweer uit de auto worden bevrijd. Dat weet Omroep Friesland. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het is nog onduidelijk hoe het met ze gaat. Sinds 5 uur vanochtend rijden er weer treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. Het treinverkeer lag ruim een week stil na een brand in een kabelgoot bij de Kuip. Het repareren van de honderden kabels was pas gisteravond laat klaar. Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-wedstrijd gespeeld. Portugal werd uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. Jij hebt het gezien, hè, Gio?
5: Ja, huilend.
6: Ach, hoe kwam
5: en zweten ook, trouwens.
6: Ja, zweten ook huilend.
5: Dat is moeilijk zien of het nou tranen of zweet was.
6: Jij weet het eigenlijk nog steeds niet.
5: Nee, maar hij was dus, natuurlijk was hij geëmotioneerd, Portugal uitgeschakeld.
6: Ja.
5: Maar het was zijn laatste WK-duel. Hoe moeten we nou verder?
6: Ik vind het leuk dat ik jou als analist kan gebruiken.
5: Nou, is toch mooi. Ik heb een proberen zitten kijken gisteren. Ja,
6: heerlijk.
5: Ja.
6: De bondscoach van Portugal kondigde toen direct ook zijn vertrek aan. Ik lees vanmorgen iets heftigs. Het kan maar zo afgelopen zijn met de blauwe M&M.
5: Wat is er allemaal aan de hand? Eerst de peer die niet meer hip is, nu de blauwe M&M verdwijnt.
6: Ja, en dan niet de zak. Dat is even belangrijk om erbij te zeggen. Want je hebt natuurlijk blauwe M&M's, daar zit zo'n crunch in.
5: Oh ja, die heb ik ook nog, ja.
7: Lekker zijn die.
6: Ja, die zijn heel lekker. Die blijven wel gewoon bestaan. Maar het gaat dan om de kleur, de M&M, de blauwe M&M. Die kennen we natuurlijk allemaal van de verhalen dat artiesten... Ja. Alleen die ene blauwe M&M wilde.
5: Ja, het is een beetje... De rider is ontstaan eigenlijk... Volgens mij was het Van Halen.
6: Ja, hè?
5: Die David Lee Roth, de zanger, werd constant geëlektrocuteerd op stage. Hij werd helemaal gestoord van. Dus op een gegeven moment heeft hij geëist... Oké, luister, ik wil in mijn kleedkamer wil ik dat merk wijn. En ik wil alleen blauwe M&M's. En als die er niet staan... Dan ga ik niet eens soundchecken. Dan weet ik, dan klopt het onstage ook niet.
7: Ja, want dan hebben ze gewoon niet goed gekeken naar die rider. En precies. Dan zijn het... Klungels
5: en dan gaat het niet goed. Dus zo is de blauwe M&M ontstaan.
6: Ja.
5: En alleen, ja, die riders zijn natuurlijk wel uit de hand gelopen. Maar de blauwe M&M is een verhaal op zichzelf geworden.
6: Ja.
5: Maar het verdwijnt.
6: Nou, mogelijk. Het bedrijf achter de M&M's die gaat namelijk een nieuwe lijn op de markt brengen... met natuurlijke kleurstoffen. En met natuurlijke kleurstoffen kun je blauw en bruin niet maken.
5: Nee, blauw is de meeste, er zit de meeste kleurstof in.
6: Ja, dat is,
5: om
6: die
5: kleur blauw te krijgen moet je de meeste troep moet je er doorheen gooien. Dus eigenlijk is de blauwe M&M de minst gezonde.
6: Nou ja, dat zeg jij goed. En daarom verdwijnt hij achter die natuurlijke lijn. Kun je hem niet meer in vinden. Maar voorlopig blijven die lijnen nog naast elkaar bestaan. Dus je kunt de blauwe M&M nog wel gewoon in de normale zakken kopen. Maar het kan maar zo zijn dat het in de toekomst helemaal verdwijnt.
7: Oh my. Gaan we hem echt missen, jongens?
6: Ik proef het verschil niet. Maar volgens mij, als ik het goed begrijp, hadden we net wel een luisteraar in de app. Die zei dat hij alleen maar blauwe M&M's mag eten. Dus misschien is het ook wel iets met stoffen.
5: Het is een blauwe M&M's dieet. Ja, dat ken ik.
7: Daarom luistert hij ook Veronica natuurlijk.
5: Ja, blauw, hè? Alles blauw. Alles is blauw.
6: Het weer, nog grote verschillen in het land vandaag. In het noorden bewolkt met kans op regen, 19 graden. In de rest van het land is de lucht ook blauw, zonnig, stuk warmer. En tot 28 graden misschien wel in het zuiden.

0: stoppen hier. I Keep Forgetting, Michael McDonald. En daarvoor binnenkort vallen ze ongetwijfeld weer van het dak, de Rasmussen. En dan moet je in de shadows blijven natuurlijk. Zing! Zing naar de ping. We spelen 3 rondes. Met elk goed antwoord win je €50. In totaal €150 te verdienen. Je mag na elke ronde stoppen, maar besluit je om door te gaan en heb je het dan fout of een blackout, dan verlies je al je geld. Gewoon weg. Bam. Maar hebben we altijd een troostprijs. Wij hebben hier voor jou dan als troostprijs de Act of the Morgen. Kurkentrekker. En vandaag spelen we het met Frank van der Kamp uit Maastricht. Hallo Frank.
1: Goedemorgen.
0: Goedemorgen. Zachte G ook?
1: Ja, zeker.
0: Oké, okay. Ja, heel goed.
1: Wat is vandaag...
0: Het is de dag van de zachte G vandaag, hè?
1: Oh, dat wist ik niet. Nou, dus bij deze.
0: Je mag hem ongelooflijk laten horen de komende paar minuten. Is helemaal niet
1: waar. Zeker doen.
0: Je mag zingen met de zachte G, is allemaal oké. Okay.
1: Okay.
0: Jij staat voor de school te wachten, want moet er iemand naar school gebracht worden?
1: Ja, ja, mijn dochtertje die gaat naar school. Dus ik was onderweg en wij doen eigenlijk bijna iedere ochtend mee.
0: Oh, wat leuk. Dus,
1: iedere ochtend in spanning of we worden uitgekozen. En het is zover.
0: Het is zover. Oké, okay, en dochter Saar zit naast je.
1: Schuin achter mij.
0: Schuin achter je, oké. Oké, wat goed. Dus we gaan jullie hopelijk samen horen zingen. Dat is toch wel heel lief.
2: Als hij het niet weet, dan zou ik het wel helpen. Want ik ken echt heel veel liedjes.
0: Jij kent heel veel liedjes, hè? Oh, dan komt het helemaal goed. Superleuk.
2: Zorg je mijn papa niet eens.
1: Nee, ik heb een hulplijn, zeg maar.
0: De grote jukebox zit eigenlijk achterin, dus dat is mooi. Nou,
1: ja, exact.
0: Het ging om het volgende. Je moest dit namelijk afzingen. Dat hebben een hoop mensen gedaan. Nou, dat was best mooi. En Frank, jij stuurde dit in.
3: Baby, when you're gone.
0: Nou, dat klonk ook goed. Baby, when you're gone. Ja, zeker wel.
1: Nou,
0: zitten jullie er klaar voor?
1: Absoluut.
0: Oké, daar komt hij aan. Voor €50 zing

0: I'm like a bird, I always fly away.
1: I'm like a bird, I only fly away.
2: Ja, zeker. Heel goed. Als Nelly Furtado was even aan de beurt hier. I'm like a bird. 50 euro. Ga je door?
0: Zeker weten.
2: Ja. Oké, komt die aan voor 100 euro.
3: Ja, alles kan een mens gelukkig maken. De zon die doorbreekt.
0: Een vers kopje thee.
3: Een vers kopje thee.
2: Kopje thee.
4: Goed hoor.
2: Heel goed ook. Hebben dat timbre erin. Goed, Frank.
0: We doen ons best.
2: Alles. Jij ook nog weer timbre, hoor ik. Goed zo. Ga je door?
0: Ja,
2: okay,
0: dat doen we.
2: 150 euro. Zing naar de ping.
0: Relax, don't do it.
3: Relax.
2: Fantastisch, 150 euro is binnen.
0: Absoluut, hartstikke mooi.
2: Doen jullie nu ook Samsam of niet?
0: Bij deze. Ja. We hebben er niet over gehad, maar ja, absoluut. Okay.
2: Nou, hey Sar, hebben jij even 75 euro gegeven hier?
5: Ja.
2: Dat is mooi, hè? Dat is toch mooi?
0: De ervaring is het allermooiste, die is onbetaalbaar.
2: Dat is toch mooi, hè? Nou, en dan mocht je ook nog bepalen welke we helemaal gaan draaien. Wordt het Brian Ennis, de Melanie C, Nelly Furtado, René Vroger of Frankie Goes to Hollywood?
0: Ja, Frankie natuurlijk.
2: Ja, want het is wel relaxed vandaag, hè?
0: Het is absoluut relaxed.
2: Het ging heel relaxed vandaag, oké? Ga ik die draaien, wens ik jullie een hele fijne dag.
0: Dankjewel, hetzelfde. Fijne uitzending.
2: Dag Frank. Bye bye.
0: Dankjewel, doei.
2: Heb jij even 75 euro gegeven hier?

Frankie goes to Hollywood. En Relax was de keuze van Frank, want hij won zojuist met zijn dochter een beetje on the side. €150 in Zing naar de Pink, dat is toch mooi. Dat is onbetaalbaar. Daar denkt Sienna Spiral anders over. Material.

week staat zij op North Sea Jazz. Serial Lover is haar nieuwe hit. En over North Sea Jazz gesproken. Ik had zo'n zin in de Icy Butters gehad. Die stonden gewoon gepland. Icy Butters. Ik, oh, Icy Butters. Ga niet door. Maar we krijgen De La Soul. Daarvoor in de plaats. Ook tof, natuurlijk. Zometeen, na 9 uur, zitten wij er weer helemaal klaar voor. Alle registers worden weer opengetrokken. Al zometeen is het weer tijd om te gaan bladeren in iemand zijn stemlijstje. Het top 3000 uur komt er.

0: zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
1: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten niet voor 10, maar voor 5 euro. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57.

0: auto's. Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. Dereizen. Live your dreams.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Tegendeel.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-reizen. Live your dreams.
3: Mam, waar is mijn zwembad?
4: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstbal en achter de doos van de airfryer.
5: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
6: Allsafe. Geeft ruimte.
7: Zo, wat is het warm?
8: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
9: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
11: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
12: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
13: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
14: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
15: Van showvel tot hoogwerker, van designertas tot Sidmeijer. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd een verrassend aanbod.
16: Pap, die moeten we hebben!
15: Yes, gewonnen! Scoor jouw buitenkans op
17: onlineveilingmeester.nl. Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
18: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
19: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen Mama. Niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico. Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
20: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
21: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
22: Brussel Zuid.
21: Hé, nu al?
20: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
23: Radio Veronica.
24: Met het nieuws. Het is 9 uur.
25: Marijke Ketel.
26: Goedemorgen. In Leeuwarden zijn gisteravond 4 mensen gewond geraakt bij een aanrijding tussen 2 auto's, meldt Omroep Friesland. Het gebeurde door nog onbekende oorzaak op een industrieterrein. De brandweer moest in actie komen om iemand uit de auto te bevrijden. Alle gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Door noodweer in China zijn zeker 15 mensen om het leven gekomen. Honderden mensen raakten gewond en tienduizenden zijn geëvacueerd. Vooral het midden en zuiden van het land zijn zwaar getroffen door regen, windstoten en tornado's. De Chinese leider Xi Jinping vraagt hulpdiensten alles te doen om slachtoffers te kunnen redden. En Cristiano Ronaldo heeft zijn allerlaatste WK-duel gespeeld. Portugal werd met 1-0 uitgeschakeld door Spanje, waarna Ronaldo huilend van het veld ging. De bondscoach van Portugal is toen ook direct opgestapt. Ook België is door naar de kwartfinale na de 4-1 winst op Amerika. Vrijdag speelt dan België in Los Angeles tegen Spanje en de Belgische koning Filip is erbij. Het weer dan, het kan behoorlijk verschillen vandaag. In het noorden is het bewolkt, met kans op regen wordt het zo'n 19 graden. In de rest van het land wordt het zonnig en een stukje warmer, dan kan het wel 28 graden worden in het zuiden.
0: Zo, dat is zweten in deze.
26: Nou, inderdaad.
0: Maar het noorden dus niet.
26: Niet zweten?
0: Niet zweten.
26: Wij zweten niet.
0: Mensen willen van niets weten.
26: Oh.
0: Nou, laat maar. 53 vertragingen staan er nog. Dit zijn de grootste problemen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Zaltbommel. 41 minuten. A4 Den Haag-Amsterdam bij Bad Hoeverdorp. Daar is een ongeluk gebeurd. 40 minuten. En de A16 Ridderkerk Terbrechtseplein voor het Terbrechtseplein. 41 minuten.
1: I am Vaiana of Motsuloi.
2: Deze zomer.
3: Here we go.
2: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
6: See her light up the night.
2: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
22: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
25: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
22: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
27: Kijk, dit hotel is maar 500 meter...

0: Ik wil de zon zien zakken in de zee. Wil de zomer nachten met z'n twee. Och, en die strandgeluiden maken dat af. Heerlijk. Ja, de zomer is weer terug in het land. Tenminste, het zuiden. Het noorden niet, maar dat maakt niet uit. Met Wham is het overal zomer. Club Tropicana.
1: Het top 3000 uur bij Radio Veronica.
2: Dit uur hoor je muziek uit de top 3000 stemlijst van...
0: Louise van der Weijden uit Zeist. Hallo Louise, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Kijk, je had de klok zo gezet hè, natuurlijk. Je wist dat het jouw uur zou zijn.
3: Zeker weten, ja. Helemaal waar.
0: Hoe is het leven in Zeist?
3: Ja, goed. Ik zit nu in Utrecht.
0: Oh, maar, Utrecht. Oké.
3: Ja, ik woon in Zeist, maar ik werk in Utrecht.
0: Oh, dat is niet heel ver weg, dat scheelt.
3: Nee, op het fietsje gaat prima.
0: En met het fietsje ook nog. Wat doe je in Utrecht voor werk?
3: Ik ben fysio-manueel therapeut bij GoVisio in Leidterrein.
0: Oké. Okay, en je hebt een hele volle schema met allerlei mensen die je hard nodig hebben vandaag.
3: Jazeker, ja. Ik heb een volle agenda. En een fantastisch team.
0: Ja, dat is een groot team natuurlijk. Maar ik neem aan dat je wel even gewoon keihard de radio aan kan zetten tijdens al die activiteiten.
3: Jazeker, die staat altijd 24/7 staat die aan. Hij staat nu ook aan als we stiek boven in de Oevedaal.
0: Kijk.
3: Dus luister allemaal mee.
0: Is er ook een nieuwe gein? Dan gaan we even applaus voor geven. Een nieuwe gein staat die ook aan op Veronica. Dat is mooi zeg, dat is goed Louise. Ja, je hebt een mooi lijstje gemaakt. We gaan er lekker met jouw goedkeuring gaan we er lekker doorheen struinen.
3: Ja, heel graag.
0: Ik ga de mensen vast voorbereiden. Er komt een geweldige Hell Freezes Over Hotel California aan straks.
3: Ja.
0: Oh, die is mooi. En je hebt ook een plaat van Toto in je lijstje staan. En die hoor je niet zo gek vaak. Want als je denkt aan Toto, denk je aan Africa. Of je denkt aan Stop Loving You. Maar Mushanga.
3: Ja, geweldig.
0: Oh. Louise.
3: Ja.
0: Dat is mooi.
3: Jazeker. Die LP heb ik ooit gekregen van mijn klasgenoten destijds, ergens in 1988. En die is toen onder de snelbinders op de fiets naar mij toegekomen. Een beetje met een bochel erin.
0: Ja.
3: Maar dat maakte er niet uit. Het was fantastisch. En ik was helemaal... Dat vond ik een van de mooiste nummers. Dus ja, geweldig.
0: Hoor hem al.
3: Oh, ik hoor hem al. Ja.
0: Louise, geniet van de deur en doe iedereen de groeten daar in Utrecht.
3: Zal ik doen, dankjewel. Fijne uitzending.
0: Dankjewel. Mushanga.

0: is die. Zie je wel. Hij is er al.
1: The Beatles. Hun populairste liedje op de streamingdiensten. De meest gestreamde Beatle-plaat van al die duizenden hits die ze hebben gehad is een George Harrison-compositie. Dat is alweer mooi. Here Comes the Sun. En daarvoor Toto Mushanga. Het lijstje van Louise van der Weijden.

0: Al die artiesten in hun witte broodweek, zij ook alweer. Hè? Taylor Swift en The Fate of Ophelia.
1: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
2: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
1: Nog niet helemaal dus.
2: Tja, die administratie. Toevallig tips?
1: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
2: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
1: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
3: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
4: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
6: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
4: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime Tros tomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
5: Fans van Voordeel.
4: Aldi.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
11: Zou 2 glaasjes bubbels mogen voor mij en mama?
12: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
13: Kijk eens, dames. 2 glazen bruiswater.
12: Dan zou een glaasje bubbels gewoon een glas bruiswater zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
14: Hak je werkdag. Al die mails wegwerken, de ene deadline halen en tussendoor ook nog eten. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en pulvruchten. Zo haal je alles uit je dag.
15: Hak je dag!
16: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
0: Happy Veronica Verkeer. Er staan er nog 24 op dit moment, waarvan dit de grootste zijn. De A2 Den Bosch, Utrecht bij Zaltbommel. De hele ochtend al gezellig, 34 minuten. A4 Den Haag, Amsterdam bij Bad Hoeverdorp, door een ongeval, 32 minuten. En de A16 Ridderkerk, Terbrechtseplein, voor het Terbrechtseplein. Ook al de hele ochtend vielen. Nu sta je er 34 minuten.
17: Dit is Radio Veronica.

Face compleet zonder David Guetta. Met Sia in dit geval Titanium. En daarvoor The Outfield and Your Love. De top 3000 uur. Elke dag tussen 19. Op Radio Veronica vandaag het lijstje van Louise van der Weijden uit Zeist. Die centraal staat. En ja, zij heeft deze erin. En die ga ik gewoon even helemaal uitzenden. Gewoon in zijn totaal. Het is de Hell Freezes Over versie. Van het welbekende stuk van de Eagles. Hotel California.

Adele. Ze maakt alleen platen als ze ongelukkig is in de liefde. Ik heb het gevoel dat ze nu gelukkig is in de liefde. Hoe zou dat klinken dan? Krijg je een heel andere stijl. Adele Rolling in the Deep daarvoor. Het was de Hell Freezes Over Eagles Hotel California versie. Een hoop appjes verder aan die Veronica app. Wauw, ja, deze versie. Dit is de allerlekkerste en de allerfijnste. En ik heb een aantal mensen even teruggeappt welke versie het is. Want die willen ze nog een keer terug horen. Dat kan ik me eens maar voorstellen. Het top 3000 uur en we zijn er gloeiend bij. En deze man is dat al jaren. Zijn naam is Rick James. En Glow bij Veronica.

0: temperaturen in Zuid-Europa. Dat groeien gaat vanzelf wel gebeuren, hoor. Rick James.
1: Het top 3000 uur met Gerard Ekdom.
0: Hou je voorbij, hoor. Hey. Gaat snel. Het is de top 3000 uur en het lijstje van Louise van der Weijden stond centraal uit Zeist, werkzaam in Utrecht. En overal staat Radio Veronica aan. Overal waar zij werkt, dus dat is mooi. Applaus is voor haar. Samenstellen van de top 3000 kan al. Ja, de tour is geopend en uiteindelijk wordt het een mooie lijst. Dat is pas in september te horen, dat maakt niet uit. Voorpret is altijd leuk via radioveronica.nl. Zometeen is zij hier. Het is Marisa met het programma Marisa Hutting. En als laatste Adam Lamp.

0: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
1: Mooi van Ethos.
2: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC.
3: I want chicken.
4: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
5: Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
7: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
8: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
7: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
9: Waar ben jij?
10: Ik zit nog in de trein.
11: Het volgende station is station Antwerpen.
10: Ik denk dat het wat later wordt.
9: Je zat zeker weer je serie te kijken.
10: Nee.
9: Ja?
10: Ja, oké, sorry.
12: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
14: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram, 1 plus 1 gratis. En melkunivla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
15: De beste ingrediënten voor een goede morgen. 100% juicy rundvlees, een getoast muffinbroodje en een gebakken eitje. De lekkerste start van de dag met de McMuffin Beef and Egg van McDonald's. I'm loving it.
16: Start je dag zonder barst.
17: Opgelost. Autotaalglas.
18: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
18: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
18: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
18: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
18: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
19: Ja.
18: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Goedemorgen.
21: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
22: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
0: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
23: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
24: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
23: Ja, werkt wel.
24: Social Deal, deals die je niet mag missen.
25: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
24: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
26: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
1: Veronica.
2: Met het nieuws. Het is 10 uur.
3: Goedemorgen, ik ben Marijke Ketel. Bij een steekpartij in het Rotterdamse Botlekgebied is een vrouw zwaar gewond geraakt. Het is niet bekend hoe ze eraan toe is. De politie heeft wel een verdachte opgepakt, maar wil daar verder niets over kwijt. En ook kan de politie nog niet zeggen wat de aanleiding was voor de steekpartij en of de verdachte en het slachtoffer elkaar kennen. Een olietanker in de straat van Hormuz is waarschijnlijk geraakt door een raket. Er brak brand uit, maar niemand raakte gewond. Volgens Amerikaanse media zit Iran achter de aanval, ondanks de getekende vredesdeal. Het zorgt voor vragen over de veiligheid op de vaarroute. Ook steeg de olieprijs meteen. Ruim 30 buitenlandse wetenschappers komen naar Nederland. Dat gebeurt via het Nederlandse Tulpfonds. De meeste topwetenschappers werken in Amerika, bijvoorbeeld aan gerenommeerde universiteiten. Denk daarbij aan Harvard en Yale. In Amerika heeft de regering Trump veel subsidies voor wetenschappelijk onderzoek geschrapt. En de Belgische koning Filip is vrijdag in Los Angeles bij de kwartfinale tegen Spanje. België won vannacht met 4-1 van de VS. De Amerikaanse spits Bellegun, ja, die snapte alle ophef wel over dat hij toch mocht meespelen, ondanks de rode kaart die hij kreeg. President Trump had zijn schorsing via een belletje aan de FIFA ongedaan laten maken. Ja, en zoiets is omstreden, dat gaf Bellegun daarbij toe. Het weer dan in het noorden bewolkt met lokaal wat regen. Verder droog met in het zuiden de meeste zon. Van noord naar zuid wordt het 19 tot 28 graden. Het kan behoorlijk verschillen. Later in de week wordt het ruim 30 graden. Dan nog een blik op de weg. Er zijn in totaal nog 19 vertragingen. Een totale lengte van 88 kilometer. Nou, dit zijn ze vanaf 17 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 is Hertogenbosch Utrecht tussen Rosmalen en de Martinus Nijhofbrug. Daar heb je 20 minuten vertraging. De A4 Den Haag Amsterdam tussen Nieuw-Vennep en Bad Hoeverdorp. Daar is een ongeluk gebeurd. 44 minuten vertraging. De A16 Ridderkerk Terbrechtseplein tussen Ridderkerk Noord en Terbrechtseplein de hoofdrijbaan. Daar heb je 17 minuten geduld nodig. De A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwedijk en de Merwedebrug. De oprit is daar dicht, bijna 20 minuten vertraging. En de laatste nog, A58 Tilburg-Eindhoven tussen Moergestel en de brug over het Wilhelminakanaal. Daar is ook een ongeluk gebeurd, 41 minuten vertraging.
4: Nou Marijke, dankjewel.
5: 18 plus, speelbewust.
6: Ja.
19: Serieus?
6: Oh,
19: wat een geld.
6: 18.000, godverdikke me.
27: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
28: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
27: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
5: 18 plus speelbewust.
29: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische rokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is ja. Van Jumbo.
30: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
31: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
32: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
33: Kia. Movement that inspires.
34: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
35: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
36: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
37: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
38: Of deze, in een leuk plaatje.
39: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
2: Even bollen.

Dat is de dresscode van Prince op een hete dag. Gewoon een frambooskleurig baretje en verder helemaal niets. Ja, het wordt natuurlijk warm de komende dagen. Je zou het uit kunnen proberen natuurlijk. En heb je het stekketje er net pas in gedaan, dan heb je Alanis Morissette gemist met Ironic. Ja!

de schoolbel en dan zien we Rydell High. Je weet wel, dat is de high school van Daddy en Sandy. Die zien elkaar voor het eerst weer na een lange, zwoele zomer. Ik heb het natuurlijk over de film Grease en de soundtrack van Frankie Valli. Heb je ook van die films die je dan om de zoveel jaren een keertje opzet? Ik heb dat eerlijk gezegd wel met Grease en trouwens ook met Dirty.

0: Hé hey Marisa, wat een mooi dromerig liedje is dit toch? Dat F. Martijn. Och Martijn, ik ben het helemaal met je eens. Mooi hè? Eye in the Sky van Alan Parsons Project hier bij Radio Veronica. Zometeen gaan we dansen en dat doen we op D-Light.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: Dat ruikt lekker. Kom voor vers gegrilde kippenpoten naar
3: Kippie.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!

0: spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
2: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1.

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie. Het is klokslag 1 minuut over 10:30. Dit is Radio Veronica met het verkeer door Flitsmeister. Het is nog best wel druk. 19 vertragingen op dit moment. Ik geef je de langste 3 vertragingen. De A2 Den Bosch-Utrecht bij Kerkdriel. Dat doe je er 16 minuten extra over. De A4 Den Haag-Amsterdam bij De Hoek. Een half uur maar liefst. Ja, en dan de A58 bij Moergestel. Daar moet je 23 minuten geduld hebben. Oh, nou, wat was dat? Kijk, ja.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu,
4: Marissa.
5: Met de beste muziek aller tijden.
6: Dit is Veronica.

ja, de festivalagenda van Kensington. Die zit inmiddels eigenlijk toch wel net zo vol als dat badpak van Pamela Anderson ooit in Baywatch. Er is echt geen festival in Nederland die ze onbespeeld laten deze zomer. Maar ze gaan ook optreden in België en Amerika. Dus ja, het gaat hartstikke goed met Kensington. En je hoorde ze hier op Veronica. Roxy Music onder.

0: voelt dan toch als een stukje levensbeschouwing, hè? De enige zekerheid die we hebben in het leven is dat alles verandert. En ja, dat is misschien wel goed nieuws voor je banksaldo.
1: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Wel voor dat voor mij in ieder geval. Keen met Everybody's Changing. Ja, wat ook zomaar eens zou kunnen veranderen. Dat zijn jouw weekendplannen voor het weekend van 16 tot en met 19 juli. Want ik ga zometeen weer 2 tickets weggeven voor de Zwarte Cross. Het grootste, maar ook zeker misschien wel het leukste festival van Nederland. Wie komen daar allemaal? Nou, Doobop, Cressip, Direct, Opposites, Jannes. En natuurlijk de billen schudden, sletjes, disco, weekend ze niet. Maar natuurlijk ook stunts en theater en wetenschap. En ja, het is gewoon te gek. Als je er nog nooit geweest bent, dan, dan moet je toch zeker wel een keertje hebben meegemaakt. Hoe werkt dat nu precies? Nou, het is eigenlijk vrij simpel. Ik ga zometeen op een plek waar jij het niet verwacht een alarm laten horen. Het zogenaamde ticketalarm. En als je dat hoort, ja, dan moet je natuurlijk snel even appen naar de gratis Radio Veronica app. En misschien spreek ik jou dan zometeen om jou te feliciteren met 2

0: UB40 samen met Africa Bambaataa en Reckless. Ja, ze hebben natuurlijk zoveel muziek gemaakt, maar dit is mijn persoonlijke favoriet. Ik denk, die gooi ik ook een keertje in. Tof dat je luistert naar Radio Veronica, waar je zometeen deze hoort van Michael Jackson.
1: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde.
2: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Nu 1 jaar internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is minder dan 1 euro per dag. Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
3: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
4: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Coca-Cola, Fanta en Sprite, een liter fles, 1 plus 1 gratis. En alle Unox soep in zak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
3: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
2: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd.

0: maar 2,79. Lidl.
1: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor 5 euro. Ga snel naar ben.nl.
2: Door de Consumentenbond bewezen. Lidl is de goedkoopste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
3: Hey, jij daar.
4: Heb je ook zo zin in vakantie?
3: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel 600 euro korting.
4: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
3: Prijsvrij vakanties.
5: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
3: Prijsvrij vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
8: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
9: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, paar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
10: Brussel Zuid.
9: Hé, nu al?
8: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
11: Beetje kleur in huis? Doe het lekker.

0: meest getoonde prijs.
1: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
2: Zijn we al?
1: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
3: Oh ja, verzekering.
1: En weer door met de Ora autoverzekering.
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
1: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 11 uur.
8: Goedemorgen, ik ben Joost van der Stel. Werknemers op een bedrijventerrein in de Rotterdamse Botlek worden opgevangen na een ernstige steekpartij. Een vrouw raakte daar vanochtend zwaar gewond en is met spoed behandeld door hulpdiensten. De politie heeft een verdachte aangehouden, maar wil niet zeggen of de twee elkaar kennen. De politie zoekt getuigen van een dodelijke verkeersongeluk gistermorgen in Leinde bij Schiphol. Er raakte een man met zijn auto van de weg en botste op een pilaar van een viaduct, maar heeft het niet overleefd. De politie komt graag in contact met mensen die het ongeluk hebben gezien of camerabeelden hebben. De borden langs de wegen in Vlaanderen worden aangepast. De groen-gele afritborden worden vervangen door de internationale wit-zwarte symbolen. En ook wijzen de pijlen die de richting van de rijbaan aangeven voortaan omhoog in plaats van naar beneden. Hierdoor zijn de borden beter afgestemd op die in Nederland en Duitsland. En de Franse Voetbalbond gaat een vrouwelijke senator uit Paraguay aanklagen om racistische opmerkingen. Na de winnende goal van spits Kylian Mbappé noemde ze hem een gekoloniseerde Kameroener die arrogant en lelijk is. En ook sprak ze van een wilde die niet had leren schrijven. De Franse Voetbalbond noemt de uitspraken crimineel. Veronica weer tenslotte. In het noorden bewolkt met lokaal regen. In het zuiden is vandaag de meeste zon. Het wordt 19 tot 28 graden.
9: Joost, dankjewel. Het Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. 13 vertragingen op dit moment. Eentje op de A2, Maastricht-Noord-Eindhoven bij Urmond. 1 uur en 1 minuut. Dat komt door een ongeluk met een vrachtwagen. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oudijk, 20 minuten extra. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam bij Zonzeel. Daar doe je er 37 minuten langer over. En dat komt door een auto met pech.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
11: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.
12: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
13: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandwoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
14: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
15: hoi,
14: of binnenkort vertrekt,
16: adios.
14: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
15: Fijne vakantie.
17: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
7: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar een barbecue alarm?
0: gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vegan of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue, dat is de ja van Jumbo.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
15: Als je Vodafone Mobiel
16: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
15: krijg je tot wel 20 euro korting.

0: uit een film waarbij de tranen vloeien. A Star is Born. En het liedje is misschien wel de reden dat er ooit waterproefmascara is uitgevonden.
1: Bij Radio Veronica win je tickets voor de Zwarte Cross.
0: Jordan Lady Gaga samen met Bradley Cooper en Shallow. Hey Simon, goedemorgen.
2: Goedemorgen Marissa.
0: Ja, jij hoorde natuurlijk dat ticketalarm.
2: Zeker.
0: Ja, toen heb je snel geappt naar de studio.
2: Inderdaad.
0: Hey, vertel eens even, hoe oud ben je? Waar kom je vandaan? Wat doe je?
2: Ik ben op dit moment aan het verbouwen. Maar normaal ben ik ambtenaar. En ik woon in Veenendaal.
0: Oké, het altijd mooie Veenendaal. En jij zou dus wel eens even naar het altijd mooie, de altijd mooie Achterhoek willen?
2: Jazeker, lijkt me heerlijk om te doen.
0: Hey, ben je er ooit geweest bij de Zwarte Cross?
2: Nee, nog nooit.
0: En wel ervaring met festivals?
2: Jazeker, ik ga ieder jaar naar Boerenrock.
0: Naar Boerenrock, vertel daar eens even over. Ik ben even benieuwd wat dat is.
2: Dat is een klein festival met vaak één artiest en rocken tussen de hooibalen.
0: Rocken tussen de hooibalen. Het is een beetje zoals de Zwarte Cross ooit begonnen is eigenlijk, hè?
2: Jazeker.
0: Ja, dus, leuk zeg. Ja, dus het is wel leuk om even naar de grote broer te gaan.
2: Het lijkt me enig, ja.
0: Nou, van harte gefeliciteerd. Jij gaat er naartoe.
2: Super, dankjewel.
0: Wie ga je meenemen?
2: Ik denk een vriend van me.
0: Nou, dat is gezellig. Hey, heel veel plezier. En laat ons alsjeblieft even weten wat je ervan vond. Ja, en als je ons voorbij ziet lopen daar, kom je even zwaaien dan?
2: Zeker, dan zal ik me melden.
0: Leuk, man. Leuk. Simon, dankjewel. En een fijne dag.
2: Dankjewel. Dag.
0: Zo leuk om dingen weg te geven. Deze hele week bij Radio Veronica tickets voor de Zwarte Cross. Hoor jij ticketalarm? Wees dan snel. En

upgrade wil, ja, dan moet je toch echt bij mij zijn. Dat is in een notendop de tekst van Homewrecker van Samber. Goedemorgen, harde werkers, relaxte renteniers en alles ertussenin. Ik hoop dat je een lekker dagje hebt. Ja, ik ben vanmiddag dus gewoon vrij, hè. Dat is echt een tijdje geleden dat dat zo was. Dus ik heb daar nu al zin in. Maar ja, wat doe jij? Wat is jouw dinsdagmorgen situatie? Laat het maar even weten via de gratis

Ik denk dan altijd van, ja, welk percentage van iedereen die luistert rapt mee met deze plaat? Ik denk dat dat heel hoog is dus, hè, dat percentage. De Sugar Hill Gang met Rapper's Delight hier bij Radio Veronica. Ja, zometeen even een herfstige plaat. Ik kijk naar buiten hier in Amsterdam. Zon staat hoog aan de hemel, dus ja, hij doet misschien een beetje pijn, maar hij is wel mooi.

0: de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
1: De prijsfavorieten van Albert Heijn zijn altijd laag geprijsd. Zoals Care Elmand Handzeep,

0: opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
2: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
1: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
1: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
5: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
8: Lunchtijd? Kom voor de lekkerste broodjes naar Kippie. Altijd met gratis saus.
9: Kippie.
10: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
11: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
12: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last minute zomerbreak op landal.nl.
13: Het is klokslag 3:30. Het is Radio Veronica. Met het verkeer door Flitsmeister. 12 vertragingen. We beginnen bij de A2 Maastricht-Noord-Eindhoven. Bij Kerenzijde 1,5 uur. Is daar een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. Sterkte daar aan iedereen. En de A12 Arnhem-Oberhausen bij Oud-Dijk. Daar doe je er 14 minuten extra over. En tenslotte de A16 Breda-Rotterdam. Zonsheel 1,5 uur.
14: Dit is Radio Veronica.
15: Het station van Wout en Frank.
14: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
15: En nu
14: Marisa. Met

0: Ja, Milou die is gras aan het maaien. Terwijl Amy Winehouse samen met Mark Ronson gewoon schalt door haar koptelefoon. Je hoorde Valerie hier bij Radio Veronica. Gaat lekker zo, Marisa Epsen. Ik ben al op de helft. Nou, dat gaat lekker. Terwijl Joris vrij is, hij maakt een lekker fietstochtje langs de IJssel. Windje erbij, Epti. Meezingen met Veronica. Gewoon helemaal niks meer aan doen. Ja, dat klinkt als eigenlijk als een soort van filmscène wel. Taco die hebt aan het werk met de andere stijgertijgers. Ik vind het zo'n grappig woord, hè, stijgertijger. En nog meer leuke berichten. Bijvoorbeeld van Frank, die zegt... goedemorgen Marisa, we draaien weer lekker. Nou, heel graag gedraaid. Volker die is vakantie aan het vieren in Frankrijk. Hij zegt, het is nu al 37 graden om 11:30. Hij heeft het om 11:30 geappt, hè. We hebben het hier verschrikkelijk slecht. Vervolgens er een foto bij. Nou ja, dat is, ja, ik word niet snel jaloers, maar ik benijd je wel, Volker. Het ziet er gewoon echt heerlijk uit. En Ton die is ook vandaag weer heerlijk aan het vissen. En die bewijst dat met een foto van een prachtige brasem. Vanessa is vandaag lekker vrij. Afgelopen nacht voetbal gekeken. Even lekker bijkomen en zo meteen thuis wat doen. En Ben Diering zegt, nou, mijn situatie is prikkelig. Hij is bezig met prikkeldraad zetten rondom de weide. Ja, dat is natuurlijk allemaal hartstikke belangrijk om te doen. Kijk wel een beetje uit, Ben Diering. Ik heb het altijd op de rozen moet snoeien, weet je. Dat zijn ook van die gevaarlijke klusjes.
1: Ik heb

Daft Punk samen met Pharrell Williams, Radio Veronica en Get Lucky. Ja, er komen weer wat warme dagen aan. Nee, wat zeg ik? Wat heet. Warme weken. Hete weken. En dat is natuurlijk gewoon wel lekker om te gaan

0: programma wordt mede mogelijk gemaakt door Ziggo Zakelijk. Altijd je zaak op orde. Veronica.
1: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: 25 jaar Direct Lease en wie jarig is, trakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar 25 euro per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
4: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
5: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
6: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals A-merk ijsrepen, een doos van 5 stuks, 1 Plus 1 gratis. En alle Ariel, ook 1 Plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
7: Hey.
8: Hey, liefie. Ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Ja, dat is helemaal top. Dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
10: Nu in de aanbieding bij Jumbo. 2 komkommers voor maar 1,19. En Jumbo Goudse kaasplakken. Een verpakking van 190 gram. 2 voor maar 3,99. Elke week de beste aanbiedingen. Dat zie je van Jumbo.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.
11: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
12: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. A-Vogel. Ervaar pure plantkracht.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
14: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
15: Goedemorgen!
16: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style yoghurt... is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
18: Wow, wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
19: Oh, nu al zin in zaterdag.
18: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
20: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Gillette, 1+1 gratis. Zo heb je alles in huis voor een gladde huid. Ook als je thuis blijft. Kom voor meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl. Mooi van Ethos.
21: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
22: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
21: Dat zeg ik.
23: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
24: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan.
0: Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar de stad. Ga naar ns.nl.
1: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 12 uur.
15: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. De man die een jaar geleden het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam bekladde, krijgt geen straf. Hij heeft de schade van bijna €900 betaald en dat vindt de rechter genoeg. Tijdens een pro-Palestina-protest poot de man met verf de tekst Never Again Is Now op het monument en hij werd direct opgepakt. Bij een ruzie in een woning in Amsterdam-Noord is gisteravond een man neergestoken, meldt AT5. Hij raakte gewond, maar was nog aanspreekbaar. Een traumateam heeft hem opgevangen en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft een vrouw aangehouden en vraagt mensen met meer informatie om zich te melden. De Oekraïense vrouw die internationaal wordt gezocht na de bomaanslag op een zakenman en zijn gezin in Monaco is dood. Haar lichaam werd gevonden bij Kiev, meldt een Oekraïense nieuwssite. Ze zou zijn doodgeschoten. Er zijn twee verdachten opgepakt, onder wie iemand van de militaire inlichtingendienst. En de NAVO gaat de komende 5 jaar tientallen miljarden investeren in de ontwikkeling van drone-afweer. Dat zei NAVO-baas Mark Rutte op de top in de Turkse stad Ankara. Volgens hem gebeurt het steeds vaker dat drones het luchtruim van de NAVO schenden. En daarom moet dat beter worden beveiligd. Veronica weer nog. Vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen. En in het zuiden schijnt de zon. Van noord naar zuid worden 20 tot 28 graden.
24: Thanks, Joost. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 13 files, 50 kilometer. Ik geef je de top 4. Dit zijn ze vanaf 10 minuten of langer. De A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Kerensheide en Roosteren 10 kilometer. Daar doe je ruim een uur over die 10 kilometer sterkte daar. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland een kwartier. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zonzeel en Schavendeel 11 kilometer met een half uur vertraging. En de A27 Breda-Gorkum tussen Nieuwendijk en de Merwedebrug. Daar is de oprit dicht. 5 kilometer file erachter. En de vertraging 10 minuten op dit moment. Dit is Radio Veronica, lekker aan de lunch met Duran Duran over 3 minuten.
25: 18 plus, speelbewust.
26: Ja.
27: Serieus?
26: Wat een geld.
28: 18.000, godverdikke me.
29: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
30: Nog 1 keer kleurt Zandvoort oranje. Ja,
31: laatste kans.
30: Nog 1 keer brullende motoren.
31: Ja, goed.
30: Dit mag je niet missen.
31: Oh.
30: Daar moet je bij zijn.
31: Naar binnen.
30: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog 1 keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
29: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
25: 18 plus speelbewust.
32: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
33: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
34: Of deze, in een leuk plaatje.
35: Met 20

0: op vakantiediscounter.nl.
1: Ga voor gemak. Ontdek onze complete verse maaltijden bij
2: Kippie.
3: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
4: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
6: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar ben.nl.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
8: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
9: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel.

Lekker aan de lunch met Justin Timberlake op Radio Veronica. Ja, niet letterlijk met Justin Timberlake aan de lunch natuurlijk. Mocht je dat overigens wel letterlijk een keer doen, lunchen met Justin Timberlake. Ja, je weet maar nooit, hè. Tip van mij, bewaar de restjes. Kun je rijk van worden. Hij was ooit te gast bij een radiostation in New York. True story dit. Daar at hij zijn broodje niet helemaal op. En de DJ waar hij te gast was, die dacht, ik neem dat broodje mee naar huis en ik zet het op eBay. En daar kreeg hij ruim $1000 voor. Makkelijk verdiend, toch? Hey, goedemiddag. Ik ben Jaap. Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Zometeen de Bausa. En eerst live.

Uit het land van de mannen die Brazilië uit het WK knikkerden. Uit Noorwegen komt The Bausa, een van de zomerhits van dit jaar. Magnetic. En nog wel wat verhalen van mensen die ook gekke dingen op marktplaats hebben gezet trouwens. Voordat je iets weggooit, altijd eerst even kijken of je het kunt verkopen. Schrijft Patrick bijvoorbeeld. Je weet maar nooit. Ik heb ooit een boomstronk verkocht. Bleek iemand daar een salontafel van te willen maken. Nou, toch weer een paar tientjes verdiend, hè? En een ritje naar de stort bespaard. Zo is het ook.

0: Ik weet dat zij het niet zo bedoelde, maar zo net voor de vakantie is die ook mooi geldig. Hè, deze Don't Stop Thinking About Tomorrow. Het komt eraan. En Yesterday's Gone. Dus we zijn aan het aftellen. Op weg naar de vakantie Don't Stop. Fleetwood Mac bij Radio Veronica. Zometeen The Adventures of Stevie V. Kees nog. En Green Day, hoor je ook.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info op radioveronica.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido-shop. Tot zo!
3: Deze week in de bonus, alle Bertolli 1 plus 1 gratis, AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting en tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer, check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
5: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
6: hoi,
5: of binnenkort vertrekt,
7: adios.
5: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
6: Fijne vakantie.
8: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
10: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
11: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
12: Fans van Voordeel.
11: Aldi.

0: Nu.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Prime trostomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
2: Fans van voordeel.
1: Aldi.
3: 3:30 is het. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 12 files, 30 kilometer. Ik geef je de top 5. Dit zijn ze vanaf 8 minuten. De A1 Hengelo-Osnabrück tussen de Lutte en de Nederlandse grens. 8 minuten. A2 Maastricht-Noord-Eindhoven tussen Elslo en Urmond. 12 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland. 3 kilometer file. Een kwartier doe je daarover. De A16 Breda-Rotterdam tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug. 10 minuten vertraging. 4 kilometer file. En de langste vertraging nu op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam tussen Sabina en Willemstad. 3 kilometer file, maar daar doe je wel bijna 20 minuten over. Over die 3 kilometer. Goeie reis, hè?
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Gerard Ekdom.
4: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
5: En nu
4: Jaap Brienen. Met de

0: als je alleen kijkt naar de titel van het liedje, dan denk je, ah, holiday, strand en camping en een zonnetje. Dat is niet echt waar Green Day het over had. Het is een anti-oorlogslied eigenlijk dit. Green Day, Holiday and the Adventures of Stevie Vedder voor Dirty Cash.
1: De Radio Crypto.
0: Ja, de tijd dat je lekkere cash kan verdienen bij de Radio Crypto, die ligt achter ons. Maar, hey, alsnog, vette prijs te verdienen als je meespeelt met de Radio Crypto. Namelijk een Radio Veronica platentas. Of ik zei gisteren al een tote bag. Heet zo'n ding, als je het hip wilt zeggen. Maar je snapt wat ik bedoel. Die kun je verdienen als je meespeelt met de Radio Crypto. Iedere dag een cryptische omschrijving van een liedje dat je denk ik wel kent. Ga ik in dit geval ook wel vanuit. En ik mag zeggen dat we bijzonder trots weer zijn op de vondst van vandaag. En ik ben benieuwd of jij hem weet te ontcijferen. Let op. Cryptische omschrijvingen. Zonder omweg een jaar of 30 terug in de tijd. Zonder omweg een jaar of 30 terug in de tijd. Nou. Laat maar weten als je denkt te weten over welke plaat het gaat. Zonder omweg een jaar of 30 terug in de tijd. Zometeen nog iets verder terug in de tijd. Baltimora komt eraan, Tarzan Boy. Die is zo leuk. En dit? Oh, dit is toch prachtig. John Hiatt bij Radio Veronica. Have a little faith in me.

0: gisteren kwam Martin in de Radio Veronica app. Hij is nog blijven hangen bij mij. Hij kwam met de term kermisnummer. Ja, dat is er ook zo een, hè? Baltimore uit de 80's en Tarzan Boy.
1: Radio Crypto.
0: Oh, en trouwens Nicolette, die schreef nog die John Hyatt. Wauw, afgelopen week live gezien in de Doelen in Rotterdam. Nog steeds heel goed, echt genoten. Ah, fijn. Goed om te horen dat jij genoten hebt en dat het dus blijkbaar ook goed gaat met John Hyatt. Want dat had ik ook even niet paraat. Hey, we zitten in de Radio Crypto. Ik had er net een mooie weer, hè. Zonder omweg, een jaar of 30 terug in de tijd. Veel mensen gaan aan op zonder omweg en komen uit bij Direct. Kan ik alvast verklappen. Goed gedaan. Want die is wel goed, maar heel veel mensen komen bij de verkeerde titel uit. Terwijl er toch echt maar één goede oplossing mogelijk is. Hans, kom er maar in.
2: De crypto moet direct zijn met 90's Kid.

die waren ook nog in Nederland kort geleden. Maar volgens mij, maar verbeter als ik het niet goed heb, zat daar geen origineel lid meer in de band van Foreigner. Cold as Ice hoorde je bij Radio Veronica. Zometeen de band waarvan de zanger ooit schatte dat hij voor een paar miljoen aan drugs heeft gebruikt in zijn leven. Wie het zijn hoor je zo.

0: Ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
1: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
2: Oh yeah.
1: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
3: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
4: Als je Vodafone mobiel
5: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
4: krijg je tot wel 20 euro korting.
5: Elke maand.

0: even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar 2,79. Lidl.
1: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen om zekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel 750 euro. Dit aanbod

0: beste. Tot wel 19% goedkoper in bioboodschappen dan de gemiddelde supermarkt. Lidl, je verdient het.
1: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, dan sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Social deal, beauty deals, take one en actie, bo!
4: Ontdek de beste beauty deals en meer op socialdeal.nl.
3: Sorry bo, het is beauty.
4: Oh ja. En waarom staat er dan Boti? Social deal. Deals die je niet mag missen.
5: Bij Plus zijn we zelf ook gek op topdeals. Daarom hebben we weer heel veel Plus 1 gratis. Zoals Calvé pindakaas, een pot van 350 gram. 1 plus 1 gratis. En melk Univla, een literpak, ook 1 plus 1 gratis. We doen met je mee. Plus.
4: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
6: Goedemorgen.
7: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
8: Lauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies Fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
9: Nu met Club Karwei. 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
10: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
11: Domino's. Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers. Geen verbinding. Zonder logistiek. Geen munitie. En zonder technici. Geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor defensie.
12: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
13: Radio Veronica. Met het nieuws. Het is 1 uur.
14: Goedemiddag, ik ben Joost van der Stel. In Rotterdam is een grote brand uitgebroken bij werkzaamheden op het dak van het huis. Dat staat in Kralingen. De woning is ontruimd, net als 11 andere woningen in het blok. Iemand die te veel rook heeft ingeademd is naar het ziekenhuis gebracht. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand zich via de houten plafonds verspreidt. Een examenproef kostte volgens een middelbare school in Hengelo 5 HAVO-leerlingen hun diploma, meldt RTV Oost. Voor het vak wiskunde telde alleen het cijfer van het examen mee en niet eerdere cijfers in het jaar. Was dat wel gebeurd, dan waren ze waarschijnlijk geslaagd, zegt de school. Er is een 5e verdachte opgepakt in een onderzoek naar helpdeskfraude. Het is een vrouw uit Helmond, meldt de politie. Bij helpdeskfraude doet iemand zich voor als een bankmedewerker die mensen vertelt dat er vreemde dingen met een bankrekening gebeuren. Er zaten al 4 mensen vast uit onder meer Rotterdam en Krimpen aan de IJssel. En de man die wordt verdacht van het neerleggen van mottenballen in een Amsterdamse bibliotheek is mogelijk psychotisch, dat blijkt uit onderzoek. De giftige mottenballen worden altijd in kledingkasten opgehangen. De man legde ze in de bieb neer op plekken waar kinderen komen. Hij blijft langer vastzitten. Veronica weer, vanmiddag is het in het noorden bewolkt met wat regen. En in het zuiden schijnt de zon. Het wordt 20 tot 28 graden.
15: Dankjewel Joost. Ik zat te denken, misschien kunnen die eindexamenleerlingen vragen of Donald Trump even een belletje voor ze doet.
14: Dat is een hele goeie.
15: Schijnt vrij effectief te zijn de laatste tijd. Dankjewel Joost, mooie middag. Radio Veronica verkeer door Flitsmeister. 11 files, 27 kilometer, het valt mee hoor. A1 Hengelo-Osnabrück tussen Oldenzaal-Zuid en de Nederlandse grens, 10 minuten. De A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oud-Dijk en Duitsland, 10 minuten. A17 Roosendaal-Dordrecht tussen Oudenbosch en De Mark. Door een ongeluk daar, 3 kilometer file, daar doe je 13 minuten over. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Nieuwegein en Lexmond, 8 minuten vertraging. De weg is daar dicht, de afrit ook. En de oprit ook, alles is daar gewoon dicht. Sterkte daar en goede reis vanmiddag.
16: Let's go. Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
17: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe.
18: Geeft ruimte.
19: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dasti ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
20: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
21: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
22: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
21: Krijg nu €25 korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
23: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus woehoe!
1: Naar hollandsnieuwe.nl.
2: Deze deal geldt het eerste jaar bij een tweejarig abonnement.
3: Je dag een allerbeste break geven. Hoe doe je dat? Met zoete chilisaus, frisse sla en een knapperige kipburger. Lunchbreak voor maar 1,95. Met de chili chicken van McDonald's. I'm loving it.
4: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
5: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Iedereen ligt te puffen onder een parasol. Maar jij staat te bikkelen in de zon. Als zij werken aan hun beachbody, sta jij fluitend op de bouw. Jij doet als professional het echte werk. En daarom verdien jij de Hornbach Profi Service. Met je eigen profi-adviseur, alles op rekening en nog veel meer. En natuurlijk gegarandeerd de laagste prijs. Ga voor het echte werk naar hornbach.nl/profi. Hornbach, er is altijd iets te doen.

Taylor Dane, Tell It To My Heart. En Aerosmith daarvoor met Steven Tyler als zanger. Die dat dus ooit zei, waar ik daarnet aan refereerde. Dat hij een paar miljoen moet hebben uitgegeven in zijn leven aan drugs alleen. Ik snoof mijn Porsche op, zei hij. Mijn vliegtuig, mijn huis. En het meest ongelooflijke aan het verhaal is misschien wel... Hij is er nog steeds, hè? Hij treedt niet meer op, maar wel still going strong. Hey, goedemiddag. Ik ben Jaap. Dit is de lunchshow bij Radio Veronica. En dit is Post Malone.

0: geweldige Marvin Gaye bij Radio Veronica. Ja, lang geleden hoorde je dingen nog through the grapevine. Dat zou nu denk ik zijn I heard it through the buurt-app of zo. Zoiets.
1: Het top 3000 milliseconden spel.
0: Zal in ieder geval een andere bron zijn, vermoed ik. Prachtig was hij. En Post Malone daarvoor, Chemical. We gaan weer spelen. Het top 3000 milliseconden spel bij Radio Veronica. Iedere dag tijdens de lunch, net na de lunch, kun je meespelen. Laat ik je fragmentjes horen. Korte fragmentjes, steeds kortere fragmentjes. Als jij ze weet te herkennen, krijg je voor ieder goed antwoord een prijs. Ik zoek iemand die het leuk vindt om zometeen mee te spelen. Moet je wel even bewijzen dat je hier goed in bent. Ik heb een proefopgave voor je, die is maar heel kort. Het gaat dus om de plaat die verstopt zit in dat korte fragmentje. En kort wil zeggen
1: 1000 milliseconden.
0: Ja, zing even door. Daar kom je er denk ik wel uit. Weet je wie dat is? Beter nog, zou ik helemaal knap vinden. Maar goed, als ik al weet wie het is, ben ik al een heel eind tevreden. Als je ook nog weet hoe het liedje heet, helemaal een baas. Meld je even snel via de app van Radio Veronica. En wie weet speel jij zometeen mee
2: met het top 3000 milliseconden spel.
0: Wel spannend meteen, hè? Nena en Kim Wilde hoor je nu.

0: Dit is Radio Veronica met de beste muziek aller tijden. Met zometeen, of een paar minuutjes, die plaat waar ik daarnet een klein kort stukje van liet horen. Deze, weet je nog?
1: 1000 milliseconden.
0: Hey Bas, goedemiddag.
2: Hey, goedemiddag.
0: Wat dacht jij te horen in die ene seconde?
2: Nou, Bob Marley, hè? Sun is shining.
0: Eens even checken. Sun is shining. Dat is goed, hè?
2: Jazeker.
0: Hij is goedgekeurd. Hey Bas, als je het leuk vindt... ik heb nog een kandidaat nodig zometeen voor mijn top 3000 milliseconden spel. Doe je mee?
2: Ja, heel leuk. Superleuk.
0: Nou, dan spreek je over een paar minuten, Bas.
3: De prijsfavorieten van Albert.

0: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
1: Zijn we er al?
0: En je team naar de uitwedstrijd brengen. Kampioenen! En verzekerd zijn.
2: Oh ja, verzekering.
0: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
0: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
4: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo. Odido.
7: Geen zin om te koken vanavond? Ontdek de heerlijke maaltijden van
8: Kippie.
9: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket op?

beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Onthoud, als je het hier hoort, dan doorstaat het de tijd. Dan is het Built to Last, Melee. En de Bee Gees hoorde je daarvoor nog, Staying Alive. Vraag je trouwens, wat ik nog vergeten. Heb jij al tickets voor de Zwarte Cross eigenlijk? Het is niet komend weekend, maar het weekend erop, hè? Zo niet, hou je radio hier bij Veronica. Want hoor je ergens een keer het ticketalarm, snel je telefoon pakken en meteen een appje sturen naar de Radio Veronica-app. Kan maar zo dat de tickets voor jou zijn, hè? En het kan ook maar zo zometeen gebeuren. Tijdens de Bonanza. Niek van der Brugge is er zometeen. Mooie middag.

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
2: Honda, the power of dreams.
3: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
5: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis, inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
6: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
7: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
8: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
6: Of deze, in een leuk plaatsje.
9: Met

0: countrydiscounter.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
2: Het is Big Sale bij Iris Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken,

0: en cryptomunten.
1: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
2: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Plene. Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
4: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
5: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
7: Nu al zin in zaterdag.
6: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust, 18 plus.
8: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
10: Domino's. Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta. Aan alles gedacht.
11: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het pretpark. Ga naar ns.nl.
12: Radio Veronica.
13: Met het nieuws. Het is 2:00.
14: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. Een jarenlange celstraf voor een oud-conciërge van een basisschool in Zoetermeer. Die misbruikte 7 jonge kinderen en filmde stiekem 18 meisjes. Sommige beelden zette hij online. De 58-jarige man krijgt 7 jaar cel en tbs. Ook moet hij ouders van sommige slachtoffers €2000 schadevergoeding betalen. Een deel van de geëvacueerde bewoners van een ontruimde portiekflat in Rotterdam mag weer terug naar huis. Bij werkzaamheden op het dak was brand ontstaan en die verspreidde zich via de plafonds. 12 huizen werden ontruimd. Iemand die te veel rook inademde is naar het ziekenhuis gebracht. Iets enthousiast met het muziekje.
15: Wat ben je allemaal naartoe, vriend?
14: Ja, normaal heb ik mijn knopjes altijd aan de linkerhand, maar ik had nu alle knopjes nog rechts.
15: Dus nou, luister even. Knop. Al naar jou, ja.
14: En vanwege de hitte in Zuid-Frankrijk krijgen de renners van de Tour de France meer te drinken. Op plekken waar eerst alleen bidons werden uitgedeeld. Ik vind het wel heel saai zo, ik doe vast dit muziekje aan. Op plekken waar eerst alleen bidons werden uitgedeeld, mogen ze nu een tas met meerdere waterflessen aanpakken. De vierde etappe die is begonnen in Carcassonne en het is bloedheet. Het kan 40 graden worden tijdens de rit.
15: Oké, okay. Je hebt nog weer bidons, geloof ik.
14: Daar is het nu bewolkt en 20 graden in de rest van het land. 23 tot 28 graden. Morgen zonnewolken bij zo'n 24 graden.
15: Lekker man. Jij bent nog wel ontdaan door die wedstrijd van vannacht, zeker.
14: Ja, wat een wedstrijd.
15: Ja, nog even de 1-4 van België, hoor.
16: En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk! Lukaku nog eentje. Natuurlijk! 1-4.
15: Bodanza gaat zo meteen beginnen. Jouw favoriete plaat is meer dan welkom in de app van Veronica. Of muziekjes waar Sietjes mee kan of zo. Veronica Verkeer, dit zijn ze vanaf 8 minuten. A2 Maastricht-Eindhoven tussen Nederweert en Weert-Noord. 23 minuten, is een ongeluk gebeurd. A12 Arnhem-Oberhausen tussen Oudijk en Duitsland. 10 minuten. En de A16 Terbrechtseplein-Ridderkerk tussen Terbrechtseplein en de Van Drie-Noordbrug. 9 minuten, voorwerp op de weg ook. A20 Gouda-Hoevenland tussen het Kortland-Aquaduct en Terbrechtseplein. 8 minuten vertraging. Wordt ter plaatse omgeleid ook.
17: Goedemorgen!
0: Ja, al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
17: Lieslotte, wat ben je aan het doen?
18: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
17: Dus?
18: Dus als je slim bent, boek je nu, pap.
17: Ah, met superkorting.
18: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
17: Prijsvrij vakanties.
19: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
17: Odido. Prijsvrij vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de Last Minute Super Sale.
20: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de krantenzomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
22: Met EuroCity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
23: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
22: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
24: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Topdeal van deze week, Weber BMX Egalisatie standaard, 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
25: Kies voor gaan met je FBTO reisverzekering. Hogerop gaan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
26: Even bollen.

0: Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Autotaalglas zit echt overal.
0: Opgelost. Autotaalglas.
2: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue?
3: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar €1,99. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is Dia van Jumbo.

0: Can't stop the spirits when I need you. This life is more than just a read through.
1: Peppers. En Can't Stop bij Radio Veronica. Een hele goede middag. Rob Stenders, die is. Ja, die heeft iets, denk ik. Als zo komt hij wel, denk ik. Toch? Dat is ziek.
2: Ja.
1: Ja, beterschap Rob vanuit deze kant. Wil je Rob ook een beterschapwens doorsturen? Dan mag hier een mooi hartje zijn of een kaart, een gifje of zo. Dan sturen wij dat allemaal gewoon door.
2: Maar wel graag met een verzoekje erbij.
1: Met een verzoekje erbij?
2: Ja. Ja,
1: maar hij is ziek, die man kan het niet draaien.
2: Ja, maar dan draaien wij het toch voor hem?
1: Voor hem.
2: Ja.
1: Oh ja, dat is misschien wel leuk. Dus beterschapwens en je plaat hier op de radio, dan is de cirkel weer rond. De Red Hot Chili Peppers, Can't Stop. Ik hoorde jou vanmiddag, Jaap, die loopt hier nog toevallig rond. Ik hoorde jou roepen van, ja, de artiest die miljoenen dollars heeft uitgegeven aan drugs, aan verdovende middelen. Wie was dat? Want ik moest toen net tanken.
3: Steven Tyler.
1: Steven Tyler, van Aerosmith.
3: Ja, ja. Die had zijn, zei hij later, had zijn Porsche en zijn huis en zijn vliegtuig had hij allemaal opgesnoven. Zo.
1: Ja, en als je zijn mond bekijkt, lijkt het wel of daar alles in ging, hè? Dat was echt zo'n brievenbusgleuf, was toch? Maar de Peppers konden er ook wat van, hè? Anthony Kiedis, laten we eerlijk zijn.
3: Ja,
1: ze zullen vast wel dezelfde deal hebben gehad, dat kan niet anders. Goed, nou, start over twee, het is weer gezet. Dit is de Bonanza bij Radio Veronica. Straks alles over de Stones. Wij hebben een hele mooie luistersessie, ga ik je zo meteen nog eens over vertellen. Hoe je daar hier bij Veronica bij kan zijn. En het principe is simpel, wij draaien de platen die jij aanvraagt. Petra Arnoldus, die stuurde Nick, speciaal voor jou natuurlijk, you're a friend of mine. Leuk dat je er weer bent. Ja, het is altijd zo'n warm bad waar je in terechtkomt. En Jaden Berghey, die stuurde, doe mij maar de Peppers.
4: Hello party people, this is Captain Kim speaking. Welcome aboard Benga Airways. After takeoff, we'll pump up the sound system, cause we're going to eat pizza.
1: Mout Bousema, die stuurt, hoi Veronica, koffers aan de inpakken vanavond.

0: Leaves in de Bonanza bij Radio Veronica. Gisteren hadden we Dua Lipa, die draaiden wij gisteren. Ziets omdat die werd aangevraagd eigenlijk puur op een reactie van Taylor Swift. Die is getrouwd in Madison Square Garden. Ja. Van Trump mocht het dat ze mocht trouwen. Voor je het weet bemoeit hij zich daar ook nog mee, wie er wel mag trouwen. Ja. Maar Taylor Swift wordt ook aangevraagd nu. Dat is haar allernieuwste. Ik moet zeggen, bij mij moet hij nog even een beetje landen. Maar het is zeker geen slechte plaat. Er worden dingen gezegd als van, ja, het lijkt op Tom Petty en de Heartbreakers een beetje.
1: Oh?
0: Ja. Vind ik best een vergelijking.
1: Ja. Belooft wat?
0: Voor Tom Petty. Nee. Hera Dekker heeft hem aangevraagd.

0: Sven van de Eck stuurt een appje met de app van Radio Veronica. Klinkt weer lekker, Niek. Nou, dank je. Heb je nog plek voor Pat Benatar? Toevallig. Nou, dat is bij deze gelukt. Love is a Battlefield. Radio Veronica, heb jij nog een mooie plaat die je wil horen in de Bonanza vanmiddag? Laat het weten in de app. Laatste nieuws krijg je nu van Siets Roskamp. Siets, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De populaire Franse politica Marine Le Pen is ook in hoger beroep bestraft voor het misbruiken van EU-geld toen ze in het Europarlement zat. Wel is de straf nu lager. Ze krijgt een jaar een enkelband en mag toch meedoen aan de volgende presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar.
0: Bizar, hè, dat je gewoon op iemand gaat stemmen met een enkelbandje op.
1: Ja, want dat zit er dan wel in, dat ze hem dan nog om heeft. Ja, maar het is nog maar de vraag of ze het überhaupt wil. Want eerder zei ze, als ik een enkelband heb en ik heb dan die verkiezingen, ja, dat wil ik niet. Dus dan komt er een opvolger.
0: Dat wil ze niet?
1: Nee, ze vindt dat raar.
0: Als ze net zo goed de gevangenis eraan, toch? Dat, maakt dat er allemaal uit. Nee, maar ik snap het wel. Goed, dankjewel, Siet. We gaan even naar buiten kijken, want ja, ondanks de vakantie die in sommige delen van Nederland al begonnen is. Op de weg. Verkeerscentrum ziet. Wat zie je allemaal op de Nederlandse wegen?
1: Ook hier en daar toch wel wat langere vertragingen ook. Dit zijn de meest opvallende. De A2 Maastricht richting Eindhoven voor Weert Noord. 22 minuten door een ongeluk tijdens de rechte rijstrook dicht. Van de A16 Breda Rotterdam voor het Terbrechtseplein 8 minuten extra. En op de A29 Bergen op Zoom Rotterdam voor Hellegatsplein 16 minuten.

0: gestuurd in de app van Radio Veronica. Beste Nick, goedemiddag. Dit is een geschikt beterschapsnummer voor Rolf Stenders. Fooled Around and Fell in Love van Elvin Bishop. We gaan hem draaien. Dit is wel een favorietje toch van Rob?
1: Absoluut.
0: Ik moet zeggen, door Rob is dit ook wel een van mijn favoriete plaatjes geworden hoor. Dus

een beetje over België gisteravond tegen de USA. Dat was ook wel een underdog project. Samen met de Sun Club. Ja, dat bleef toch wel een heel erg Nederlands tintje hebben deze plaat. Wereldhit. Summer Jam 2003. Hij werd aangevraagd in de Bonanza door Germaine Gabeleeuw. Die stuurt ook allemaal leuk en aardig. Ik denk dat we're going to Ibiza. Maar Summer Jam 2003 is natuurlijk een veel leukere zomerplaat.

0: hittegolf die eraan komt. Hij is wel regionaal, de hittegolf, las ik gisteren.
1: Ja, niet in het overal in het land wordt het zo.
0: Dat is toch ook mooi, hè? Je hebt een landelijke hittegolf, een onofficiële hittegolf, een regionale hittegolf. Ja. Kom maar door in de F van Radio Veronica. Vanavond is wat leuk in de Avans Live. En die band gaan we ook draaien. We gaan even Leo spreken, geloof ik. Hi.
2: Oh, hi.
0: Hoe is het?
2: Ja, goed.
0: Ja, je klinkt een beetje buiten adem. Sta je ergens?
2: Ik had dit niet verwacht.
0: Nee, hi.
2: Ja.
0: Hi. Welke wil jij horen van Madness? Want daar heb je ook voor, hè? Dat is een geweld.
2: Ja. Kijk, ik zat te denken aan One Step Beyond. Dat het vaak hun openingsnummer is.
0: Ja, en wat wil nou? Vanavond staan ze gewoon op te treden hier in Nederland, hè?
2: Dat klopt, ja.
0: Ja, ik ga even... Volgens mij is die stijf uitverkocht ook, dat hele concert.
2: Dat zou heel goed kunnen.
0: Jij bent daar niet bij?
2: Ja, ik ben er zeker bij, maar ik weet niet of je uitverkocht zit. Ik heb die kaart al een half jaar.
0: Maar vanavond ga jij daar naartoe. En jij wil deze alvast voor de mensen die niet gaan eigenlijk... die toch een beetje moeten missen... dat we toch het sfeertje van Madness hebben.
2: Dat zeker weten. Ja, dat gaan ze zeker missen. Altijd leuk om heen te gaan.
0: Nou, de Britse ska-band, we gaan ze draaien. Ik wens je ontzettend veel plezier vanavond.
2: Ja, dankjewel. Gaat lukken.
3: Hey, you! Don't watch that! Watch this! This is the heavy monster sound!

Osborne. Een jaar geleden had er nooit iemand van hem gehoord. Weet je wel, dacht je van, ah, oké, ja, ik ben met de car wash zeker, die van Warren. Maar ja, een liedje voor zijn vrouw geschreven online. Wereld heeft gescoord en nu niet meer weg te denken uit de muziek eigenlijk gewoon. Dat is toch ook, zo word ik ochtends nooit wakker. Ik denk, nou, ga even een liedje voor mijn vrouw maken. Omdat ik geen vrouw heb ook. Dus dat scheelt ook weer. Even kijken, Roos de Hoeven die wil hem horen. Hoi Team Bonanza, kunnen jullie Ordinary draaien van Alex Warren? Alvast bedankt. Nou, bij deze. Vanavond, sowieso komt er een hoop nieuwe muziek uit deze week. De Rolling Stones, vrijdagnacht. Of eigenlijk donderdagavond, heel laat, exact om 12 uur... komt het nieuwe album van de Stones uit. Wij gaan hier een luistersessie doen. Dat gaan wij hier in het pand van Veronica doen, in de studio... met luisteraars van Veronica. Hebben wij een exclusieve voorpremière van het album. Ik vind het wel cool. Je kan jezelf nog steeds opgeven. Doe dat via radioveronica.nl. We gaan straks weer iemand terugbellen die twee plekken wint om dat album te gaan beluisteren. Maar er komt meer nieuwe muziek aan. Een beetje hetzelfde straatje, als je het zo mag noemen. U2 komt met nieuwe muziek. En ik ben echt heel nieuwsgierig wat zij gaan brengen. Ze hebben wel dingetjes gedaan met Ed Sheeran en zo. Dat was ook onder andere was meer een EP'tje. Maar nu komt er echt iets van het nieuwe album. We hebben al een voorproefje. Gertje, kunnen we even kijken of we dat erin kunnen gooien? Beetje als U2 die zich niet probeert opnieuw uit te vinden. Dat vind ik eigenlijk best wel heel erg prettig, als ik eerlijk ben. Vanavond om 6 uur komt die single uit. Mocht ik vanavond nog een gaatje hebben. Dan kunnen we vanavond wel even gooien, toch? De nieuwe U2 bij Radio Veronica. Ruben.

0: veroorzaakt hebben met deze.
1: Nou, ik hoop het niet.
0: Nee.
1: Dat is een flik schrikken.
0: Toch genoeg ongelukken veroorzaakt, denk ik. Dus dat, als het op afstand kan, dat is helemaal mooi. Fool's Garden hoorde je. En Lemon Tree, dat was inderdaad de edit die wat uitvergroot glasscherf had. Inderdaad. Jouw favoriete plaat in de Bonanza? Laat het vooral weten, want deze vroeg Arco Coret aan. En zometeen de Pretenders en ook Talk To You Another komt eraan.
2: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeurpas nu 30% korting op Flexa-lakken. Dat zeg ik.
3: De beste manier om je middag op te fluffen? Romig softijs, knapperige Maltesers en natuurlijk chocoladesaus. Een lekker verwennerijtje voor bij de lunch. Met de McFlurry Maltesers van McDonald's. I'm loving it.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
5: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop, Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
7: 18 plus, speelbewust.
8: Ja.
6: Serieus? Wat een geld.
8: 18.000, godverdikke me.
9: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
10: Wat een voordeel bij Angie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Angie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Angie.nl.
9: Bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
7: 18 plus speelbewust.
11: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl. Ja.

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
2: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
3: Domino's.
4: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
5: Stel je voor, jij zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met 3000 euro inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
6: Kia, movement that inspires.
7: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
8: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel 400 euro per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
10: Als je Vodafone mobiel
11: met een nieuw Ziggo internetpakket komt...

0: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
2: Totaal vermoeid belden ze. Elke nacht hoorden ze dreunende muziek van de buren. Ze slaapt niet en is zo moe. Daar helpen we je bij ARAG graag mee, zei ik tegen haar.
3: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 3:00.
6: Goedemiddag, ik ben Sietse Roskam. De radicaal-rechtse Franse politica Marine Le Pen zou toch mee mogen doen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Haar straf voor misbruik van EU-geld is flink ingekort in hoger beroep. Le Pen moet nog steeds een enkelband, maar uitsluiting van verkiezingsdeelname is voorbij. Of ze ook echt voor het presidentschap gaat, is nog afwachten. 7 jaar cel voor het misbruik van een oud-conciërge op een basisschool in Zoetermeer. Hij zat aan meisjes en filmde ze stiekem. Sommige beelden zette hij ook online. Ouders zijn ook erg boos. Een van hen had jaren geleden de school al verteld dat haar dochter door de conciërge was gezoend, maar dat werd niet geloofd. En de NAVO-top kan echt beginnen, nu ook de Amerikaanse president Trump is aangekomen in Turkije. Hij werd op het vliegveld ontvangen door president Erdogan en daarna begroette hij een paar soldaten in het Turks. De Oekraïnse president Zelensky is ook bij de NAVO-top. Hij wil meer luchtverdedigingswapens van Amerika.
7: Het zal wel mooi zijn als bij Trump vanavond toch een rode kaart wordt getrokken.
8: Ja.
7: Maar hij weet nu wat het is, weet je wel. Dat wist hij tot gisteren niet.
6: Ja. Het weer dan de meeste bewolking in het noorden bij 20 graden. Op andere plekken veel zon, 23 tot 28 graden in het zuiden. Morgen zon en wolken, dezelfde temperatuur.
7: Ja, je had zo'n mooi plaatje ook, hè? Dat je ziet dat het Texel is het een beetje geel en Maastricht is het dieprood.
6: Ja.
7: Dus dikheid. Veronica Verkeer, dit zijn de files vanaf 18 minuten of met een bijzondere oorzaak. De A2 richting Eindhoven, daar is de hele dag al raak voor Weert Noord. 34 minuten, ongeluk gebeurt daar. A15 Ridderkerk richting Nijmegen. Voor de brug over het Merwedekanaal, de verbindingsweg dicht, 18 minuten. En A15 Nijmegen-Gorkum tussen Del en Arkel, 20 minuten vertraging. A16 Rotterdam-Breda voor Hendrik Ido Ambacht. 20 minuten vertraging over 2 kilometer. En nog eentje op de A50 Eindhoven-Oss tussen Veghel en Volkel. Daar is de vertragingstijd 38 minuten. Zometeen verder met de Bonanza. Heb jij nog een plaat die je heel graag wil horen? Dan kunnen wij dat voor jou regelen. App hem met de gratis app van Veronica. Julia Schakenbos wil de Pretenders. En die komen eraan zo.
9: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
10: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
9: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
11: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1+1 gratis. Alle

0: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Het is Big Sale bij iWish Opticians. Je krijgt tot €200 korting op monturen van grote merken. Denk aan Gucci, Ray-Ban, Davidoff, Silhouette en Bos. Grote merken, grote korting. Nu bij iWish.
5: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
6: Oh yeah.
5: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
7: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
8: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
9: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
10: Psst, Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Sportzomer.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Waar ben jij?
2: Ik zit nog in de trein.
3: Het volgende station is station Antwerpen.
2: Ik denk dat het wat later wordt.
1: Jij zat zeker weer je serie te kijken.
2: Nee.
1: Ja.
2: Ja, oké, sorry.
0: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL Ziet. Slim bekeken.
4: Zo, waar is het warm? Hoor ik daar de barbecue aan?
5: Gezellig samen barbecue? Ga dan snel naar Jumbo voor Kies & Mix Barbecue. Veel vlees, vis, vega of salades. 4 voor 10 euro. En alle meloenen, nu met 25% korting. Een gezellig en voordelige barbecue? Dat is de ja van Jumbo.
0: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet. Slim bekeken.

Liefmans stuurt Talk to You. Nick, ik hoorde je eerder twee klassieke zomerplaten draaien. Dat hitje van u is een klassieke in wording, denk ik. Talk to You van Another en Ultra. Dat vinden wij ook, daarom draaiden we hem voor verder. Dankjewel. Gerda Lange, die app voor deze. Journey bij Radio Veronica en de Bonanza. Dit is Don't Stop Believin'.

0: Journey, Don't Stop Believing. Mark de Vries die zingt echt onwijs mee met deze.
1: Ik zit nog steeds in de auto. Zo, lekker nummer dit, hè. Oh, de gitaartje. Wacht even.
0: Zou er bij de auto zitten, hè? Dubbel glas, springt er zo uit. Dankjewel. Dit is Radio Veronica. Wat wil jou horen in de Bonanza vanmiddag? Kom door in de app van Radio Veronica. Dan doen we dat met alle liefde voor je. Rob is vandaag een dagje... Ja, gisteren was hij ziek. Vandaag ook. Morgen weten we nog niet. Wil je een beterschap wensen en je favoriete platen aanvragen? Dan kan dat via de app van Veronica. Alanis Morissette staat vanavond in het Zuiderpark in Den Haag. Daar gaan veel mensen naartoe. En volgens mij ook André, die proberen we te contacten.
2: André zit achter
0: het stuur. Zit André achter het stuur? Ben ik met de vrouw van André op dit moment?
2: Ja. Hey. Ik hou hem wel in bij het oor, ja?
0: De telefoon bedoel je?
3: Ja, ik ben hier, Nick.
0: Ja, hey André, ik hoor je hoor. Wat is dit helemaal? Veilig Verkeer Nederland zou trots op zijn over dit gesprek zijn, denk ik.
3: Nou, ik moet even opletten.
0: Ja, oké, okay, maar je hebt niks in je handen. Tenminste, geen telefoon.
3: Nee, ik heb geen telefoon in mijn handen.
0: Nou, jullie gaan een hele mooie muziekavond beleven vanavond in Den Haag.
3: Ja, klopt.
0: Dat is leuk zeg. Ik zie een voorprogramma Case Choice en Cressip.
3: Ja.
0: Maar die pakken jullie even mee, want jullie komen voor Alanis Morissette in het Zuiderpark vanavond.
3: Ja, inderdaad.
0: Lekker. En eerst even wat eten nog in Den Haag of meteen door?
3: We gaan momenteel even rechtdoor even kijken of we kunnen parkeren. Dat lijkt me verstandiger.
0: Altijd, kwak hem gewoon op de stoep daar bij de Tweede Kamer.
3: Ja, daarom.
0: Oké, okay, veel plezier hè.
3: Oké, okay, bedankt.
0: En we gaan Alanis draaien voor jullie. Goeie reis. Dank
3: je.
0: Goed aan je vrouw.
3: Yo.
0: Ja, vanochtend hadden we al een van haar grootste hits gedraaid. Yo, I

0: Ricky Martin, ach fantastisch deze. Radio Veronica, Maria, un, dos, tres. Dat kan vandaag met die hittegolf die voor de deur staat. We gaan even naar de telefoonlijnen. Daar hangt iemand die heel graag bij de Stones wil zijn. We hebben hier bij Veronica iets fantastisch. Vrijdagavond komt 10 juli dat album om middernacht uit, dat nieuwe album. Foreign Thanks, maar wij hebben contacten. En we hebben iemand zover weten te krijgen om dat album gewoon aan ons te geven, zodat wij dat hier kunnen luisteren. De avond voordat het uitkomt. En we hebben dus een luistersessie georganiseerd met hapjes. En daar kan je bij zijn. En groot fan is Lindy van Veenendaal. Lindy, een hele goede middag.
1: Goedemiddag, hallo.
0: Hi. Hoe is het daar?
1: Ja, prima. Bij jullie ook.
0: Ja, hier gaat het fantastisch. Ja. Tenminste, ik spreek voor mijzelf. Ik weet niet, Siets, gaat het goed met jou eigenlijk?
2: Het gaat ontzettend goed, Niek.
0: Nou, ja. zo zag het er ook uit. Ja. Groot fan ben jij, Lindy. En hoe uitzicht dat?
1: Nou, ja, dat de uitzicht van natuurlijk alle albums hebben. En dan zoveel mogelijk naar de Stones concerten gaan.
0: Ja, en voor de mensen die nooit bij zo'n Stones concert geweest zijn. Wat doet dat met jou als je daar staat?
1: Nou, dan lijkt het alsof je in een soort droom zit. Dat je denkt, staat daar echt Mick Jagger? Staat daar echt Keith Richards? Ja, dan denk je, dat kan helemaal niet. Ja, ze staan daar echt.
0: Al is het gewoon even los van de leeftijd nu, dat ze nog overeind staan, zeg maar. Dat,
1: ook dat.
0: Want ze zijn zo
1: dat.
0: Fit.
1: Het is niet te geloven. En ook de stemmen doen het nog steeds. Dat is waanzinnig.
0: Ja, waanzinnig. Ja. Nieuw album kwam eraan, Foreign Thanks. Heb je hem al voorbesteld? Of hoe zie ik dat voor me? Want dat moet je hebben, dat album natuurlijk.
1: Ja, natuurlijk. Ja. Ik heb mij zeker aangemeld om hem al klaar te hebben liggen. Dat die zo gekocht kan worden. En natuurlijk de singles die al online zijn geluisterd.
0: Ja, In the Stars en zo, het nieuwe plaat. Die ga ik vanavond trouwens nog een keer draaien. Die kennen we dus al. Ja, precies. Maar donderdagavond komt er dus nog veel meer muziek uit. Met een handjevol luisteraars. Hier bij Veronica gaan we dat album luisteren. Dus ik vraag aan jou, Lindy. Zie jij het zitten om hier donderdagavond bij ons dat komen te luisteren?
1: Nou, dat lijkt me helemaal het einde.
0: Bij deze uitgenodigd.
1: Oh, wat tof. Dankjewel. Hartstikke leuk.
0: Ja.
1: Helemaal blij.
0: Wat voor kleding doe je aan als je hier dan... gewoon als in fankleding?
1: Ja, dan ga ik helemaal natuurlijk op zijn Stones t-shirt, zwarte broek en dat. Ja, helemaal rock'n'roll.
0: We hebben geen dresscode, dus alles kan.

0: steeds niet helemaal achter welk instrument het is op het einde. Veel mensen zeggen dat zouden ook muggen kunnen zijn. Nou ja, goed, prima. Billie Eilish. Birds of a Feather bij Radio Veronica. Met aangevraagde Annabel Ruigers in de Bonanza. We gaan eens even kijken, want je hoort het al. Er wordt flink gevoetbald. Ja, België door. Fantastisch. Ja. En het mooie is dat er zijn nog wel wat wedstrijden. Kan jij het nog even op een rijtje zetten voor de middagshow begint?
1: Zeker. Vanavond de laatste twee achterfinales. We hebben het WK voetbal. Argentinië met Messi tegen Egypte. En toch wel interessant, de outsiders. Zwitserland en Colombia tegen elkaar.
0: Zwitserland en Colombia. Ja. Dus het de drugsproductie tegen het drugsgeld. Kijk of de president van Colombia nog even kan bellen straks, weet je wel. Geen rood, alsjeblieft. Nee, maar de wedstrijden worden leuker.
1: Ja.
0: Nu de laatste acht in beeld komen, dus mooi. Zometeen de middagshow. Wout en inderdaad Frank. Wout, die loopt weer, vitaal komt hij over wel, hoor, moet ik zeggen. Vind je niet?
1: Ja, alleen zijn stem was kwijt, toch?
0: Die heeft hij gevonden. Die lag nog in de kelderkast. Bij die mooie flessen uit vervlogen jaren. Wout van de Groen, zometeen met Frankie van het Hof. Veel

0: van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. En ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: The stories are true.
2: The story has just begun.
3: Disney's Vaiana komt tot leven.
4: See her light up the night in the sea.
3: Disney's Vaiana, 8 juli in de bioscoop.
5: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
6: Iedereen begrijpt elkaar.
7: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
8: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
9: Mam, waar is mijn zwembad?
10: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen, achter de doos van de airfryer.
11: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
12: Allsafe geeft ruimte.
13: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.nl bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de beste prijs. Met nu de kranten zomeractie. 11 kranten, 4 weken voor maar €4. Van de Volkskrant tot het AD of de krant uit jouw regio. Zonnig geprijsd en stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.nl/zomer.
11: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
15: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
16: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
17: Kom naar Kippie. Met ruim 70 winkels, altijd wel eentje in de buurt.
18: Kippie.
19: Wat een voordeel bij Engie. Onzekere tijden vragen onzekere prijzen. Kies daarom voor een energiecontract van Engie. Met scherpe vaste tarieven en een bonus tot wel €750. Dit aanbod geldt tot en met vrijdag. Dus stap nu over op Engie.nl.
20: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
21: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
22: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar CrespoComfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
23: Even

0: retour.
1: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
2: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
1: Dat zeg ik.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Hoor je dat?
6: Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers, geen verbinding. Zonder logistiek, geen munitie. En zonder technici, geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
7: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport. En stream op HBO Max.
8: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter. Een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok 50 gram. Twee stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
9: Radio Veronica.
10: Met het nieuws. Het is 4 uur.
11: En dat nieuws dat krijg je van Sietz Roskam.
12: Goedemiddag. Meerdere gemeenten zeggen hard te werken aan opvangplekken voor asielzoekers, nu ze door het kabinet onder druk worden gezet. Asielminister Van der Brink heeft de eerste gemeenten die geen of veel te weinig opvangplekken hebben uitgenodigd op het ministerie. Meer dan 100 gemeenten houden zich niet aan de spreidingswet. Een oud-burgemeester van Hendrikido-Ambacht, vlakbij Dordrecht, moet 8 maanden de cel in voor kinderporno. Op zijn laptop en USB-sticks bewaarde hij foto's en filmpjes van kindermisbruik. Ook stuurde hij de beelden door. Ook een celstraf voor een moeder uit Utrecht die haar 2 kinderen een jaar lang mishandelde. 10 maanden heeft ze gekregen. De kinderen waren 6 en 9 toen ze ook door een vriendin van de moeder werden geschopt en geslagen. Ook kregen ze soms de hele dag niks te eten en drinken en werden ze opgesloten op hun kamer. En op Texel staat sinds vanochtend een stuk duin in brand bij de plaats Den Burg. Volgens de regionale omroep is de brand nog niet onder controle, maar lijkt die ook niet veel groter te worden. Of de duinbrand op Texel is aangestoken, wordt nog onderzocht. Het weer dan, de meeste zon in de zuidelijke helft. Het is van noord naar zuid 19 tot 28 graden. Morgen zon en wolken en rond 24 graden. Dan is het alweer behoorlijk druk op de weg. Onder andere bij Rotterdam en Utrecht door werkzaamheden lange files. Het zijn er al bijna 90, meer dan 400 kilometer in totaal. En dit zijn de meest opvallende nu. De A4 Amsterdam-Den Haag voor Roelof-Arendsveen 23 minuten. De rechte rijstrook is dicht. A16 Breda-Rotterdam voor het Terbrechtseplein 1/2 uur. Dan de A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 3 kwartier extra. Door een ongeluk is de linker rijstrook dicht. Tot slot ook een ongeluk op de A44 Amsterdam-Den Haag voor Wassenaar Centrum en vertraging van 22 minuten.
13: 25 jaar direct lease en wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu €25 korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
14: Stel je voor, jij zorgeloos

0: 5000 euro inruilvoordeel. En gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
1: Kia. Movement that inspires.
2: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
3: Ayans bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM.

0: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
1: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
3: Beetje kleur in huis? Doe het lekker.

0: sorry, het ging even mis, maar mijn technicus zat niet op te letten. Hallo, middagshow van Radio Veronica. 7 juli 2026. Laten we heel even terugblikken naar gisteren. Toen zat ik hier samen met Jordi Versteegde, mediaverslaggever, schoof een dagje aan. Omdat Wout, die had namelijk heel veel last van zijn stem. Laten we heel even teruggaan naar dat moment.
1: Ja. Nou. Zoals je misschien wel een klein beetje kunt horen, is mijn stem niet helemaal optimaal.
2: Dat vind je mooi, hè?
0: Die drama. Die drama. Echt, en aan het einde zit ook nog, er zit bijna nog een snik in. Het is echt alsof je, alsof je afscheid aan het nemen bent.
1: Maar dat was ook niet fijn.
0: Nee?
2: Nee, maar het is nu wel beter.
0: Nou, je zit nog steeds wel echt laag in je...
2: Hoor je het zo sinds, kun je horen dat ik iets aan mijn stem... Nee, valt nu al mee, toch?
3: Klinkt voor gemeter.
2: Dankjewel. Nee, ja, ik was gisteren mijn stem een beetje kwijt, ja. En nu gaat het wel goed op zich.
0: Ik ben blij dat je er toch gewoon weer bent, hoor. Wat scheelde eraan? Ben je erachter wat het issue was?
2: Ja... Van alles, nee, ja, gewoon. Ik had mijn stem was kapot.
3: Is niet gewoon.
2: Nee, het is niet gewoon. Nou, waarschijnlijk heb ik hoe noemde ik dat nou? Ik heb
0: reflux.
2: Nou, reflux.
0: En toen zei ik dat thuis en toen zei mijn vriendin, dat hebben alleen baby's.
2: Ja, ja. En dat lijk ik wel een beetje op. Dus nee, maar dat klopt. En dan zeg maar, dan gaan je stembanden raken geïrriteerd. En dan is je stem is heel laag ineens. En gisteren was die helemaal weg. Eventueel voor gedichten kunt u altijd een beroep doen. En dan spreek ik graag het gedicht in. Het volgende gedicht werd ingestuurd door Frank van het Hof. En het heet Jij. Jij, blij met mij en een ei.
0: Ja, dat is voor ASMR begint het te worden. Overigens, de appjes komen nu al wel binnen, hoor, van Barbara Willems. Die zegt, Wout, fijn je weer te horen.
2: Ah, gelukkig.
0: Dat is mooi. Ja, ik ben ook wel blij dat je er weer bent, hoor, vriend.
2: Nou, dan moesten we er maar eens een bomvolle show van maken van vandaag. Wat hebben we allemaal in petto?
0: We geven kaartjes weg voor de Zwarte Cross. Hoor je ticketalarm tijdens de uitzending? Stuur dan zo snel mogelijk een berichtje via de Radio Veronica app. En dan ben jij erbij het hele weekend.
2: Zo is het.
0: Bij de Zwarte Cross. Verder is het feest bij onze zuidenburen. Fantastische pot. Vannacht was dat. België tegen Amerika. En ook onze redactie hier kleurt op sommige plekken zwart, geel en rood. Daar gaan we het zo meteen even over hebben. Want daar moeten we zeker even bij stilstaan. Nieuwe muziek van U2 hoor je vanmiddag als allereerst hier. Verder spelen we Woordenjacht, gaan we popquizzen. En hoor je muziek uit de top 40 van 14 april 1990. In het hitarchief na 6 uur.
2: Zometeen vraag van Niek of nu doen?
0: Nee, doe maar.
4: De vraag van vandaag.
2: Niek heeft de volgende vraag van ons achtergelaten. Ik vind het een heel interessante.
5: Hi heren, hierbij de vraag van vandaag. En de vraag die vandaag gesteld wordt aan jullie is... zou jij het tegen een collega zeggen als hij of zij uit zijn mond stinkt?
0: Antwoord op
5: of
0: die vraag...
5: überhaupt stinkt of gewoon lelijk is, maakt niet uit.
0: Okay, dat is een goede vraag, Niek. Antwoord op die vraag krijg je zo meteen.

0: Wanda Miles en Black Velvet. En daarvoor hadden we uiteraard Bruno Mars. Een prachtige plaat van hem, That's What I Like.
1: Om audio heb je over binnen van Gerke.
2: Afgelopen zaterdag een fantastische show gezien van Bruno Mars. Maar wat een ellendige galmbak is dat Arena Stadion. Mm. Daar moet Mojo gewoon mee stoppen met concerten in die locatie. Mm. Lekker naar de AFAS of wat anders.
1: Ja. Maar dan kunnen we natuurlijk minder mensen in, hè, zo'n avond.
3: Ja, ik ben het ook niet helemaal met hem eens.
1: Nee?
3: Nee. Ik ben zaterdag ook geweest, vond het goed.
1: Ja?
3: Vond het goed, vond het echt heel goed. Maar kom ik later op terug, want we hebben nog de vraag van Nick. En die vind ik heel interessant. De vraag van Nick, zou je het zeggen tegen iemand als hij of zij stinkt? Bijvoorbeeld uit het gelaat, uit de mond.
1: Uit het gelaat.
3: Of überhaupt stinkt. Zou jij het zeggen tegen iemand?
1: Ja, ik zou dat, nou, ligt eraan hoe goed ik met die persoon ben. Kijk, tegen jou zou ik het zeggen. Op het moment dat jij zou stinken, dan zou ik dat. Ik hoop ook dat je dat ook tegen mij roept. Op het moment dat je.
3: In dat geval heb je heel. Nee.
1: Ik zou dat tegen jou zou ik het zeggen. Maar ik denk wel. We zijn bijvoorbeeld met z'n tweeën zijn we wel eens uit eten geweest met iemand die echt ongelooflijk uit zijn bek stonk. Dat rook je echt aan de andere kant van de tafel.
3: Wie was dat ook weer? Wacht even. Even ja, de uitzending zeg. Ja. Oh ja, dat klopt ja. Ja, dat klopt. Jezus Christus, ja. Echt.
1: Maar dat rook je echt aan de andere.
3: Wat hebben we niet gezegd?
1: Nee, dat hebben we niet gezegd. Maar ja, dat doe je dan ook niet, weet je wel.
3: Nee. Zou jij het zeggen, ziet als iemand heel erg stinkt?
4: Nou, ik ruik überhaupt niet zoveel, dus ik zou het eigenlijk al niet opmerken, denk ik.
3: Het probleem
1: is dat gekomen
3: is
1: naar jouw long-covid eigenlijk, of niet? Dat je wat.
4: Ja, ik kan me dus niet meer herinneren hoe het daarvoor was, maar dat zou kunnen, ja.
1: Wauw.
3: Maar de grap is, we hadden het net over de galmbak, de arena, Bruno Mars afgelopen week. Nou, ik was daar zaterdagavond. En heel veel mensen ruiken gewoon niet zo fris. Dat komt best heel veel voor. En ja, ik ga daar niks van zeggen, maar ook collega's. Sterker nog, afgelopen donderdagavond was ik bij. Wie stond er ook alweer bij Royal Park 's avonds?
1: Morrison.
3: Nee,
1: Level 42. Level 42. Ja.
3: En daar stond ik op een gegeven moment met mensen te praten. En één iemand, nou, de tering.
1: Ja.
3: Wat een lucht.
1: Ja, maar je gaat automatisch ook.
3: Maar ik ga niks zeggen.
1: Nee, maar ja, toch is dat wel het beste om te doen. Maar ja, het is toch ook een beetje gek voor de
4: mensen
1: man.
4: Mensen kunnen er vaak ook helemaal niet zoveel aan doen en die weten het dan niet.
3: Nee, bij zo'n concert is ook heel ongemakkelijk. Ja. Want dan sta je dus voor de muziek wel even voor de toekeiharde muziek. Dus dan zit je al zo met elkaar te praten. En dan stinkt iemand. Ja, maar je stinkt ook een beetje. Dat kun je niet zeggen.
1: Nee, net op het moment dat je dat gaat zeggen, is er ook altijd net een break in de muziek. Zodat iedereen in de omgeving het hoort, weet je wel.
3: Ja. Nee, ja, dus ik zou maar gewoon. Ja, god, nee, als je mensen heel goed kent, zou ik het zeggen. Maar anders niet. Nee. Hebben we nog een vraag voor Nick? Of doen we
1: zeker.
3: Wat is een vraag voor Nick?
1: De vraag die we aan Nick stellen en waar hij morgen antwoord op gaat geven, of Rob dus, wat is je laatst verstuurde?

0: afgelopen donderdag stond te praten bij Left for the Two. Stuur nu een appje, was ik het? Ik heb gezegd, nee, was jij niet.
1: Maar?
0: Nee, ik wil je niet op verder doorgaan. Even kijken, Thermostan Derby, hoe heet dit tegenwoordig ook weer zoiets?
2: Sananda Matreya.
0: Sananda Matreya.
1: Leuke plaat, Dance Little Sister, hoorde je in de middagshow van Radio Veronica.
0: Even kijken, het is bijna 4:30 geworden.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
0: Ah, Sissi, wat zit er in je nieuws zo?
2: Gemeenten zeggen hard te werken aan asielopvang. En Amalia gaat verder bij de marine.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze. En deze. Radio Veronica.
4: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
5: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
4: Nog niet helemaal dus.
5: Tja, die administratie. Toevallig tips?
4: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
5: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
4: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
6: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar
7: €2,99. Fans van Voordeel.
6: Aldi.
8: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
6: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
7: Fans van Voordeel.
6: Aldi.
9: Bij de Telegraaf schrijven we waar het op, zeggen we waar het op staat.
10: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij de Telegraaf.
9: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland.

0: de vernieuwde app te downloaden via de App Store of Google Play.
1: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
2: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
3: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26, nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau, ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
4: Odido. Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
5: Honda, the power of dreams.
6: Veronica Weerbericht.
7: De meeste zon op dit moment in het zuiden van het land. Het is van noord naar zuid 19 tot 28 graden. Morgen zon, wolken en dan rond de 24 graden. En uiteindelijk wordt het hartstikke warm.
8: Radio Veronica Verkeer dan door Flitsmeister. Heel druk op de weg. Lange files, onder andere bij Rotterdam en Utrecht door wegwerkzaamheden. 119 meldingen, 600 kilometer in totaal. Dit zijn de 5 meest opvallende. Na 4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en het Ringvaartaquaduct. Na een half uur vertraging, rechte rijstrook is dicht. Is ook wat schade aan het aquaduct daar. Na 16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. 28 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Na 17 Roosendaal-Dordrecht tussen Knoopend de Stok en Roosendaal-Borgwerf. Daar een half uur vertraging door een ongeluk. Rechte rijstrook is daar dicht. En dan hebben we natuurlijk die A27. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. Ruim een uur vertraging door een ongeluk. Linker rijstrook is daar dicht. En de A27 Utrecht-Gorkum tussen Rijnsweert en de A28 richting Amersfoort. Daar 24 minuten vanwege wegwerkzaamheden. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers. Vind je de app van Flitsmeis?
7: De hoogste tijd voor het nieuws. En daar is hij, de nieuwsanker van ons, Sietse Roskamp. Sietse, goedemiddag.
9: Goedemiddag. Gemeenten die door het kabinet zijn aangesproken op het niet regelen van genoeg opvangplekken voor asielzoekers zeggen er druk mee bezig te zijn. Volgens asielminister Van der Brink houden meer dan 100 gemeenten zich niet aan de spreidingswet die regelt dat overal in het land asielzoekers opgevangen moeten worden. Nu een oud-burgemeester van Hendrik Ido Ambacht bij Dordrecht 8 maanden de cel in moet voor het bewaren en versturen van kinderporno, wordt in de gemeente een straatnaambord weggehaald. Daarop stond zijn naam. Er staan geen gebouwen in de straat, dus dat levert geen problemen op. En prinses Amalia is klaar bij de Koninklijke Luchtmacht. Ze was daar de afgelopen maanden werkstudent en mag zich sinds een tijdje korporaal noemen. Na de zomervakantie gaat Amalia verder met haar militaire opleiding en dan bij de marine.
7: Kijk eens aan. En wat gaat ze doen daar? Weten we dat al? Of gewoon algemeen?
9: Ja, ik denk gewoon de algemene opleiding. Om
7: en reizen. De hele wereld gaat ze.
10: Ja, fantastisch.
7: Ah, ja, goed zo. Alright. Sitsi, ouwe boef. Dankjewel, jongen.
11: Bruine fruitschaal, gele rakkers. Iedereen is blij. Het kost een beetje moeite.

0: Amy Winehouse bij Radio Veronica. You know I am no good. Even denken, ik zit even een beetje qua tijd te... Volgens mij komende donderdag over een week begint de Zwarte Cross, toch? Of ben ik een week te vroeg?
1: Dat, ja, ik schrok er zelf ook een beetje van, want vandaag riep iemand dat.
0: Ja,
1: die zei, joh, volgende week is die Zwarte Cross. Ik dacht, volgende week is die Zwarte Cross al.
0: Oh, dat vind ik wel heel leuk. Volgende week donderdag begint de Zwarte Cross. We geven kaart eraan voor weg, komen zo op terug. Maar de Zwarte Cross is toch wel... Ja, ik ben geneigd te zeggen het leukste festival van Nederland. Ik twijfel altijd een beetje, want ik vind Concert at Sea ook fantastisch. Ja. Dus laten we zeggen, gedeelde eerste plaats voor Cas en Zwarte Cross. Ik vind dat... Ja, ik vind het... Maar Siets, jij was vorig jaar was je voor het eerst.
2: Ja.
0: Jij kwam voor het eerst vorig jaar in Lichtenvoorde op de Zwarte Cross. En je had er natuurlijk alle verhalen over gehoord van... Oh, het is allemaal boeren, bier drinken, alles zo. Maar dat is niet waar, hè?
2: Nee, maar het was allereerst, het was gigantisch. Daar was ik echt van onder de indruk, ja, ja, hoe groot het daar is. En maar ook hoe divers inderdaad. Er is voor iedereen wat.
0: Ja,
2: en iedereen, je ziet ook iedereen daar. Dat is wel grappig. Heel veel verschillende mensen, verschillende muziekstijlen.
1: Ja, het grootste festival van Nederland, hè? Reggae-weide, inderdaad.
0: Reggae,
1: kun je lekker reggae gaan
0: luisteren. Gaat het lekker blowen?
1: Ja.
0: Gaan we lekker...
1: Ja, hele middag en daarna uitzending maken.
0: Oh, zullen we dat doen dit jaar? Nee, maar dat vind ik wel het mooie van de Cross. Dat eigenlijk de Zwarte Cross is. Het is ooit begonnen. En ik ben er niet de eerste keer bij geweest, maar... 2-3 jaar daarna, ergens in 2003 geloof ik of zo, op een veldje, want die gasten wilden gewoon motocrossen.
1: Ja.
0: En een beetje bier drinken. Zo is het begonnen.
1: Ja.
0: En inderdaad, dat was vrij lokaal. Maar inmiddels is dat het al lang niet meer. En de gedachte van de Zwarte Cross is een beetje, alles kan tenzij het echt onmogelijk is. Dus ik heb daar rondgereden in een badkuip met een 6-cylindermotor onderop. Dat moest gewoon kunnen. Want dat is lachen. Of, Jezus.
1: Ik kan me ook nog wel 15 jaar geleden herinneren, of 16 jaar

0: geleden misschien al wel. Toen kenden wij elkaar nog helemaal niet zo heel goed. Toen gaf jij een rondleiding over dat terrein.
1: Ja.
0: Want ik was nieuw daar. Ik was nog nooit eerder geweest. En jij reed in een golfwagentje.
1: Ja.
0: En gaf je een mooie rondleiding. Op een gegeven moment zag je een stelletje in een greppel liggen. Die waren met z'n tweeën waren die dingen aan het doen.
1: Ja.
0: Dus Wout hoppa op de rem. In een golfkarretje. Ja. Die stapt die golfkar uit. Die loopt naar die mensen toe. Die tikt dat meisje zo op de schouder. Ze zijn gewoon bezig, hè. Met dingen aan het doen. Die tikt dat meisje op de schouder en zegt... Hey. Kijk nog eens even goed naar die jongen. Voel je lelijk. En ja. De stad weer in naar uitweg.
2: Maar ze was het wel met me eens. Ja. Maar iedereen is blij, iedereen is gelukkig met elkaar. Ik moet altijd een beetje denken aan het begin van Asterix en Obelix. Dan heb je zo de hele wereld is bezet door de Romeinen.
1: Ja.
2: De hele wereld, nee, één dorpje houdt moederstad. Nou, de hele wereld tegenwoordig is een beetje donker, een beetje... De hele wereld? Nee. Eén dorpje, daarin ligt tevoren tijdens de Zwarte Cross, heeft er gewoon zin in. En dat wordt gewoon een hele mooie editie dit jaar. Dat voel ik aan alles.
0: Ja, zeker. En we gaan de kaarten voor weggeven. Als je het Zwarte Cross-alarm hoort, dan ben jij er wellicht bij. Het hele weekend bij de Zwarte Cross. 16 tot en met 19 juli. Direct, Kaiser Chiefs, Rowan Hesse, UB40, Douwe Bob Rondé, Suzanne Frey, Crazy, Bente with Temptation. En vele anderen zijn daar te vinden. Hoor je ticketalarm? Meteen een berichtje sturen naar de Radio Veronica app.
2: En wat moet je sturen dan?
0: En dan stuur je Zwarte Cross.
2: Zwarte Cross. Zwarte Cross, zodra het alarm hoort. Ja. Daar is nu nog geen sprake van. Dit is namelijk iets anders. Dit is The Quick.

0: luister de Veronica Middagshow.
1: Met Wout en Frank op Radio Veronica.
2: Dit is het Radio Veronica Ticket Alarm.

0: maar, wie?
1: Nou, er zijn heel veel appjes binnengekomen, want het ticketalarm is zojuist afgegaan. Dat betekent de hele week, als je bij Radio Veronica het ticketalarm hoort, dat je meteen een berichtje moet sturen naar de Radio Veronica studio. Want dan zou het zomaar kunnen zijn dat jij uitgeloot wordt en naar het festival toe mag. Cynthia uit Groningen, goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Hoe is het met je?
2: Goed.
1: Ja?
2: Ja, zeker.
1: Heb je helemaal niets te klagen, Cynthia?
2: Nee, het is een lekker dagje op werk. Ik heb niks te klagen.
1: Oh, mooi. Zit je in een beetje afgesloten ruimte eigenlijk?
2: Ja, wel een beetje.
1: Oké, dus stel, wij geven die kaarten zometeen aan jou voor de Zwarte Cross. En er komt misschien iets van een juichmoment.
0: Een stukje emotie.
1: Een stukje emotie komt vrij, ik zou dat snappen. Dan val je daar geen collega's mee lastig.
2: Nee. Dat had niet gelukken.
1: Cynthia?
2: Ja?
1: Er komen heel veel grote artiesten, hè? Zwarte Cross Festival, Kaiser Chiefs.
2: Klopt.
1: Nou, Bob Huey 40, Ron Day, Susanna Faye, Cressip. Oeh, dat is een line-up.
2: Ja.
0: Weet je wie er ook is?
2: Zeker. Nou.
1: Cynthia, jij bent erbij! Ja!
3: Oh,
1: mijn god!
3: Lekker.
0: Wat fijn! Hoeveelste keer Zwarte Cross wordt dit voor je?
2: De eerste keer. Ik wil er heel graag een keer heen.
0: Dat is helemaal leuk. Dat is helemaal leuk.
1: En wie ga je meenemen?
2: Ik denk een vriendin van mij.
1: Wat gezellig, hé.
0: Nou, kom sowieso even langs bij de studio van Radio Veronica. Dan zien we elkaar daar. Dan gaan we een mooi feestje ervan maken. Maar jij en je vriendin, jullie zijn bij de Zwarte Cross editie 2026.
2: Dank u wel.
1: Als dubbele, ze zijn u tegen.
0: Ja, zeker.
1: Oh, wat netjes.

0: programma. Waar iedere luisteraar telt.
1: Beetje gam erbij, hè, Bart?
0: Daar win je mogelijk zometeen heel veel geld. Een spel waarbij iedereen gelijk staat. Mits je over het juiste woord praat. Een spel met kans op een leuk zakcentje. Het is een pracht. Zometeen spelen Bout en Frank. Woordenjacht.
2: Was dit mooi?
1: Dat was heel mooi. Ik vond met name het toetsenbord gerammel van de Citroën. Ja.
2: Ja. Ik zit in een emotionele fase.
1: Ik hoor alleen maar op de achtergrond.
2: Ja, ik ook. Maar goed, hij heeft nieuws zometeen. Maar ja. We spelen zometeen woordenjacht. En als je mee wilt doen, hoe werkt dat dan?
3: Nou, heel simpel. Dan gebruik je daar de gratis Radio Veronica app voor. Dan heb je nu...
2: Woordenjacht. Woordenjacht naar de app van Radio Veronica. Gaan we het zo spelen. Einde.
4: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
5: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor 5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Ziektes ontdekken zonder ingrijpende onderzoeken? Het kan straks echt. Wetenschappers in Maastricht onderzoeken hoe je met het vocht van een traan ziektes binnen 1 dag zichtbaar maakt. Kijk op brightlands.com.
7: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving. Domino's.
8: Zo, wat is het warm? Hoor ik daar een barbecue aan?
9: Gezellig samen barbecuen? Ga dan snel naar Jumbo voor spareribs. Nu 1 plus 1 gratis. En extra lekker met Jumbo's barbecue saus. Nu met proefkorting voor maar 1,99 €. Een gezellig en voordelige barbecue. Dat is de ja van Jumbo.
10: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
11: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
12: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Dus naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
2: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
3: Je sportavond. Je komt thuis, snel omkleden, je tas pakken en dan ook nog koken. Met de Hak Burrito Schotel zet je supersnel een lekkere maaltijd op tafel. Vol groente en bulvruchten. Zo haal je alles uit je dag. Hak je dag!
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen... Vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
5: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de

0: Ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
0: Bij

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. De schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
2: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
3: Met EuroCity Direct ben je razendsnel in België.
4: Even lekker in mijn telefoon duiken. Koffietje drinken, maar podcastafleveringen meepakken. Broodje eten, video checken, even mijn ogen dicht. Muziekje, tijdschriftje, inlezen over wat te doen in
5: Brussel-Zuid.
4: Hé, nu al?
3: Ja, reis razendsnel naar België, zonder veel tussenstops. Vind alles over EuroCity Direct op nsinternational.nl.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 5:00.
8: Oh, en daar is Siet Roskam. Goedemiddag. De erfbelasting gaat niet omhoog, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTLZ.
9: We waren het niet voornemens en we gaan het ook niet doen. Ik vind het ook de verkeerde discussie, want we hebben in Nederland geen probleem dat we te weinig belasting innen. We hebben een probleem dat we te veel geld uitgeven. En daarvoor moeten we hervormen. En daar moet echt op dit moment de politieke discussie over gaan. En niet wat je maar alsmaar kan belasten.
8: De meeste Nederlanders vinden dat grote erfenissen zwaarder belast mogen worden, heeft het Centraal Planbureau uitgezocht. Het kabinet wil het dus niet. De populaire Franse politica Marine Le Pen kan toch meedoen aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Haar straf voor het misbruiken van EU-geld is in hoger beroep flink ingekort. Le Pen moet nog wel een jaar in enkelband, maar uitsluiting van de verkiezingen is niet meer aan de orde. Of ze alsnog voor het presidentschap gaat, is nog niet zeker. Na de chaos met nieuwe bussen in de provincie Utrecht worden reizigers gecompenseerd. De afgelopen maanden vielen veel bussen uit. Volgens RTV Utrecht gaan, om het goed te maken, de prijzen voor een rit vanaf oktober omlaag. Ook krijgen mensen met een jaar abonnement geld terug. Het is weer onrustig in de straat van Hormuz bij Iran, waar meerdere schepen zijn aangevallen. De tankers zouden lichte schade hebben. Onduidelijk is wie erachter zit. Iran zegt er niks over. De afgelopen tijd gaan weer meer schepen door de straat van Hormuz sinds een tijdelijk akkoord tussen Amerika en Iran. Het weer dan behoorlijk wat bewolking. In het zuiden nog wel zonnig. Daar is het 27 graden. In het noorden maar 19. Morgen begint bewolkt, daarna vaker zon voor 20 tot 27 graden. Het is veel drukker dan normaal, voornamelijk door allerlei wegafsluitingen door werkzaamheden in het land. Meer dan 120 files, bijna 700 kilometer in totaal. Dit zijn nu de meest opvallende vertragingen. A4 Amsterdam-Den Haag voor het ringvaartaqueduct, ruim een half uur extra, daar is de rechterrijstrook dicht. A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein, 38 minuten. A27 Utrecht-Almere voor Huizen, 41 door een ongeluk, daar is de weg wel weer vrij. A27 Almere-Gorkum voor Everdingen, 3 kwartier extra door werkzaamheden. Dan de A28 Utrecht-Zwolle voor Nijkerk, een uur vertraging. En tot slot een afsluiting van de A58 Bergen-op-Zoom richting Breda voor knooppunt De Stok. 50 minuten vertraging, maar de weg is nu dus helemaal dicht. Omrijden kan wel via Oosterhout, als je er op tijd bij bent, over de A4 en dan de A59.
10: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij en kun jij nog beter ondernemen.
11: Allsafe geeft ruimte.
12: Mogen we 2 tosti's, 2 ijsthee en...
13: Ja, ik zie het al. En een shotje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
12: Zonnebrandcreme?
11: Ja, want na 1 tosti onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
14: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik het. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
15: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
16: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
15: Dat zeg ik.
14: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het tijd naar Beter Bed.
17: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
18: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
19: Oké.
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
5: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
19: Ja, laatste kans.
5: Nog één keer brullende motoren.
19: Ja, goed.
5: Dit mag je niet missen.
19: Oh.
5: Daar moet je bij zijn.
19: Naar binnen.
5: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven. Ja. De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
20: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
21: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze.
22: Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
23: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
24: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van kleine.
25: Eindelijk, de beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
26: Kia. Movement that inspires.
27: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA. Een wereld aan ideeën.
28: Nu in de aanbieding bij Jumbo. Aziatische wokgroenten. Alle zakken van 400 gram. 1 plus 1 gratis. En alle Knorr wereldgerechten of maaltijdmixen. Ook 1 plus 1 gratis. Elke week de beste aanbiedingen. Dat is de ja van Jumbo.

0: Radio Veronica. Daar luister je naar, vinden we heel mooi. Wij zijn de middagshow, wij zijn Wout en Frank. En Sietje ziet er heel stom uit met een koekje in je bek. Haal hem alsjeblieft. Oh, oh, oh. Dat ziet er echt niet uit.
1: Woordenjacht, woordenjacht.
2: Woordenjacht?
1: Ja, woordenjacht. Wat heeft taal jou meer gebracht? En heel veel cash in woordenjacht.
0: Auw! Ja, ik leg het toch even uit. Maar Sietje, je had een koekje in je mond. En ja, ondertussen...
3: Het is ook zo flauw om nu een vraag te stellen. Want je weet dat hij nu dat koekje heeft. Hij dus nog steeds in zijn mond. En heeft hij doorgeslikt.
4: Ja, maar ik had maar twee handen nodig om te typen. Dus ik moest even het koekje in mijn mond bewaren.
3: Dat had ik wel, ja.
0: Frankie Ouweboe, wie is onze woordenjager van vandaag?
3: Ik hoop dat hij in ieder geval zijn mond leeg heeft. Dat is Peter van der Houwen. Komt uit Gouda. Peter, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: Hallo. Hoe is het in Gouda?
5: Ja, schitterend weer. Beetje warm zelfs.
3: Oh, een beetje warm ook. Nou, ik hoop dat het zometeen nog warmer wordt daar. Want dat betekent dan dat jij met veel geld naar huis gaat. Want zometeen in woordenjacht gaan we stap voor stap proberen zin te maken. Dat doen Wout en ik. Die zin die omschrijft dan een woord. Jij moet dan exact een woord raden. En die woorden kennen wij vooraf niet. Je krijgt voor dit hele circus een minuut de tijd. En ieder goed geraden woord is 20 euro'tjes waard.
5: Wauw. Lekker, man.
6: Ben je er klaar voor, Peter?
5: Ik denk het wel.
0: Kun je hier eigenlijk wel echt klaar voor zijn? Je moet het maar gewoon laten gebeuren.
5: Overigens, ja, dat hangt ook een beetje van jullie af, hè?
3: Ja, daar is sterker nog, het hangt helemaal van ons af.
0: Maar belangrijk nog, als je de pong hoort, dat was de pong, dan mag je het woord zeggen. Zullen we het maar gewoon gaan doen?
5: Gooi me los.
0: Peter van der Houwen uit Gouda. Jouw minuut... Zal ik beginnen, Frankie?
3: Ja, begin jij.
0: Oké, jouw minuut woordenjager start nu. Jan Klaassen
3: speelde
0: dit
3: instrument. Dit
0: zet
3: je
0: op
3: je
0: hoofd.
3: Oh, ja. In
0: de
3: oorlog.
5: Helm.
0: Hierin
3: schrijf
0: je
3: alle
0: afspraken.
5: Agenda.
3: Blauw
0: en
3: waakzaam.
5: Politie.
0: In
3: de
0: zwembaden
3: kun
0: je
3: hiervan
0: naar beneden.
5: Glijbaan.
3: Hier
0: werken
3: heel
0: veel
3: mensen
0: in
3: een
0: hal.
3: Schiphol.
0: Ja,
3: nou, ja, zo zou je het kunnen zien.
0: Ja, bijna.
3: Dus wel als een komeet, hoor,
0: ja,
3: Peter van
0: Daal. Goed, hoor. Wauw.
3: Jan Klaassen speelt inderdaad de trompet. In, in de oorlog zet je een helm op je hoofd. Of in ieder geval, dat gebeurt vaker. Agenda had je daarna goed. Blauw en waakzaam. Politie klopte. En in het zwembad ga je van de glijbaan de laatste. Bedoelden we fabriek mee. Ja, dus hal met, waar heel veel mensen werken. Ja,
0: fabriek. Ik zou niet weten hoe dat anders
5: hadden moeten. Je zit vlak tegen de vakantie aan, dus dan ga je meer aan Schiphol denken dan aan de
3: toch? Je had dat geld er weer uitgegeven natuurlijk. Ik snap het ook wel in aanloop naar die vakantie. 1, 2, 3, 4, 5 woorden goed betekent 100 euro.
0: Hoppa! 100 euro in de pocket. Veel plezier mee. Ga je op vakantie ook echt weg?
5: Zeker.
0: En waar ga je naartoe?
5: Ik ga lekker naar Duitsland.
0: Lekker. Nou, dan hoef je niet langs Schiphol. Kun je gewoon rijden. Maar je hebt wel 100 eurotjes in de portemonnee om daar een lekkere grote Duitse halve liter bier van te kopen.
5: Dat is... Nou, ik heb er nu al zin in.
0: Ja,
5: ik heb er nu al zin in.
0: Peter, fijne vakantie, hè?
5: Dankjewel.
3: Bye bye.
0: En voor iedereen die denkt, ja, maar ik wil ook een halve liter bier. Ik wil ook geld winnen bij Woordenjacht.
3: Nou, dat kan eigenlijk vrij simpel. App dan Woordenjacht naar de Radio Veronica app en dan speel je wellicht mee.
0: Misschien morgen.
7: Veronica. Hier hoor je de beste muziek aller tijden.
8: Geweldig, dankjewel.
7: Radio Veronica.

0: Fine Young Cannibals. En She Drives Me Crazy bij Radio Veronica. Dan luister je naar. Dit is de middagshow. Wij zijn Wout en Frank. Ach, en mag ik even gebruik maken van het feit dat wij hier op de radio zitten. Even een groep mensen, een enorme... Hoe noemen we dat? Een shout-out?
1: Doen we weer een shout-out?
0: Nou, even een shout-out. Naar de ANWB. De hulpdiensten van de ANWB.
1: Ja, dat zijn wel...
0: Dat zijn wel bloedtoppers.
1: Dat zijn wel toppers.
0: En sowieso allemaal mensen die rondrijden met van die wagentjes... om mensen te helpen die weer met pech staan of zo. Ik vind dat zo fantastisch.
1: Nou, en die gaan weer drukke dagen tegemoet, hè? Want bij die warme temperaturen is het natuurlijk het ene na het andere pechgeval.
0: Ik had ook een beetje een eigenaardig akkefietje.
1: Met je auto?
0: Ja, waarbij je achteraf denkt... Oké, dat is net goed gegaan.
1: Wat dan?
0: Nou, afgelopen weekend. Ik rijd naar huis. Vanuit de arena. En raar geluid in die auto. Gek geluid. Een beetje een bonkend geluid in het vooronder. En ik merkte dat als ik naar links ging, dan werd het meer. En als ik naar rechts ging, dan werd het minder. En als ik gas gaf, dan was het weg.
1: Oh, dat bleek Bruno Mars in je achterklep te liggen.
0: Nee. Maar ja, dus op zekere moment reek je van 150. Ik denk, ja, moet nu toch het gas loslaten. Ja, nou, die auto die schudde helemaal uit elkaar. Niet normaal.
1: Nee, joh.
2: Heb ik ook wel eens gehad.
0: Vreselijk.
1: Ja.
0: Wat was het bij jou?
2: Remblokken versleten.
0: Nou. Dus ik rijd door. Nee. Was dat het maar. Het is nog veel erger. Nee, luister. Want dat dacht ik ook.
2: Ja.
0: Maar ik denk, ja, wat ga ik doen? Dus halverwege stop op de vluchtstrook. Een beetje kijken. Nou, ik zie niks branden. Ik ruik niks of zo. Dus toch doorrijden, rijden. Uiteindelijk met 60 km per uur over de snelweg. Toch een beetje ongemakkelijk. Want ja, ik durf het niet harder. Ik kom thuis, zet die auto neer. Ik bel zo'n hulpdienst op. En de volgende dag komen die gasten van de hulp van de ANWB. En die man die stopt en die zegt, ja... Het zullen wel de remblokken zijn, waarschijnlijk een steentje tussen de remmen. Dus hij gaat even met zijn schroevendraaier lopen, klootviolen. Nee, geen steentje tussen de remmen. Op een zeker moment zegt hij, goh, ik haal zo deze bout eruit. Mijn linker voorwiel zat volledig los.
1: Hè?
0: Ik heb alle bouten met mijn handen er zo uit kunnen halen.
1: Hoe kan dat?
0: Waaronder ook de bout die zo'n speciaal slot heeft. Dus ik zeg tegen die gast, ik zeg... Wat was er nou gebeurd als ik de bocht om was gegaan? Hij zegt, nog één bocht, misschien twee... en je was zo op je remblokken geknald. Bizar, hè?
1: Het is levensgevaarlijk, man.
0: Maar hij vond het dus heel leuk, want hij zegt... tegenwoordig word ik alleen maar gebeld voor storingen waar ik niks aan kan doen. Want het zijn allemaal computers, daar heb ik geen verstand van. Hij zegt, dit kan ik nog ouderwets vastzetten. Dus hij kan met zo'n dingen zo vastzetten.
1: Maar het was niet helemaal kapot gegaan doordat je...
0: Nee. Maar ik kon die bouten, maar serieus... En hij zegt dat het is gebeurd. Hij zegt, waarschijnlijk heb je dus bijvoorbeeld je zomerwielen eronder laten zetten. En dan krijg je toch vaak zo'n stickertje van... laat nou 100 km per uur eventjes controleren of het vast zit. Ja, dat doet niemand. Dan denk je, ja, van mij niet lastig. Dat moet je dus wel doen.
1: Ja. Ja, maar ik doe het sowieso altijd zelf. Ik doe altijd zelf bandjes wisselen.
0: Dan zou ik helemaal voorzichtig zijn.
3: Nieuwe muziek. Wout en Frank worden hier heel blij van.
0: Had jij mijn zomerwiel ook gedaan toevallig?
1: Oh, wauw. Goed verhaal, hè? Dus je zei vorige week heb jij die boel laten vervangen, toch? Die andere banden. Ik neem aan dat je er wel even langs de garage bent gegaan.
0: We hebben een klein dispuutje hierover.
1: Ja. Nee, dat klopt. Korting 40%.
0: 40%. Mensen, bijna zover. Komende vrijdag, 10 juli om middernacht... het lang verwachte album van de Rolling Stones, Foreign Tongue. Er is een speciale luistersessie op 9 juli, dat is donderdagavond. Een handjevol luisteraars van Veronica mag dan luisteren naar onder andere deze plaat. De nieuwste van de Stones.

0: Komende donderdag, een handjevol luisteraars mag als eerst het album van de Stones gaan beluisteren. Als je erbij wil zijn, kun je aanmelden via radioveronica.nl. Maar er is meer. Er is meer nieuwe muziek.
1: Ja, zeker. Namelijk het nieuwe U2. En die gaan we zo meteen als allereerste draaien.
0: Ja, maar is die er al? We hebben hem nog niet, toch? Want van 6 uur komt hij toch?
2: Nee, maar nog. Ja.
0: Half uurtje komt hij aan.
1: Nee, maar Bono die verstuurt hem ook zelf, hè?
0: Ja.
1: Dus er kan soms nog wel een klein beetje vertraging tussen zitten, natuurlijk.
0: Ja, die het heel slecht internet heeft.
1: Ja.
0: Nee, maar om zes uur komt er nieuwe single van U2 uit.
1: Ja.
0: Oh, spannend. Dan moet even voordat we top 40 beginnen, eventjes nog U2 erdoorheen.
2: Ja, leuk. Ja.
0: Niemand heeft nog iets gehoord.
1: Nee.
0: Straks is het een enorme kutplaat. Moet ik hem helemaal draaien.
1: Ja, maar dan zeggen we dat het mailtje niet goed is aangekomen. Ja.
3: Dit zijn Wout en Frank bij Radio Veronica.
1: En dit is Sietse Roskam en Sietse heeft het nieuws zometeen. Sietse, wat heb jij in het nieuws eigenlijk?
4: NAVO-top begonnen en erfbelasting gaat niet omhoog.
3: En natuurlijk onderweg naar de beste muziek aller tijden. Met zometeen deze.
5: That's all that's love. That's all that.
3: En deze.
5: Make me feel like I'm the only man in the world.
3: Radio Veronica. Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Crazip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
6: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
7: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
8: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
9: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie!
13: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Ik kom

0: Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18 plus.
1: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg 1500 euro extra inruilvoordeel bovenop je autotelex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
2: Geen borrel zonder kippieplank. Bestel online of kom naar de winkel.
3: Kippie.
4: Blauw water of een natte tas is een keuze. Een slechte. Een fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet. Kies beter. Kies fan. V-A-N-N. Fanbottles.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken.
4: Fanfles houdt je water 24 uur ijskoud en lekt niet.

0: energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
1: Radio Veronica, weerbericht. Nou, het wordt weer warmer. Maar de vraag is, wordt het weer echt zo heet als we een... een paar weken geleden hadden?
2: Ja, dit zijn natuurlijk een beetje de naweeën, Wout. Gisteren heb jij de dood in de ogen gekeken. De stem klonk helemaal...
1: Het gaat niet goed, maar ik ben er weer.
2: Laten we nog heel even luisteren hoe jij gisteren klonk.
3: Ja. Nou.
1: Dat is vandaag niet wel beter. Nee, even het weerbericht. Het wordt warmer, de vraag was alleen. Wordt het weer net zo warm als een tijdje geleden? We hebben contact gehad met ons weermannetje Robert de Vries.
2: Hebben we Robert de Vries aan de lijn?
1: Hart van Nederland, daar doet hij altijd het nieuws voor en het weer vooral. En hij vertelde over of het warm wordt of niet, vertelde hij dit.
4: Hey Wout en Frank, goedemiddag. Ja, we krijgen de komende dagen weer te maken met een warmere fase deze zomer. We krijgen zelfs te maken met een regionale hittegolf in het zuiden en mogelijk ook in het oosten van het land. Maar het zal niet zo extreem zijn in vergelijking met een paar weken geleden. Want toen hadden we te maken met een behoorlijk hoge luchtvochtigheid. En nu zal de lucht een stuk droger zijn. Dus voor het gevoel is het allemaal veel draaglijker. Maar... het zal wel de derde regionale hittegolf zijn van dit seizoen. En dat is bijzonder, want nog nooit zo vroeg in het seizoen hebben we al zoveel regionale hittegolven gehad. Nou, woon je in het noorden van het land, daar is het sowieso minder warm de komende dagen. Maar zeker niet onaangenaam hoor. Het wordt daar altijd nog zo'n 25 tot 27 graden. Dus de zomer die zit stevig in het zadel met in het zuiden en mogelijk ook in het oosten een regionale hittegolf.
1: Nou, is hier het leukste weerman van Nederland, Robert de Vries van Hart van Nederland.
4: Dankjewel!
1: 17:55 geworden. Dit is het nieuws. Siet Roskamp, goedemiddag.
5: Goedemiddag. Het is duidelijk dat NAVO-landen een stuk meer geld uitgeven aan defensie. Volgens premier Jette moet Amerika dat nu wel inzien. Dat zei hij bij de NAVO-top in Turkije. President Trump kwam daar weer klagend aan. Het ging namelijk over een gebrek aan steun in de Iran-oorlog. Voor het misbruik van basisschoolkinderen moet een oud-conciërge van een school in Zoetermeer 7 jaar de cel in. Hij zat aan meisjes en filmde ze stiekem. Sommige beelden zette hij online. En erfenissen worden niet zwaarder belast, zegt minister Heijnen van Financiën tegen RTL Z. Volgens hem betalen we al genoeg belasting. Vandaag bleek uit onderzoek dat de meeste Nederlanders een hogere erfbelasting prima vinden.
1: Thank you.
2: Radio Veronica verkeer dan door Flitsmeister. Veel drukker dan normaal, voornamelijk door wegafsluitingen. Extra drukte op heel veel wegen. 152 meldingen, 784 kilometer in totaal.
1: Ja, dat is wel heel druk, hè?
2: Behoorlijk druk, ja. A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Watergraafsmeer en Muidenberg. Daar sta je 23 minuten te wachten door een ongeluk. De rechterrijstrook is daar dicht. De A12 Den Haag-Utrecht tussen Gouwen en Nieuwebrug. 16 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar. Na 16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. Een uur vertraging. Ook vanwege wegwerkzaamheden.
1: Stoende.
2: A27 ook behoorlijk druk. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Eemnes. 33 minuten door een ongeluk. De weg is wel weer vrij daar. A28 Utrecht-Zwolle tussen De Bilt en Nijkerk. Een uur vertraging. En de A58 Bergen op Zoom tussen Bergen op Zoom Breda. Tussen knooppunt Zoomland en De Stok. Daar ook 66 minuten vertraging door een ongeluk. De weg is daar dicht. Omrijden wordt geadviseerd via Zevenbergen. Over de A4, A59, A17 en A16. Compleet overzicht met alle files en alle flitsers vind je uiteraard in de app van onze vrienden van Flits.

0: Dit is Veronica Rihanna en I'm the only girl in the world.
1: Wout en Frank, sportnieuws. Ja.
0: Nou, ik dacht misschien toch nog heel even nakletsen over onze zuidenburen.
2: Ja, maar dat was mooi, want we hebben het hier gisteren uitgebreid over gehad natuurlijk. Dat Trump op een gegeven moment een beetje... Die begon zich te bemoeien met die rode kaart, die Amerikaanse speler. Want ja, je kan toch niet zomaar een sterspeler een rode kaart geven? Zo werkt het helemaal niet.
0: Siets, ik begrijp dat jij daar vrij fel over was, hè?
3: Nou ja, omdat de president van het land gewoon direct invloed heeft op het spel.
0: Ja.
3: En dat kan natuurlijk niet.
2: En toen riepen wij gisteren al, ja, hoe mooi zou het dan zijn dat die Belgen... dat die dan gewoon even die Amerikanen van het veld aftrappen.
0: En dat gebeurde.
2: Nou, en dat had natuurlijk niemand verwacht gisteren. Nee,
0: ik vind dat zo. Maar eigenlijk wat wij precies een week geleden hoopten... toen Nederland tegen Marokko speelde... om die wond nog maar eventjes open te rijten. Dat gebeurde gisteren.
2: Wout, je moet nu ophouden. Het begint nu irritant te worden.
0: Ja, dat weet ik.
2: De hele tijd te hoesten.
0: Ik kan er niks aan doen. Sorry. En wil je een kleine compilatie hebben van de wedstrijd?
2: Ja, dat is leuk. Ja, van vannacht.
0: België speelde dus tegen Amerika. Dit gebeurde.
4: Raske! En daar ben ik het uit de ketelaren! Daar is het allereerste doelpunt!
5: Opletten, Tilman de vrije trap. Oh, hij gaat af. Lijkt af en hij gaat erin. En daar staat het ineens na een half uur spelen weer gelijk. Rossaren versnelling buitenom. De voorzet is een goeie. En daar de ketelaren! Als het al geen goal is, het is misschien Tim Riem die zijn eigen doelman verslaat. Maar het is meteen de reactie van de Belgen. Oh, laat hem bijna liggen. Die Van Aken moet lopen. Van Aken, nee. Jawel. Ja, Van Aken. Met het doelpunt. Hans Van Aken. 1-3 voor België.
6: En nog Lukaku misschien. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. Lukaku nog eentje. Natuurlijk. 1-4.
0: Luister, karma bestaat. En zo klinkt het.
2: Ja, fantastisch toch? Ook deze commentaar van die Peter van der Bent. Dat is ook fantastisch. Ja, het was een bizarre wedstrijd vannacht. En het leuke is dat wij hier binnen de club van Radio Veronica... behoorlijk wat Belgische vrienden en vriendinnen hebben.
0: Ja, die lopen hier gewoon in het wild rond.
2: Normaal. Waaronder Anna. Anna, die is... dat is een goede collega van ons. Die heeft echt vandaag loopt ze in een Belgische outfit ook. Ze heeft de kleuren van België aan.
0: Is dit een Belgische outfit?
2: Nou, nee, maar je moet even naar de sokken kijken.
0: Wat heb je voor sokken dan?
7: Rode sokken.
2: Oh, yes. Rode sokken, rode duivels. Ja hoor.
0: Maar Anna, hoe werd jij wakker vanmorgen? Heb je gekeken vannacht?
7: Nee.
0: Oké, en hoe werd je vanmorgen wakker?
7: Ik denk rond 5 of 6 wakker geworden. Of zo, een pure spanning.
0: En toen
7: helemaal in zweet.
0: Ja?
7: Omdat ik dacht, van, ja, we waarschijnlijk verloren hebben. En ik heb al geen zin om naar kantoor te komen. En dan is van, haha, zie je wel, jullie zijn verloren.
0: Ja?
7: En ik ben opgestaan, ik heb gewoon direct die samenvatting aangezet. En echt, ik zat te trillen, ik zat te huilen.
0: Maar je hebt de samenvatting gekeken en je hebt niet meteen even gekeken wat de uitslag was. Nee. Dus al die doelpunten moest je door.
7: Ja, ik moest wel de emotionele rollercoaster mee
0: maken. Wauw. Hoe is dat in België nu?
7: Ja, ik denk niemand zal het gewoon aankomen. Iedereen zegt van, het is de kartonnen generatie. Dus,
0: wat is de kartonnen generatie?
7: Ja, 8 jaar geleden hadden we de gouden generatie. Dus nu hebben we een soort washed-up versie daarvan.
0: Ja.
7: Of ze grappen altijd, het zijn de has-beens of zo van 2018. En wij dachten allemaal van, ja, we gaan niet verder komen dan die groepsfase. Plots zijn we groepswinnaar. Oké, ja, we gaan niet verder komen dan die match met Senegal. Plots winnen we tegen Senegal. Plots staan we hier en moeten we tegen Spanje. En je merkt gewoon, die WK-koord zat er niet in tot nu. En nu is iedereen helemaal door in de dak. Echt fantastisch.
0: Zit hier ook een beetje de les in voor ons, jongens? Want ik hoor nu, ja, eigenlijk in België dachten ze, we liggen er meteen uit.
7: Ja.
0: Wij riepen eigenlijk vanaf dag
2: 1. We worden weer kampioen.
0: Zit hier een beetje de les voor Nederland?
7: Ja, er zijn miljoenen geïnvesteerd in advertenties en weet ik veel.
0: Ja.
7: Bij ons komt dat er nu een beetje in of zo.
0: Oh, nu pas. Nu is de gekte pas aan toeslag.
7: Ja.
0: En bij ons waren de straten dan oranje. Is dat in België dan rood? Of heb je niet echt rode straat? Gewoon
7: nee,
0: niet.
7: Maar wij verwachten gewoon dat we eruit liggen. Dat is het gewoon.
2: En nu zijn de tv's niet aan te slepen in België.
7: Nee.
2: Nu worden hele straten versierd en dan wordt het één groot rode duivelspectakel.
0: Maar dit is wel een beetje het WK van de underdogs. Hè? Mag je dat zo zeggen? Ja, België is niet een underdog. Dat vind ik te kort door de bocht. Maar in ieder geval vanuit de kant waar je het niet verwacht.
7: Gewoon van de comebacks of zo.
0: Van de comebacks, ja. Want is er dan nu iemand in België die denkt, we worden wereldkampioen? Of is het gewoon even lachen van iemand?
7: Waarschijnlijk wel, maar ja, je hebt overal hekken rondlopen.
0: Siets, jij bent een beetje ons voetbal geweten. Ja, dit is bijzonder wat er is gebeurd.
3: Ja, het was echt een wereldprestatie. En inderdaad, de afgelopen wedstrijden speelde België ook gewoon slecht. Dus niemand zag het aankomen dat het nu... Nee, maar dit was een enorme verrassing.
0: Ja.
3: Absoluut, en de Amerikanen waren juist heel erg aanvallend. Een spektakel en alles zou goed komen. En dat kwam dus niet goed.
0: Nee.
3: Lekker puzzelen, kunnen we dan zeggen. Hè? Ja. Namens de hele wereld tegen Amerika. Nee, maar tegen Spanje is natuurlijk een ander verhaal. Want Spanje is gewoon Europese kampioen. Absoluut een van de topfavorieten. Dus dat zal heel moeilijk worden.
0: Wordt heel moeilijk. En die wedstrijd is komende vrijdagavond. En dat gaat maar als dat dan... Ach, jongen.
7: Ja, kijk, je weet gewoon nooit met België.
0: Nee, ja, zo kun je het ook zeggen inderdaad.
7: Plots is het 6-0.
0: Ja, het is zo. Ik dacht, het is mooi. We gunnen het ze wel.
2: Hoe ga je eigenlijk de volgende wedstrijd kijken? Is dat dan, heb je heel veel Belgische vrienden en vriendinnen verzameld? Of,
7: ja, ik had laatst nog vanmorgen nog een oproepje gedaan op Instagram. Van, ik ben op zoek naar een hele groep Belgische vrienden om het WK mee te kijken. Ik heb een paar hele leuke opties doorgekregen. Dus ik denk waarschijnlijk hier in Amsterdam. Ja. In een groot café.
2: Ja. Leuk.
0: Je hebt ze overal, hè, Belgen.
2: Ja, ze zijn helemaal zo lang. En je kan ze dus, ze zijn best benaderbaar.
0: Ja. En ze kunnen voetballen, jongen.
2: Sterker nog, ze worden wereldkampioen.
0: Anna, dankjewel. Geniet van het gevoel, hè. In ieder geval tot en met vrijdag.
7: Dankjewel.
0: Ja, we dachten dan toch maar deze draaien, toch?
2: Natuurlijk, het goede doel heeft natuurlijk een fantastisch liedje gemaakt. Over de Belgen, over België. Die moet je draaien naar zo'n gesprek natuurlijk.

0: Radio Veronica, zo meteen een hele lekkere top 40. Dat is de top 40 van 14 april 1990. Die staat zo meteen centraal. Daar gaan we heel veel leuke liedjes uit draaien. Verder hebben we ook nog... Dat was goed?
1: Dat was goed.
0: Oké. Verder hebben we ook nog, dat is heel leuk, een aantal vragen in de popquiz. Ik ga namelijk 3 vragen stellen over die lijst van 14 april 1990. Heb je alle 3 die vragen goed?
1: Dan?
0: Ping. Oh. Heb je alle 3 die vragen goed, dan maak je kans op de gouden Wout en Frank popquiz, bokaal, dat en meer. Zo meteen in dit radioprogramma na 6 uur blijf erbij.
2: Nou, en nog 1 belangrijk ding, mag ik dat toevoegen?
0: Liever niet.
2: Zometeen komt de nieuwste U2 uit.
0: Oh ja!
3: Rij naar huis met Wout en Frank. En sta morgen weer op met Ekdom in de Morgen. Vanaf 6 uur. Veronica.
4: 18 plus, speelbewust.
5: Ja?
6: Serieus?
5: Oh,
6: wat een geld.
7: 18.000. Godverdikken me.
8: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
9: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
8: De bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
4: 18 plus speelbewust.
10: 3 ingrediënten om je avond groots te maken. Een 100% rundvleesburger. Nog een 100% rundvleesburger. En de legendarische Big Mac saus. Classic genieten van de Big Mac van McDonald's. I'm loving it.
11: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
12: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
13: Of deze, in een leuk plaatsje.
14: Met 20.000.

0: De Lidl Deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL pak koffiepads? 46 pads vanaf 3,29. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
1: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals heel veel Dove, Andrelon en Axe 2 plus 3 gratis. Dus haal alles in huis voor een frisse zomer en kom naar de winkel of shop op ethos.nl.

0: 70. Lidl. Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
1: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
2: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo- of hbo-diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
4: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
5: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1,390. Swiss Sense.
7: Hey, jij daar.
8: Heb je ook zo zin in vakantie?
7: Het is nu last minute super sale bij prijsvrij vakanties. En je krijgt tot wel €600 korting.
8: Dus waar wacht je nog op? Boek nu je reis op prijsvrij.nl.
7: Prijsvrij vakanties.

0: belasting vrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Op 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel 600 euro korting tijdens de Last Minute Super Sale.
3: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
4: Domino's.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: De leukste vakantieboeken, nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
7: Radio Veronica.
8: Met het nieuws. Het is 6 uur.
9: En dat nieuws dat krijg je van Siets Roskam.
10: Goedenavond. De Amerikanen moeten nu toch zien dat andere NAVO-landen erg hun best hebben gedaan om meer geld uit te geven aan het leger. Dat zegt premier Jette bij de NAVO-top in Turkije.
11: We zijn heel lang naïef en lui geweest. En Nederland is een van de landen die nu zijn defensiebudget fors verhoogt. Maar dat geld ook verstandig uitgeeft, waarmee we niet alleen het Nederlandse bedrijfsleven versterken, maar er ook voor zorgen dat we als Europese landen ons eigen continent veilig kunnen houden.
10: Jette hoopt dat ook de Amerikaanse president Trump voelt dat de NAVO in zijn belang is. Schoolboeken en werkkleding voor minderjarige mbo-studenten worden gratis, staat in een plan van onderwijsminister Letschert. Voor gratis laptops is niet genoeg geld. De minister wil ook mbo-scholen helpen in de regio's waar minder studenten zich aanmelden. Die scholen krijgen nu minder geld, maar dat wordt straks anders verdeeld. En dan de Tour de France. De Deen Mats Pedersen heeft de 4e etappe gewonnen. Een heuvelrit in Zuid-Frankrijk naar Foix. Pedersen was veruit de sterkste van de kopgroep. De Sloveen Tadej Pogacar is zijn gele leiderstrui in ieder geval voorlopig kwijt aan de Noor Thorstein Traan, die in de kopgroep zat. Dan het weer, alleen in het zuiden een zonnige en warme avond, waar het rond de 26 graden is. In de rest van het land meer bewolking en nog zo'n 20 graden. Morgen eerst wolken, daarna meer zon. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 27 graden. Het is nog steeds behoorlijk druk op de weg. Zo'n 100 vertragingen, meer dan 500 kilometer in totaal. Langzaam wordt het dus wel wat minder. Dit zijn nu de meest opvallende nog. De A1 Amsterdam richting Amersfoort. Voor Muiderberg bijna een half uur extra door een eerder ongeluk. Weg is wel weer vrij. Dan de A2 Eindhoven-Utrecht voor Waardenburg 36 minuten extra. A12 Arnhem-Den Haag voor Woerden 41 minuten. Dan de A16 Breda-Rotterdam voor Terbrechtseplein 40. A27 Utrecht-Almere voor Eemnes 36 minuten. En nog een afsluiting op de A58 Bergen-op-Zoom Breda voor De Stok. Is de weg helemaal dicht door een ongeluk. Daar kun je wel omrijden via Zevenbergen. Over de A4, de A59, dan de A17 en nog de A16.
12: Ja, sorry. Ja, ik heb al wel een deel binnen nu.
9: Even downloaden, sorry trouwens. Iets.
12: Oh, ja. De nieuwste van U2 is zojuist uitgekomen. Het begin is al binnen. Oh, lekker. En de rest moeten we nog downloaden, maar dat draaien we zo.
13: Als je Vodafone mobiel
14: met een nieuw Ziggo internetpakket

0: Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo.
1: Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl.
0: Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen?
1: Rand? Nee.
0: Fair enough.
1: Social Deal, deals die je niet mag missen.
2: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
3: Hey.
4: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
3: Ja. Dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
4: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
5: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL ziet. Slim bekeken.
6: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
5: Neem nu NL ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL ziet. Slim bekeken.
7: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Gabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
8: Ontdek de full hybrid range van Honda. Van de slimme Honda Jazz tot de ruime CR-V. U rijdt al een nieuwe Honda vanaf €239 per maand. Ga naar uw dealer of kijk op honda.nl.
9: Honda, the power of dreams.
10: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
11: hoi,
10: of binnenkort vertrekt,
12: adios.
10: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
11: Fijne vakantie.
13: Sta je in de file en spot je ruitschade?
14: Opgelost. Autotaalglas.
15: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
16: Geen feestje zonder kippiepan. Bestel online of kom naar de winkel.
17: Kippie.
18: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bekkende track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl.
19: Honor the craving.
20: Domino's.
21: Hoe leg je in het Spaans uit dat de omvormer van je elektrische auto stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. We repareren of regelen vervangend vervoer. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.

0: Nou, we hebben hem wel binnengekregen, denk ik, hè?
1: 100% download voltooid staat er. Dus in principe moet dit goed komen.
0: Sitsi, wat is het verhaal? Komt er een album? Wat gaat er gebeuren?
2: Ja, voor het eind van het jaar moet er een nieuw album voor U2 komen. U2 bestaat in september 50 jaar. En dat wordt dus waarschijnlijk gevierd met het album. Wanneer dat uitkomt, is nog even afwachten. Maar in ieder geval hebben we vast één track.
0: Er is een nieuwe track uitgekomen van U2. Een paar minuten geleden zat hij, is hij het wereldwijde net opgegaan.
1: Heeft Bono rondgestuurd. Ja. Wij hebben hem ontvangen via de mail. En inderdaad, een lekkere track.
0: U2, de nieuwe single heet Street of Dreams.

0: Streets of Dreams is de nieuwste single van U2. Hij is om 6 uur uitgekomen. Dit was de eerste keer op de radio. En ja, god, wat vond jij ervan, Siets? Laat ik bij jou beginnen.
1: Ja, ik vind het ouderwets lekker.
0: Lekker toch?
1: Ja.
0: Herkenbaar. En jij?
2: Nou, ik vind het fris, lekker. Deze track had zo voor het WK gebruikt kunnen worden. Zegt Dennis Leusink in de Radio Veronica app. Ja, het is over het algemeen zie ik er best wel een hoop positieve reactie op binnenkomen.
0: Chantal is kritisch. Die zegt niet mijn ding, de nieuwe van U2. Dat kan natuurlijk ook. Groot fan van U2, Gert, die heeft een complete recensie al meteen gegeven. Luister in, audio-appje stuur 3.
3: Wout, Frank, Gert hier. Ach, wat duurde deze dag verschrikkelijk lang zo tot 6 uur. Wacht op die nieuwe single van U2 en nu heb ik hem eindelijk gehoord. En jeetje, wat is hij toch weer lekker zeg. Street of Dreams, het is gewoon weer echt klassiek modern U2. Met een heerlijk gitaarriffje. Larry Mullen Jr. dan weer heerlijk achter het drumstel terug naar zijn blessure. Heerlijk basloopje en Bono is Bono. Ja, weet je, het is gewoon weer echt een heerlijke plaats. Street of Dreams, 10 uit 10, weet ik niet. Dikke voldoende zeker.
1: Ik vond hem heel kritisch.
2: 10 uit 10 weet ik niet.
1: Ik vond hem heel kritisch.
2: Mooi.
0: Nou ja, er is toch wel wat liefde voor. Nieuwe single van U2 ga je vast nog wel een paar keer horen. Street of Dreams. Kunnen we dan nu beginnen met die top 40, jongens?
2: Nee, we gaan U2 nog een keer draaien.
4: Radio Veronica.
5: Top 40 Hit Archief.
0: Luisteraars, goedenavond. Met enige vertraging vanwege de nieuwe van U2. Maar dat is een goede reden. Is het uiteindelijk tijd om muziek te gaan draaien uit een mooie top 40. 14 april 1990. Dat is de lijst die voor onze neus ligt. Maar er is meer.
2: Namelijk dat we een leuke quiz gaan spelen. Een popquiz. 3 vragen ga ik over deze lijst stellen. De lijst van 14 april 1990. Heb jij alle 3 die vragen goed? Heb je daar de juiste antwoord op? Dan maak je kans op de Gouden Wouter Frank Popquizbokaal.
0: Sterkte, succes!
4: Radio Veronica.
5: Top 40 Hit Archief.
0: Nogmaals, 14 april 1990. Dat is de top 40 die centraal staat.

0: advice.
1: Ja, voor de jongen het hart.
2: Klopt, ja.
1: Even kijken, dit was nummer 22. Advice voor de jongen het hart van Tears for Fears. Daarvoor 27 pollen, Abdul, Opposites Attract. Uit de top 40 van 14 april 1990.
2: Ja! Grappig, Chris, hè?
1: Maar naast allemaal mooie muziek uit de top 40... is er ook nog een quiz. Niet zomaar een quiz...

0: vanavond. Dus de top 40 van 14 april 1990. Maar behalve deze muziek zijn er ook 3 vragen in totaal. Dit is vraag nummer 1.
1: En die gaat over de plek 33 in deze lijst. Plek 33 in de lijst van 14 april 1990. Op die plek, die nummer 33, staat deze plaat.

0: Natuurlijk de formatie De Vrijbuiters. Maar hoe heet het liedje van De Vrijbuiters? Is dat A, Rode Rozen gaf jij aan mij? Is dat B, 24 rozen? Of is dat C, Hyacinth voor jou? Hoe heet het liedje van De Vrijbuiters? Laten we nog één keer naar het fragment luisteren.
1: Rode rozen gaf jij aan mij.
0: Ja, hoe heet dit liedje? A, Rode Rozen gaf jij aan mij. B, 24 rozen. Of C, Hyacinth voor jou. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app.
2: Dit is nummer 17. Daar staat Madonna. En

0: Madonna en... Dit is nummer 17 in de top 40 van 14 april 1990. Zometeen meer uit deze mooie lijst. Maar nu eerst vraag nummer 2.
1: Nou, dat is wel leuk, want die vraag die gaat over Madonna. Vogue, de plaat die zojuist voorbij kwam. Madonna heeft weer nieuwe muziek. Sterker nog, een heel nieuw album. Hoe heet dat nieuwe album van Madonna? Dat is vraag 2 in deze popquiz. Is dat A, Confessions 1? Is dat B, Confessions 2? Of is dat C, Confessions 3? Let op de Engelse uitspraak. A, Confessions 1. B, Confessions 2. Of C, Confessions 3. Het nieuwe album van Madonna. Hoe heet dat nieuwe album? Geef het door via de Radio Veronica app en maak kans op die mooie prijzen. Die gouden Wout en Frank popquiz bokaal.
0: Ziet hier, wat zit er zo in je nieuws? Reddingsplan voor mbo-scholen. En Messi's Argentinië moet aan de bak op het WK voetbal.
2: Hij heeft net toch een strafschop gemist?
0: Ja, dat gaat niet helemaal goed, nee.
3: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je btw-aangifte?
4: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
3: Nog niet helemaal dus.
4: Tja, die administratie. Toevallig tips?
3: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
4: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
3: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
5: Geniet voordelig en snel van jouw nieuwe interieur tijdens de sale van Goossens. Shop hoge kortingen op heel veel meubels in één van de 25 winkels of op goossens.nl.
6: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
5: Odido. Tot wel 70% korting op showroommodellen. Kom nu naar Goossens voor de sale. Wat op is op.
7: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt... wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin...
8: Zijn we er al?
7: En je team naar de uitwedstrijd brengen... En verzekerd zijn.
9: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora autoverzekering.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: De Ora autoverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op Ora.nl.
11: Toe aan een last minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Je eigen vakantiehuis midden in de natuur. Alle ruimte voor avontuur en ontspanning. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
12: Veronica Weerbericht.
0: Van noord naar zuid, vandaag werd het 19 tot 28 graden. Morgen, zonnige dag, wolken. Ietsje minder warm, zo'n 24 graden. En daarna wordt het steeds warmer en krijgen we weer een hittegolfie. Althans, die kant gaat het wel op. Het is 6:58. Het is tijd voor het nieuws. Siet Roskam, goedenavond.
13: Goedenavond. MBO-scholen in regio's met steeds minder studenten... krijgen extra geld van het kabinet om te zorgen dat ze kunnen blijven bestaan. In Randstad, waar juist veel studenten zijn... moeten MBO's het dan weer met minder geld doen. Voor minderjarige MBO'ers wil het kabinet gratis boeken en werkkleding. Waar veel NAVO-landen extra geld uitgeven aan het leger... om zich aan de nieuwe eisen te houden... zijn er ook nog een paar die de oude norm amper halen. Het zijn Slovenië, Tsjechië en Albanië. NAVO-baas Rutte zou zich er nog geen zorgen over maken. En vanavond zijn de laatste 8e finales op het WK voetbal. Om 6 uur al begonnen, Argentinië tegen Egypte. Het staat na een half uur spelen verrassend 0-1. Messi miste dus ook al een strafschop, zei je net ook al, Wout. De Argentijnen voorlopig op achterstand.
0: Wauw.
1: Wat een prutser.
0: Maar wat is dit toch een raar WK, jongens. Wat gebeurt hier allemaal? Gisteren die Belgen van Amerikanen. En hoe lang moeten ze nog?
13: Ja, ze moeten nog een uur spelen. Dus het kan nog helemaal omgedraaid worden natuurlijk. Maar wel interessant om in de gaten te houden. Om 10 uur vanavond de laatste 8e finale Zwitserland-Colombia.
0: En?
13: Ja, ik vind Colombia wel een gevaarlijke outsider.
0: We wachten de dag. Thank you.
1: Radio Veronica Verkeer door Flitsmeister. Nog steeds behoorlijk druk voor het tijdstip van de dag. 51 vertragingen. Totale lengte van 236 kilometer. Dit zijn de vijf meest opvallende. De A2 Eindhoven-Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel. Daar 40 minuten vertraging. De A12 Arnhem-Utrecht tussen Waterberg en Grijzoord. Daar 11 minuten. Bergingswerkzaamheden zijn daar gaande. De rechte rijstrook is dicht. De A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Oude Rijn. Daar 24 minuten. De A16 Breda-Rotterdam tussen Hendrik Ido Ambacht en Terbrechtseplein. Daar 3 kwartier vertraging vanwege wegwerkzaamheden. En de A27, daar is het behoorlijk bal. Utrecht-Almere tussen Bilthoven en Huizen. Daar 24 minuten vertraging. Als je compleet overzicht wil met alle files en alle flitsers, dan moet je heel even naar de app van Flitsmeister.
2: Dit is het Top 40 Hitarchief met de Top 40 van 14 april 1990. En Deepest Mode staat op nummer 8.
8: Radio Veronica.
9: Top 40 Hitarchief.

0: 30, de lijst van 14 april 1990. Daarin onder andere Gary Moore en Oh Pretty Woman. Dat was nummer 7 en daarvoor Depeche Mode. En Enjoy the Silence, nummer 8. In totaal stelt Frank 3 vragen. En dit is de derde vraag in de popquiz.
1: Ja, die gaat over de nummer 2 in deze top 40. Op 14 april 1990. Nothing compares to you. We gaan hem zo ook draaien. Van Sunedo Corner. We hebben een fragment ook.
0: Nou, ik ga hem helemaal draaien.
1: Ja, maar dan kun je toch nu alvast een fragmentje draaien?
0: Ik kan ook een fragment doen wat jij wil.
1: Een beetje het sfeertje natuurlijk. Ja,
0: wat jij wil.
1: Ja, dit liedje was natuurlijk een gigantisch hit, maar niet het origineel. Wie maakte het origineel? A. Dolly Parton, B. Prince of C. Marco Borsato. Wie was verantwoordelijk voor het origineel van deze plaat van Sunedo Corner? Nothing compares to you. A. Dolly Parton, B. Prince of C. Marco Borsato. Geef het juiste antwoord door via de gratis Radio Veronica app. En dan gaan we hem nu helemaal draaien.
0: Inderdaad. En hij staat op, wat zei je ook alweer?
1: Nummer 2, zei ik, Wout.
0: Nummer 2.
1: Beter luisteren.

0: Ja, dat is mooi.
1: Sinead O'Connor en Nothing Compares to You. De top 40 van 14 april 1990 op nummer 2.
2: Wout en Frank, Popquiz.
1: Nou ja, dan rest ons nog de nummer 1. Maar eerst hebben we 3 vragen, maar ook 3 antwoorden uit de popquiz.
0: En daarvoor hebben we Mark van het Hof aan de lijn. Even voor de duidelijkheid, dat is geen familie. Mark, jij kan dat bevestigen, hè?
3: Ja, niet dat ik weet.
1: Het zou best kunnen zijn als je het gaat uitzoeken dat jullie toch erg... Want zoveel van het Hofjes heb je niet.
0: Nee, alleen Mark is de Duitse tax met dubbel F van Dijnen.
3: Dubbel F, ja.
1: Van het Hof. Ah, Mark.
0: Lekker. Hey Mark, heb je een fijne dag gehad vandaag?
3: Ja, een drukke dag. Een beetje chauffeur en dus druk op de weg overal. Dus ook in de file gestaan.
0: Man, monsterdrukte was het hoor. Gisteren ook al. Ja, vervelend.
3: Ja, elke dag.
0: Hopen in ieder geval deze dag een beetje positief af te kunnen sluiten met zometeen een Wout en Frank gouden popquizbokaal die we jou wellicht mogen overhandigen. Maar daarvoor moeten we wel heel even de quiz doorlopen, als jij dat goed vindt.
3: Ja, ik vind het goed.
0: Laten we beginnen bij vraag 1, heel chronologisch en lekker overzichtelijk. Hoe heette dit liedje?
4: Rode rozen. Gaf jij aan mij?
0: Ja, was dat A, rode rozen gaf jij aan mij? B, 24 rozen? Of C, Jacint voor jou?
3: Nee, ik dacht A.
0: Ja, dacht A, ja.
1: Helemaal goed.
0: Dat is hartstikke goed. Hoe heet het nieuwe album van Madonna? Is dat A, Confessions 1? Is dat B, Confessions 2? Of is dat C, Confessions 3?
3: Confessions 2, dat is B.
0: Confessions 2, ja. Oh, ja, goed. Wie maakte het origineel van Nothing Compares to You, de plaat die je zojuist hoorde? Was dat A, Dolly Parton, B, Prince? Of C, Marco Borsato?
3: Dat was Prince, B.
1: Prince is eigenlijk helemaal goed.
0: Hartstikke goed, ja. De juiste combinatie was A, B, B. En dat is ook wat jij doorstuurde. Fantastisch, betekent dat jij de Gouden Wout en Frank Popquiz van Kouwen hebt.
3: Ja, mooi.
0: Lekker man. Ah, dit is top. Dit is even lekker de dag afsluiten, hè?
3: Ja, zeker.
0: Vergeet je in één keer bij al die files.
3: Ja.
1: Nou, Mark, we sturen hem rap naar je toe. Maak er een mooie avond van en tot de volgende ronde.
3: Ja, kom goed. Dankjewel.
0: Dag Mark. Later.
1: Hoi. Het top 40 hitarchief hoor je op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag hier bij Radio Veronica. Met vanavond de lijst van 14 april 1990. 1 plaat ontbreekt nog. Dit was de grote doorbraak voor Snap met Turbo B als de rapper. Het was de power van Snap en die staat op...
5: Nummer 1.
6: Фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».

0: morgen vanaf 6 uur. Veronica.
1: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus, behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: Ziggo.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Hoe maak je snel vrienden? 6 malse kipstukjes omhuld met een knapperig laagje en een lekkere dip. Daar maak je vrienden mee. De Chicken McNuggets van McDonald's voor maar €2,80. I'm loving it.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Tros tomaten. 300 gram maar 99 cent. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
5: IAM's bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
6: Even aanschuiven, even borrelen, even sparren. Nu bij Spar, tot 55% korting op alle Dr. Oetker restaurantenpizza's. 3 voor €5,99. Ga snel naar jouw Spar in de buurt.
5: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
7: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
8: Kijk, dit hotel is maar 500 meter van het strand.
9: Deze ook, maar dan met zwembad en glijbaan.
10: Of deze, in een leuk plaatsje.
11: Met 20

0: onbeperkt genieten bij het familiehotel van Nederland? Ontdek de vele unieke faciliteiten onder één dak. Vind snel jouw all-in deal op PrestonPalace.nl.
1: Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
2: De Tour de France is in volle gang. De bergen breken het peloton. Alles kan nog. Aanval na aanval. Niemand spaart zich. De Tour de France. Live op Eurosport en stream op HBO Max.
3: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
4: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
5: Even bollen.

0: berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontract. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker bek in de trek met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: Radio Veronica
4: met het nieuws. Het is 7 uur.
5: Goedenavond, ik ben Sietse Roskam. Om het verhuren van kamers in huis makkelijker te maken, worden de regels soepeler. Nu zit je na een proefperiode van 9 maanden meestal aan je huurder vast. Daarom worden huurders vaak na 9 maanden weer op straat gezet. Het kabinet wil nu tijdelijke contracten van een paar jaar toestaan. Extra geld voor mbo-scholen in regio's waar de aantallen studenten maar blijven dalen, zoals in Zeeland en Limburg, moet ervoor zorgen dat de scholen kunnen blijven bestaan. Het extra geld gaat er juist af bij mbo's waar veel studenten naartoe gaan, zoals in de Randstad. En dan een rondje sportnieuws. In de Tour de France is de 4e heuvelachtige etappe gewonnen door de Deen Mats Pedersen. Nieuwe drager van de gele leiderstrui is de Noor Thorstein Traan. Op Wimbledon bereikte de Amerikaanse Coco Gauff voor het eerst de halve finale. En op het WK voetbal staat Argentinië na 1 helft tegen Egypte 1-0 achter in de 8e finales.
6: Je mist een roeping, hè? Je had iets verder langs de lijn moeten zitten of zo, ja. Ook. Dat wil jij, hè?
5: In deze vorm doe ik het dus nog een klein beetje. Even kijken.
6: Kan dit af ook?
5: Ja, wacht. We moeten het even uitzetten, denk ik. Ja, wel gezellig muziekje.
6: Oh, dat weer, ik loop ook nog steeds.
5: Ja, ik zit er.
6: Je bent een heel feest van het maken, vriend.
5: Ja. Ik ben nog geen DJ, hè? Je merkt het.
6: Nou, zit er dicht tegenaan.
5: In het zuiden nog een tijdje zonnig en warm. Dik boven de 20 graden is het daar nog. Vannacht koelt het af naar 16 graden. Morgen eerst bewolkt, later meer zon. Het wordt van noord naar zuid 20 tot 27 graden.
6: Je hebt gewoon een stabiele relatie, toch?
5: Ja.
6: Ja, nee, dan ben je verre van een DJ nog. Dankjewel, Sietse. Bedankt voor deze update. Je gaat vanavond weer voetballen kijken, dus we horen het morgen allemaal wel weer.
5: Ja, maar ik laat jou aanstaan.
6: Je laat mij aanstaan? Ja. Tijdens het voetballen?
5: Ja.
6: Dat is een raar gezicht. Meestal wel spannender ook nog, dus dat scheelt. Files A2, Den Bosch Utrecht voor Zaltbommel, 26 minuten. De A4, Amsterdam Den Haag. Voor Leidschendam, 11 minuten. En de A16, Ridderkerk, de Bresseplein. Voor de Bresseplein de hoofdrijbaan daar, 16 minuten. A27, Utrecht Almere voor Eemnes, 8. En nog eentje op de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Strandnulde en Strandhorst. Daar is de vertragingstijd 18 minuten. Beste muziek aller tijden bij Radio Veronica. Zometeen M&M hier, Without Me. Wet komt eraan. En Bryan Adams. Ja, dat is een line-up, daar zeg je u tegen. U.

0: makkelijk retour.
1: Nu met Club Karwei, 50% korting op 10 liter Sikkens witte muurverf. Bekijk alle acties in onze digitale folder of download de app. Karwei, maak het mooier.
2: 18 plus, speelbewust.
3: Ja?
4: Serieus?
3: Wat een geld.
5: 50.000.
6: Tot verdikken me.
7: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
1: Joehoe, wedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
7: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
2: 18 plus, speelbewust.
8: Het strand, propvol. Een ijsje, niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar €1. IKEA, een wereld aan ideeën.
9: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
10: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
11: Kies voor Graan met je FBTO-reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO-reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
12: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
1: De mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
13: De komende weken is het hebbes bij Ben. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Ga snel naar Ben.nl.
1: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.

M&M was voor toch wel miljoenen gezinnen, denk ik, over de hele wereld. De reden dat slaapkamers in één keer een deur met een slot kregen. Hier mag je niet komen. Dit is Veronica. Goedenavond, welkom. De beste en de meeste muziek aller tijden krijg je hier. Zometeen Lady Gaga, The Dead Dance komt eraan. En vanavond ook nog kaarten voor de luistersessie voor The Stones. Dat doen we donderdagavond, exclusieve voorpremière van het nieuwe album. Daar kan jij bij zijn.

Kevin uit Os. Hij zegt, Niek, mijn vrouw zegt altijd dat ze binnen 5 minuten klaar is. Ja, Kevin, dat is geen tijdsaanduiding, dat is een levenshouding, hè? 5 minuten van een vrouw is hetzelfde als ik ben er zo, van een monteur. Je weet alleen dat het vandaag ergens gaat gebeuren. Dit is Radio Veronica, goed dat je erbij bent. De beste muziek aller tijden. Duran Duran is hier, A View to a Kill.

0: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwebop, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor De Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor De Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
1: Morgen eert Domino's die verrekte lekker back in de track met 50% korting op pizza's. Dus ga snel naar domino's.nl. Honor the craving.
2: Domino's. Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat en zeggen we waar het op staat.
3: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers is zeker niet misplaatst. Ik ben John van de Heuvel, misdaadverslaggever en opiniemaker bij De Telegraaf.
2: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct. De Telegraaf.
4: De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
5: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel. Internet, nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
6: Doe maar iets sterks voor papa en mij.
7: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot.
8: En iets sterks voor de mannen. 2 gemberthee.
7: Dan zou iets sterks gewoon een kop gemberthee zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
9: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag, hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
10: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
11: Dit is Veronica, goedenavond. 2 minuten over 19:30, actueel verkeer. Er staat een file op de A4, Dinteloord, Antwerpen. Tussen Sabina en Dinteloord, 6 minuten door een auto met pech. De A5, Hoofddorp, Amsterdam. Tussen Hoofddorp en de brug over de Hoofdvaart, daar 9 minuten. En de A27, Almere-Utrecht tussen Eemnes en Hilversum, door een ongeluk, 11 minuten. Nog eentje op de A28, Amersfoort richting Zwolle, tussen Strand Nulde en Strandhorst. Daar staat een vrachtwagen met pech. De vertragingstijd is 11 minuten.
0: Dit is Radio Veronica.
12: Het station van Gerard Ekdom.
0: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
12: En nu,
0: Nick van der Brugge.
12: Met de beste muziek aller tijden. Dit is Veronica.
11: Lekker. Je krijgt er 3 op een

0: Veronica met Queen en David Bowie, Under Pressure. Zometeen nog Bob Marley en de Wailers. No Woman, No Cry. En ik krijg een appje van Gerard. Dus even kijken wat hij hier heeft morgen in zijn show.
1: Hey Nick, goedenavond jongen. Wat een lekker programma ben je aan het maken. Dus ik wil heel even inbreken, want ik heb er iets te melden. Morgenochtend is het weer tijd voor een stukje live muziek op de bühne bij Act Up in de Morgen. Morgen ontvangen we namelijk Melanie Ryan. En die heeft een geweldige nieuwe plaat gemaakt. Die heet Glass Half Full. Zo zien wij het leven ook altijd. Het glas is altijd half vol. En zij klinkt als een hele stoere country dame. Ja. En dat is zij ook. Dus ze komt hem live spelen morgenochtend. Zo rond 8:15. Dan weet je dat even. Morgenochtend Melanie Ryan in de studio live. En nu kun je gewoon weer verder met je programma. Bye bye man.
0: Bye bye. Gerard Ekdom. Morgen weer een nieuwe Ekdom in de morgen. Met deze dame dus Melanie Ryan. Ze is live te gast. Ze gaat die single helemaal live doen. Bob Marley en de Wailers. Ja, ook live was dit, hè? No Woman, No Cry bij Veronica.

Johnson. Ja, hij maakt nog steeds films trouwens. Ik ga hem laatst nog gezien in een of andere film. Rebel Ridge op Netflix. Daar speelt hij een corrupte sheriff, Don Johnson. En dat gaat hem nog steeds goed af hoor. Zingen trouwens, dat kon hij ook nog wel aardig. Heartbeat bij Radio Veronica. Met de beste muziek aller tijden. Goedenavond. Ik ben Niek. En dit is The Scene.

0: nergens zoveel muziek als in de avond bij Radio Veronica. Zometeen Wax hier. En ook Smash Mouth komt eraan. You're an all-star. Get your game on.
1: Go play. Social Deals Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
2: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
1: Beren goed, thanks bo!
2: Social Deal, deals die je niet mag missen.
1: En actie, olifant!
3: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon alles veel later komt... wanneer je vrienden eens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet... iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
2: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
4: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
5: Hoe ziet een succesverhaal eruit? Een patty van 100% rundvlees, met ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
4: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op het Tempoor Form Ultramatras. 50%! Dus red ik Ted naar Beter Bed.
6: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis.

0: dagelijks leven. Dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker. Voelt goed.
1: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft,
2: hoi,
1: of binnenkort vertrekt,
3: adios.
1: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
2: Fijne vakantie.
4: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
4: Wat als grondstoffen niet uit de grond komen, maar uit oude gebouwen? Het kan echt. Een start-up in Heerlen weet precies welke bouwmaterialen in welk pand verborgen zitten. En dat voor hele steden tegelijk. Kijk op brightlands.com.
6: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
7: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
8: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
9: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits. Stel je voor. Jij, zorgeloos onderweg in de populaire Kia EV3. Volledig elektrisch, met een rijbereik tot wel 605 kilometer. Dat kan nu met €3000 inruilvoordeel en gratis metallic lak in jouw favoriete kleur. Boek je proefrit en kijk voor de voorwaarden op kia.com.
10: Kia. Movement that inspires.
11: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu

0: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
1: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 8 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. Een toren van 37 verdiepingen in New York die wordt verbouwd dreigt in te storten. Bouwvakkers zagen stenen naar beneden komen en balken doorbuigen. De toren wordt nu zo goed mogelijk gestabiliseerd en de omgeving is afgesloten. Het is in de buurt van Grand Central Station. Volgens de New York Times is bij de verbouwing verkeerd gegraven. Rusland heeft zijn grootste olieraffinaderij stilgelegd na een Oekraïense droneaanval. Er is al een brandstoftekort in Rusland en het wordt nu waarschijnlijk alleen maar groter. De olieraffinaderij ligt vlakbij Kazachstan. Zo diep in Rusland komen Oekraïense aanvallen bijna nooit. Onderzoekers kunnen de enige wolf in ons land met een zendertje niet meer volgen. De wolf op de Hoge Veluwe levert al een tijdje geen gegevens meer, meldt RTV Utrecht. Het kan zijn dat de halsband met het zendertje is losgeraakt en ergens in de bossen ligt, of dat het kapot is. De Britse prins Harry heeft iets gezegd over zijn verloren proces tegen de uitgever van roddelblad The Daily Mail. De rechter vindt niet bewezen dat hij en andere Britten zijn afgeluisterd en bespioneerd. Harry zegt, we kwamen naar de rechtbank voor gerechtigheid, maar die kregen we niet. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht meer bewolking en zacht, rond 16 graden. Morgen is er af en toe zon, vooral in de middag, en het wordt dan 25 graden. De dagen daarna meer zon en warmer. In het zuiden weer 30 graden, maar 's nachts een stuk koeler.
5: Ja, wordt het min 7, had ik gehoord. Nee, dat zal ook wel even vallen, maar hij is regionaal, de hittegolf. Dit is Radio Veronica, een hele goede avond. Geen files gemeld op dit moment. De snelheidscontroles die zijn er wel. De A7 richting Groningen bij Winschoten bij 244,9. De A9 Haarlem-Alkmaar bij Spaarndam bij 46,5. De A10 Diemen de Nieuwemeer bij Amsterdam bij 13,1. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7,8. Laatste op de A59 Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle. De aancontrole gezien bij 111,8. Zometeen Ed Sheeran, Wax komt eraan en ook Smash Mouth.
6: Mam, waar is mijn zwemband?
7: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
8: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe
9: geeft ruimte.
10: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leukstetickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leukstetickets.nl.
8: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
11: 18 plus speelbewust.
12: Ja?
6: Serieus? Wat een geld!
13: 18.000, godverdikke me.
5: En ben jij de volgende postcode-loterij-winnaar?
14: Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Last van een ontstoken ooglid? De nieuwe ooggel van Avogel biedt verlichting bij ontstekingen en symptomen zoals roodheid, prikken en branden. Avogel. Ervaar pure plantkracht.
5: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
11: 18 plus speelbewust.
15: 25 jaar direct lease. En wie jarig is, pakteert. Je krijgt nu 25 euro korting per maand op elke leaseauto. Ga snel naar directlease.nl.
16: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar 1,95 met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
15: Krijg nu 25 euro korting per maand. Ga snel naar directlease.nl.
17: Veel Nederlanders gunnen zichzelf een kleine pauze. Dat kan nu ook met onze nieuwe kleine cryptomunten.
18: Dus ook voor jouw geld, investeer een beetje in jezelf.
19: Met cryptomunten, de nieuwe zachtzoete drop van Kleene.
20: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
21: Iedereen begrijpt elkaar.
22: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
23: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
24: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor 25 euro per maand. Dat is min
0: minder dan 1 euro per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
1: Zo, een cola, een gingerbeer en speciaal voor deze zonnige middag... een shirtje zonnebrandcreme van Zilveren Kruis.
2: Zonnebrandcreme?
12: Natuurlijk, want na 1 drankje onbeschermd in de zon kan je huid al verbranden. Dus smeer je goed in en verklein de kans op huidkanker. Zilveren Kruis...

Smash Mouth. Bij Veronica en All Star. Vanaf Wax en Building a Bridge to Your Heart. Ja, heel veel mensen kennen dat refrein natuurlijk. Niemand weet, of bijna niemand weet, dat ook Andrew Gold in dat bandje zat. En die ken je dan weer. Ja, die man die maakte echt de soundtrack van al je jeugdherinneringen zo'n beetje.

0: Crack ook. Dit is Radio Veronica, de beste en de meeste muziek in de avond. Zometeen de Boss nog, Dancing in the Dark. En je maakt kans om erbij te zijn. Vrijdag 10 juli gaat het nieuwe album van The Stones uitkomen. Throwing Thongs, de Rolling Stones, komen eindelijk met nieuwe muziek. En jij kan bij die exclusieve luistersessie zijn. Dus voordat het album uitkomt, een paar uurtjes daarvoor, lekker hier in de Veronica Studios. Wil je daarbij zijn, ga dan naar radioveronica.nl.
1: Dit is Radio Veronica.
2: Dit is waarom ik van Veronica hou. Join the club.
1: Hier hoor je de beste muziek.

0: Er zijn artiesten die ouder worden en je hebt ook Bruce Springsteen. De man redt inmiddels al meer dan 50 jaar over een podium heen, kun je nagaan. En dan 3 uur lang zonder pauze, zonder PowerPoint, geen Teams. Wat een leven heeft die man. Heerlijk. Dit is Veronica. We hebben aanstaande donderdagavond een luistersessie. En dat klinkt allemaal wel wat serieuzer dan het is. Het is gewoon eigenlijk een soort borrelnoten wat te drinken. En het nieuwe album van de Rolling Stones wat uitkomt op 10 juli. Dat is dus vrijdag 12 uur. Exact om middernacht komt dat album uit. En daarvoor gaan we met z'n allen luisteren naar dat nieuwe album van de Stones. En dat vinden we gewoon gezellig. En daar kan jij bij zijn. RadioVeronica.nl, daar kan je aanmelden.
1: Goedenavond met Jeroen Gerritsen.
0: Ja, goedendag met Nick Spreekje van Radio Veronica.
1: Goedenavond.
0: Goedenavond. Ben jij uitgerukt of niet?
1: Nou, nog niet. Ik ga zo dadelijk naar de brandweerkazerne toe, inderdaad.
0: Ja, leuk man. Jij werkt bij de vrijwillige brandweer, toch?
1: Klopt, vrijwillige brandweer inderdaad, hier in de Lier.
0: Dat vind ik wel echt. Ik woon naast de brandweerkazerne en ik zie die gasten altijd op de fiets, jongen, aankomen, zeilen. En allemaal met zo snel mogelijk bij die kazerne zijn.
1: Dat klopt.
0: Ja, dus zo ben jij dus ook. Iemand die door het vuur
1: op
0: gaat.
1: De fiets. Op de fiets. Ja, zeker, letterlijk, ja.
0: Ja, vind ik mooi. Ze zoeken nog vrijwilligers. Zou dat iets voor mij zijn of loop ik dan trauma's op en ben ik fysiek daar niet voor tot in staat, denk je?
1: Nee, het is echt, als je erover nadenkt, moet je het zeker gaan proberen. Het is echt uniek om dat te doen. Het is gewoon heel mooi. Gelukkig is het meeste wat we doen gewoon heel mooi en heel dankbaar. En soms heb je wel eens iets wat, wat minder is. Dat hoort er ook helaas bij.
0: Maar dan hebben jullie elkaar ook daar bij de brandweer, toch?
1: Zeker. Ja, echt vrienden voor het leven.
0: Nou, ik zie dat we regelmatig een barbecue organiseren. Dat leek mij eigenlijk het leukste.
1: Dat is zeker leuk.
0: Dat klinkt jou herkenbaar in de
1: herkenbaar.
0: Heel
1: herkenbaar.
0: Ja, okay.
1: Ja, echt vuur en dan lekker barbecuen.
0: Hey, maar niet alleen vuur in jouw vrijwillige tijd, ook vuur in je muziek. Want jij wil heel graag bij de luistersessie zijn van de Stones.
1: Ja, echt heel graag.
0: Groot fan, denk ik. Zit er ook een tong achter op de brandweerwagen?
1: Helaas mag dat niet. Maar
0: dat mag niet.
1: Als mij lachen, dan mag dat je er zeker op, inderdaad. Ja. Nee, zeker. Ja, heel groot fan. Heel groot fan.
0: Ja, wel ook een beetje. Ik ben zo nieuwsgierig hoe de rest van het album gaat klinken. Jij waarschijnlijk ook.
1: Ja. En ja, we hebben natuurlijk een paar nummers mogen horen, maar ja. Ja, het is heel benieuwd.
0: Nou, ik ga sowieso die nieuwste draaien. Maar ik ga je bij deze ook verwelkomen bij Radio Veronica. Want je mag iemand meenemen. Ik weet niet wie je gaat meenemen. Iemand van de brandweer, iemand van de
1: vrouw natuurlijk. Mijn vrouw gaat mee. Ook groot fan. Ja, zeker. Samen.
0: Oh, dat is fijn dat je dat kan delen samen. Dat maakt het huwelijk toch een stukje makkelijker, lijkt me.
1: Ja, echt heel erg. Ja, zeker inderdaad. Ja, gelijk.
0: Muziek
1: smaak is wel heel erg fijn inderdaad.
0: Is een plusje. Nou, wij zetten jullie op de lijst. Donderdagavond zien jullie heel graag hier. We schenken wat lekkers in. En krijg je natuurlijk die exclusieve sneak preview van het nieuwe album Foreign Tongues. Dus ja, dat ga je mij
1: geweldig
0: maken.
1: Ja, geweldig. Hartstikke bedankt. En tot donderdag.
0: En succes met de oefening zo meteen. Hè?
1: Ja, gaat helemaal lukken. Dankjewel. Hele fijne avond.
0: Dag Jeroen. Hoi hoi.

0: Etta James bij Veronica. I just wanna make love to you. Ja, dat klinkt toch anders. Hè? Daar zit nog echt soul in. Dat betekent iets. Dat is mooi gemaakt. En Merel, die zou dat dan anders zeggen. Ja, toch iets minder chic. Hou je bek en blijf me. Zometeen hier, doe maar. En ook Mika komt eraan zometeen.
1: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
2: Schoonmaken wordt een feestje met Vibra. Profiteer nu van combinatievoordeel. Dusty ontvetter spray en afwasmiddel. 2 stuks voor maar €4. Exclusief verkrijgbaar in de winkel of shop op vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
3: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Zomeravonden tot laat, opstaan wanneer je wil. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
0: Goedenavond, 3:08. Dit is Radio Veronica, de actuele verkeersinfo. Geen files gemeld, wel flitsers. De A1 Amersfoort-Eemnes bij Amersfoort bij 39,9. De A7 Drachten-Groningen bij Drachten bij 168,0. A9 Haarlem richting Alkmaar bij Spaarndam bij 46,5. De A10 Diemen richting de Nieuwemeer bij Amsterdam, daar staan ze bij 13,1. A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7,8. En de A37 in de richting van Hogeveen bij Nieuw-Dordrecht bij 32,0. A59 Den Bosch richting Breda bij Sprangkapelle. Daar een controle gezien bij 111,8.
4: Dit is Radio Veronica.
5: Het station van Wout en Frank.
4: Iedere werkdag vanaf 4 uur.
5: En nu
4: Nick van der Brugge met de

Veronica, Grace Kelly op Radio Veronica. Appje van Kim uit Den Bosch. Ze zegt, Henny, goedenavond. Mijn vriend zei dat hij even boodschappen ging doen. 2 uur later kwam hij thuis met een barbecue, een hoogdrukreiniger en slippers. Maar zonder de melk die ik gevraagd had. Nee, maar daar heb jij ook wat aan, Kim. Aan die hoogdrukreiniger. Dit is Radio Veronica. Dit nummer wat ik ga draaien komt na 30 jaar nog steeds binnen alsof het gisteren is opgenomen. En dat komt omdat de zangeres dit schreef uit pure woede en verdriet na een bomaanslag in Engeland waarbij 2 kids omkwamen. Dus dat rouwen in haar stem, dat is echt. Dit zijn de Cranberries bij Veronica. Station waar ze thuis horen.

0: extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
1: Oh yeah.
0: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
2: Sta je in de file en spot je ruitschade?
3: Opgelost. Autotaalglas.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vol pension tijdens de cruise, retourvluchten... en een comfortabele extra hotelovernachting vooraf. Kijk op hollandamerika.com.
7: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
6: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
8: IAMS bestaat 80 jaar. Bestel je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
9: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zand worden, hectisch verkeer, verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... Uno, dos, no stress, geen eigen risico... Nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
8: Vier mee met IAM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAM's.nl/radio.
10: Waar ben jij?
11: Ik zit nog in de trein.
12: Het volgende station is station Antwerpen.
11: Ik denk dat het wat later wordt.
10: Je zat zeker weer je serie te kijken.
11: Nee.
10: Ja?
11: Ja, oké, sorry.
13: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk overal in de EU. NL ziet. Slim bekeken.
14: Mag ik 2 glazen rood? Eentje voor papa en eentje voor mij.
15: Als iedereen wist dat alcohol de kans op 7 soorten kanker vergroot...
16: Alsjeblieft, 2 glazen tomatensap. Geniet ervan.
15: Dan zou een glas rood gewoon een glas tomatensap zijn. Meer weten? Kijk op gezondegeneratie.nl.
13: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
17: Ontdek Preston Palace, het leukste all-in resort van Nederland. Met zwemparadijs, kermis, bioscoop en meer. Boek jouw all-in deal op prestonpalace.nl.
18: Door de stijgende prijzen kan het voelen alsof de zomer op pauze komt te staan. Daarom komen we met hulp van de overheid met een uniek aanbod. Nederland dalvrij. Zo reis je deze zomer onbeperkt met de trein in de daluren voor maar €49 per maand. Dan kun je toch gewoon lekker naar het zwembad. Ga naar ns.nl.
19: Als je Vodafone Mobiel
20: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
19: krijg je tot wel €20 korting.

0: Club Karwei. Topdeal van deze week. Weber BMX Egalisatie standaard. 2 plus 1 gratis. Karwei, maak het mooier.
1: Kies voor Graan met je FBTO reisverzekering. Hogerop Graan. Vanuit de boomtoppen aan een kabelbaan zo naar beneden. Je komt altijd weer op je pootjes terecht. Met je FBTO reisverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO.
2: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar €10. Ja, je hoort het goed. Voor maar €10. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
4: Radio Veronica.
5: Met het nieuws. Het is 9 uur.
6: Goedenavond, ik ben René Postma. In Frankrijk doet de extreemrechtse Marine Le Pen mee aan de presidentsverkiezingen volgend jaar. Ze zei dat in een interview op tv na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen, al loopt ze dan wel met een enkel band. De projectontwikkelaars achter de wankele wolkenkrabber in New York hebben al meerdere boetes gekregen omdat ze de regels overtraden, meldt de New York Times. Er is vandaag een nieuwe klacht ingediend. De graafwerkzaamheden zouden te ver zijn gegaan. De toren wordt zo goed mogelijk gestut, maar blijft instabiel, zegt burgemeester Mamdani. Bij een ongeluk in het Gelderse Oldebroek is een auto met een baby in het water beland. De auto werd van achteren aangereden, meldt de regionale omroep. Behalve de baby zaten er 3 van in. Ze zijn uit het water gehaald en niemand hoefde naar het ziekenhuis. Argentinië is op het WK voetbal door het oog van de naald gekropen. Tegenstander Egypte kwam in de achtste finale met 2-0 voor en leek op weg naar een enorme stunt. Maar in de slotfase scoorde Argentinië 3 keer, eindstand 3-2. En dus mag Lionel Messi nog steeds hopen op een nieuwe wereldtitel. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt dan rond 25 graden.
7: Dankjewel René, dit is Radio Veronica. Goedenavond. Er staat een file op de A12, Utrecht-Den Haag, tussen Hammelen en Woerden. Er staat een auto met pech. Vertragingstijd is daardoor 25 minuten. Flitsers op de A1, Amsterdam richting Naarden, bij Amsterdam bij 3.4. A7 in de richting van Groningen bij Winschoten bij 244,9. En de A10, Diemen richting de Nieuwmeer bij Amsterdam bij 13,1. A50, Apeldoorn richting Zwolle bij Beemte-Broekland. Daar staan ze bij 213,0. En de A58 richting Vlissingen bij Seerd Arendskerke bij 160,6. Vanessa Paradis, Alanis Morissette en ook de Jay Giles Band. We komen er allemaal aan zo.
8: 18 plus, speelbewust.
9: Ja.
10: Serieus?
9: Wat een geld.
11: 18.000. Godverdikke me.
12: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
13: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale blijf je extra voordelig. De Box Spring Home 226, nu voor €1390. Swiss Sense.
12: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
8: 18 plus speelbewust.
13: Boek de mooiste bestemmingen voor de zomervakantie op dereizen.nl of in een van onze winkels. Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals en krijg tot wel €600 korting. D-Reizen. Live your dreams.
14: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
13: Profiteer nu van de allerbeste last-minute deals. D-Reizen. Live your dreams.
15: IAMS bestaat 80 jaar. Bestrooi je met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IAM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IAM's.
16: Is jouw bedrijf toe aan de volgende stap? Credits helpt je op weg. Als stichting zonder winstoogmerk zijn we er voor ondernemers die willen groeien. Wat je plan ook is, met krediet, coaching en training van Credits haal jij alles uit je bedrijf. Ondernemen begint bij Credits.
4: Vier mee met IAMS. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIAMS.nl/radio.
10: I am Vaiana of Motunui.
17: Deze zomer.
18: Here we go.
17: Beleef Disney's Vaiana als nooit tevoren.
19: See her light up the night in the sea. She calls me.
20: The ocean chose you.
17: Disney's Vaiana. 8 juli in de bioscoop.
21: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
22: Nu met de Gamma Voordeelpas 20% korting op sierbestrating, grind en split.
23: Je droomtuin? Doe het lekker zelf.
22: Dat zeg ik.
24: Even bollen. Iedereen.

0: Centerfold, Jay Giles Band. Op het radiostation met de gezelligste luisteraars van de wereld. En dat ben jij. Centerfold, daarvoor nog Vanessa Paradis. Strangers in the night. Het is mooi. Den Haag is vanavond een mooi concert in het Zuiderpark. Het is ook haar enige show op het Europese vasteland deze zomer. Er staan nu echt duizenden mensen waarschijnlijk nu al net naar het podium te kijken. Ze is er net opgekropen. Alanis Morissette, die staat daar vanavond. Mooi voorprogramma had ze trouwens, Case Choice en Cressip. En zelf trapt ze waarschijnlijk nu haar concert af. Als je er niet bij kan zijn, toch een beetje Alanis Morissette. Dit is Hands Clean bij Veronica.
1: Radio. Radio.

heeft End of the World geschreven als een nummer dat eigenlijk zegt... joh, als alles morgen voorbij is, laten we dan vandaag in ieder geval even goed leven. Ja, geen zwaar nummer, juist het tegenovergestelde. Gewoon niet piekeren, alles er doorheen jassen, dan komt het vanzelf goed. Dit is toch wel een beetje een Nederlandse export waar je best een beetje trots op mag zijn. Oorspronkelijk geschreven door de Nederlandse broers Rob en Ferdy Bolland. Status Quo maakte er een wereldhit van.

0: is Radio Veronica, de beste muziek aller tijden. Genesis komt eraan zometeen en deze van Yes. Deze week hebben we ook wat leuks voor je.
1: Misschien sta jij binnenkort een heel weekend vooraan bij onder andere Douwe Bob, Cresip en Direct. Want alleen bij Radio Veronica win je deze week kaarten voor de Zwarte Cross. Natuurlijk ook stunts, theater en heel veel gezelligheid. Hoor je het ticketalarm? Stuur dan een bericht via de Radio Veronica app. En maak kans op weekendkaarten voor de Zwarte Cross 2026. Alle info radioveronica.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.

0: 1,79 €. Altijd laag.
1: Fans van Waanzinnig Voordeel, opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen, 500 gram voor maar 2,99 €.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
3: Altijd kunnen vertrouwen op uw auto? Ga voor een full hybrid van Honda. Zoals de ruime CRV of de wendbare Honda Jazz vanaf €239 per maand. Kijk op honda.nl of ga naar uw dealer.
4: Honda, the power of dreams.
1: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim trostomaten, 300 gram maar, 99 cent. Ja, zo goedkoop, daar word je fan van.
2: Fans van Voordeel.
1: Aldi.
5: Veronica Verkeer, goedenavond. Er staat één file op de A12 Utrecht Den Haag tussen Hammelen en Woerden. Auto met pech. Vertragingstijd is daardoor 20 minuten. Let op je snelheid. Volgende controles zijn gemeld met de Flitsmeister-app. A1 Amsterdam-Naarden bij Amsterdam. Daar staan ze bij 3,4. De A7 in de richting van Groningen bij Winschoten bij 244,9. A10 Diemen de Nieuwe Meer bij Amsterdam met 12,4. En de A16 Rotterdam-Dordrecht bij Rotterdam bij 7,8. Alle flitsers check je in de app van Flitsmeister. 3 op een rij. Zometeen Yes, Mark Ronson en Bruno Mars. En nu eerst Texas.
6: Dit is Radio Veronica.
7: Het station van Gerard Ekdom.
6: Iedere werkdag vanaf 6 uur.
7: En nu
6: Nick van der Brugge. Met de

Dodo van Lonely Heart bij Veronica. Van nog Mark Ronson en Bruno Mars. En Uptown Funk's concerten bleken echt fantastisch te zijn. De afterparty in de Jimmy Hoo, die viel een beetje tegen volgens de mensen. Die moesten daar €300 voor betalen. 5 liedjes was hij aan het zingen, toen was hij er weer weg van. Nou ja, je moet wat over hebben voor je allergrootste idool natuurlijk. Daarover gesproken, de Rolling Stones. Ze komen vrijdagnacht, dus om 12 uur exact, komen ze met een nieuw album. En Veronica hebben we met de platenmaatschappij en weet ik het allemaal wat. We allemaal contacten, mensen onder druk gezet, ook een beetje. Nee, onzin. Maar wij hebben dat album al te pakken. En donderdagavond gaan we dat met de crew en de Veronica-luisteraars. Dus jij, samen lekker naar dat album luisteren voordat het al uit is. En daar kan jij bij zijn. Er is nog een plekje beschikbaar, hoor. Dus ga naar radioveronica.nl. Dan kan je jezelf aanmelden. En dan zien we je hier donderdagavond. Genesis.

Vanessa Carlton, A Thousand Miles bij Radio Veronica. Zodra deze begint van Stardust, dan verandert gewoon de temperatuur in de kamer. Moet je toch luisteren, dit is toch... Als je dit aanzet, heb je meteen 2 weken vakantie. Totdat morgen vroeg om 7:30 de wekker gaat. Spreek je morgen.

0: ziet een succesverhaal eruit. Een patty van 100% rundvlees, wat ketchup en mosterd en een slice augurk. De hamburger van McDonald's voor maar €1,80. I'm loving it.
1: Wakker liggen hoeft niet meer, want het is Summer Sale Madness bij Beter Bed. Tot wel 50% korting op matrassen, bedden, beddengoed. 50%! Je kunt het zo gek niet bedenken. Dus red ik Ted. Woehoe! Naar Summer Sale Madness van Beter Bed.
2: Rij jij al langere tijd een Suzuki? Grote kans dat je garantie hebt. En die is nu tot 10 jaar. Voor extra lang rijplezier. Doe de garantiecheck op suzuki.nl.
1: Nu Summer Sale Madness bij Beter Bed. Met 50% korting op alle merken. Zoals Emma, Mad Sleeps, M-Line en Tempoor. Dus red ik het Ted naar Beter Bed.
3: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt... uno, dos, no stress, geen eigen risico, nooit onverwachte kosten... altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.
4: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant... en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste plekken van Noord-Europa. Gun jezelf die Holland-America Line Cruise. Kijk op hollandamerica.com.
5: Eindelijk. De beste EV's van Kia, nu ook als occasion. Met de zekerheid van Kia Certified Used. Maximaal rijbereik en tot 10 jaar garantie, ook op de batterij. Zo goed als nieuw dus. Behalve de prijs. Bekijk het aanbod op kia.com.
6: Kia. Movement that inspires.
4: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar... en profiteer van aantrekkelijke vroegboekvoordelen. Kijk op hollandamerika.com.
7: Bij De Telegraaf schrijven we waar het over gaat... en zeggen we waar het op staat.
8: Een actievere opsporing van dit soort laffe misdadigers... is zeker niet misplaatst. Ik ben John van der Heuvel, misdaadverslaggever... en opiniemaker bij De Telegraaf.
7: Dat is duidelijke taal. Daar houden we van in Nederland. Direct, De Telegraaf.
9: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
7: Lees De Telegraaf nu in de vernieuwde app. Te downloaden via de App Store of Google Play.
10: Van Schovel tot hoogwerker, van designertas tot Sid Meier. Op onlineveilingmeester.nl vind je altijd...

0: Ja, ook deze herinnering is mogelijk gemaakt door leuksteTickets.nl. Ga erop uit en maak samen de leukste herinneringen. Ontdek jouw volgende uitje op leuksteTickets.nl.
1: Heb je als bedrijf iets te verkopen?
2: Onlineveilingmeester.nl. Het strand? Propvol. Een ijsje? Niet te betalen. En parkeren? Nou, succes ermee. Kom deze zomer lekker afkoelen bij IKEA. Voor frisse inspiratie en een ijsje voor maar 1 euro. IKEA, een wereld aan ideeën.
3: Als je dit hoort, zit je waarschijnlijk thuis, in de file of op je werk. Maar hey, het is zomer. Tijd voor zon, zee en jezelf. Dus wat zit je nog? Bij Bever krijg je nu 25% korting op een grote selectie kampeerartikelen. Tijdelijk met een gratis wasbeurt voor je slaapzak. Bekijk de voorwaarden op bever.nl. Bever laat je niet zitten.
4: Nog één keer kleurt Zandvoort oranje.
5: Ja, laatste kans.
4: Nog één keer brullende motoren.
5: Ja,
4: dit mag je niet missen.
5: Oh.
4: Daar moet je bij zijn.
5: Daar binnen.
4: Tank, laad of shop bij Shell. En maak kans om de laatste ronde Zandvoort nog één keer live te beleven.
5: Ja.
4: De laatste ronde. Ben je erbij? Het kan met Shell.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elk

0: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
2: Radio Veronica.
3: Met het nieuws. Het is 10 uur.
4: Goedenavond, ik ben René Postma. De extreemrechtse Marine Le Pen doet mee aan de presidentsverkiezingen in Frankrijk volgend jaar. Ze zei dat in een interview na haar veroordeling voor fraude. Ze kreeg in hoger beroep minder straf en daardoor kan ze zich toch verkiesbaar stellen. En als ze in cassatie gaat, hoeft ze voorlopig ook geen enkelband om. De bestuurder van een pont bij Bunschoten heeft een drukke avond achter de rug. Door een lange file op de A27 gingen veel mensen binnendoor en kwamen bij zijn pont over de Eem terecht. Het dorp stond vol auto's, terwijl er maar 2 op de pont passen, maar iedereen bleef vriendelijk, zegt hij bij RTV Utrecht. De publieke omroep in Hongarije zendt een tijdje geen nieuws uit. De nieuwe premier is de staatsmedia aan het reorganiseren, die volgens hem alleen uitzonden wat de vorige premier Orbán ze opdroeg. In plaats van nieuws zond de publieke omroep nu een berichtje uit wat zei: sorry dat we jarenlang hebben gelogen. De eigenaar van een omgewaaide monumentale molen in Veldhoven heeft goed nieuws gekregen, meldt Omroep Brabant. De verzekering dekt de schade, waarschijnlijk ruim 1 miljoen. De hele kap en de wieken werden eraf gerukt bij het noodweer eind vorige maand. De restauratie is al begonnen. De eigenaar hoopt dat die over 2 jaar klaar is. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig en het wordt rond 25 graden.
1: De Lidl-deals XXL zijn er weer. Dus krijg je nu nog meer Lidl voor je geld. Wat dacht je van een XXL-fles Coca-Cola? 2 liter voor maar 1,77. Zo'n topdeal laat je toch niet liggen? Ontdek het snel in onze winkels. Lidl, je verdient het.
5: Joehoe, bedtijd. Ja, met Swiss Sense vlieg je nu elke dag naar je droombestemming. En tijdens de zomersale laat je extra voordelig. De Boxspring Home 226, nu voor €1.390. Swiss Sense.
1: En we gaan nog even door met een megadeal. Nu ook extra goedkoop bij Lidl. Een XXL zak rode puntpaprika's. 750 gram voor maar €2,79. Lidl.
6: IEM's bestaat 80 jaar. We strooien met cadeaus en leuke acties voor al onze kattenvrienden. Al jaren maakt IEM's kattenvoeding vol met vitamines, mineralen en verse ingrediënten van hoge kwaliteit. Want een gezonde kat is een gelukkige kat. IEM's.
7: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
8: Oh yeah.
7: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
6: Vier mee met IEM's. Maak kans op leuke cadeaus via vriendenvanIEM's.nl/radio.
9: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
10: Zijn we al?
9: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
11: Oh ja, verzekering.
9: En weer door met de Ora autoverzekering.
12: Strakke zomerdeals met Club Karwei. Wees er snel bij. Alleen deze week 30% korting op bijna alle Philips verlichting. Karwei, maak het mooier.
9: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
13: Heb je ook het gevoel dat je achterloopt? Als je naar de wc moet tijdens de wedstrijd op je telefoon, alles veel later komt wanneer je vrienden ineens heel hard juichen tegen de tijd dat jij het doelpunt eindelijk ziet, iedereen alweer rustig zit? Nou, dan kun jij wel wat snelheid gebruiken. Gelukkig zijn er nu de Giga WK-deals van Delta. 1 gig glasvezel de eerste 14 maanden voor €30 per maand. Check delta.nl. Delta, aan alles gedacht.
14: Lieslot, wat ben je aan het doen?
15: Kijk, het is een last minute super sale bij Price 5 vakanties.
14: Dus?
15: Dus als je slim bent, boek je nu pap.
14: Met superkorting.
15: Jij snapt het. Heb je ook zo zin in vakantie?
14: Prijsvrije vakanties.
16: Wauw, zoveel zomerdeals bij Ethos. Zoals 20% korting op alle vitamine van Golden Naturals. Maak je klaar voor een mooie zomer en ga voor nog meer zomerdeals naar de winkel of shop op ethos.nl.
17: Mooi van Ethos.
14: Prijsvrije vakanties. Nu tot wel €600 korting tijdens de last minute super sale.

0: simkaartje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
1: Deze week in de bonus. Alle Bertolli 1 plus 1 gratis. AH Roomboter of Rabarber Appeltaart 50% korting. En tickets voor Moulin Rouge de Musical voor €49. De meeste en de beste aanbiedingen.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
3: Bezorg jezelf een fijne zomer. Want of je nu lekker thuis blijft.
4: Hoi.
3: Of binnenkort vertrekt.
5: Adios.
3: Albert Heijn bezorgt de hele zomer al je boodschappen gratis.
4: Fijne vakantie.
6: De beste muziek aller tijden.

0: zaterdag zomaar vallen.
1: Oh, nu al zin in zaterdag.
0: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
2: Fans van Waanzinnig Voordeel opgelet. Nu naar Aldi voor heerlijk groente en fruit. Deze week nergens goedkoper. Een flinke bak verse blauwe bessen. 500 gram voor maar €2,99.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
4: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag. Hebben we alles? Ook de ANWB onderweg-app. Met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen...
5: Vakantie!
4: ANWB helpt Nederland op weg. En niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
2: En ook naar Aldi. Voor deze week nergens goedkoper. Mini Pruim Trostomaten. 300 gram maar €0,99. Ja, zo goedkoop. Daar word je fan van.
3: Fans van Voordeel.
2: Aldi.
6: 3 tips om je avond nog leuker te maken. 100% rundvlees. Heerlijke cheddar smeltkaas en een klein prijsje. Een cheese moment voor maar €1,95. Met de cheeseburger van McDonald's. I'm loving it.
7: Hey.
8: Hey liefie, ik ben rond 8 uur thuis, want dan begint de wedstrijd.
7: Ja, dan wilde ik net mijn serie gaan kijken.
8: Nou, dat is helemaal top, dat komt perfect uit.
9: Stream TV zoals jij dat wilt. Kijk op meerdere apparaten tegelijk. NL Ziet, slim bekeken.
10: Sporten? Het dagelijks leven, dat is pas topsport. Gelukkig is er nu Optimaal Proteïne Extra. Een dagelijkse portie proteïne met extra vezels en multivitamines in een handig flesje. Zo kan jij weer even door. Optimaal Proteïne Extra. Smaakt lekker, voelt goed.
9: Neem nu NL Ziet en kijk de eerste 14 dagen gratis. NL Ziet, slim bekeken.
11: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijn cruise. Boek nu een compleet verzorgde Fly & Cruise Caribbean reis... inclusief vliegreis en hotel. Kijk op hollandamerika.com.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
13: En wat ik nog vergeet te zeggen... uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
14: Wat ik mooi vind aan het centrum is dat iedereen daar zichzelf kan zijn.
15: Iedereen begrijpt elkaar.
16: Je kan je verhaal goed kwijt en dat geeft rust.
17: In de wereld van kanker ben je niet alleen. Ipsocentra zijn er voor iedereen die leeft met kanker of de gevolgen ervan. Je vindt alle Ipsocentra op kanker.nl. Een samenwerking met KWF.
18: NCOI introduceert Op het Werk. Daarmee haal je mbo of hbo diploma door te leren tijdens en van je werk. Geen lessen, geen avonden studeren, wel goede begeleiding. Ga snel naar ncoi.nl.
19: 18+, speelbewust.
7: Ja? Echt serieus? Wat een geld!
20: 18.000, potverdikke me.
21: En ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?
22: Ga voor een fris en schoon huis met Vibra. Nu Lenor wasverzachter, een fles van 882 ml voor maar €2,99. Of Witte Reus toiletblok, 50 gram, 2 stuks voor maar €3. Ook op Vibra.nl. Dat doe je goed. Vibra.
21: Nieuw, de bonustrekking. 1 op de 5 postcodes wint. En iedereen krijgt een lotcadeau. Activeer jouw lot op postcodeloterij.nl.
19: 18+, speelbewust.
23: Toe aan een last-minute zomerbreak? Ontdek de last-minute vakantiehuizen van Landal. Eindeloos springen in het verkoelende water. Boek nu je last-minute zomerbreak op landal.nl.
24: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
25: Geniet jij minder van de zon omdat je dan al gauw meer teruglevert? Met de zonoplossingen van Vattenfall verbruik je zoveel mogelijk van je opgewekte stroom zelf. Dat voelt als nieuwe energie. Vattenfall. Er is altijd een weg.
26: Radio Veronica.
27: Met het nieuws. Het is 11 uur.
28: Goedenavond, ik ben Oscar van Oorschot.
0: Een flat in Eindhoven is ontruimd omdat er mogelijk explosieven zijn gevonden. Er zou een enorme stapel illegaal vuurwerk in een kelderbox onder het gebouw liggen. Kort daarvoor zijn twee mensen aangehouden die er waarschijnlijk iets mee te maken hebben. Het is nog niet bekend wanneer de bewoners weer terug naar huis kunnen. In het Zuid-Hollandse dorp Rokanje is vanavond gestoken in een shawarmazaak. Een man raakte daarbij gewond en is naar het ziekenhuis gebracht. Volgens regionale media sloegen na de steekpartij drie verdachten op de vlucht. Ze werden een kilometer verderop bij een speeltuin opgepakt. Het Europees Parlement wil Oekraïne bij de EU, bleek in een debat. Ze vinden wel dat Oekraïne eerst de corruptie moet aanpakken en hervormingen moet doorvoeren. Maar Oekraïne is onze beste bescherming tegen Rusland, zei de parlementsvoorzitter. En Russische atleten mogen weer meedoen aan de Olympische Spelen. Het IOC heeft de schorsing van de Russische bond opgeheven. Sporters uit Rusland mochten jarenlang niet meedoen. Eerst vanwege het nationaal dopingprogramma, daarna vanwege de oorlog in Oekraïne. Of de Russen ook onder eigen vlag mee mogen doen, is nog niet besloten. Het Veronica Weer van Weer Online. Vannacht is het bewolkt en 16 graden. Ook morgenochtend veel wolken en maar af en toe zon. In de middag in het westen wel zonnig. Het wordt 20 graden in het noorden tot 27 in het zuiden.
1: Je werkmateriaal, levering en voorraad altijd in de buurt? Bij Allsafe nemen we je spullen aan en slaan we het op. Zo ligt het veilig, voordelig en dichtbij. En kun jij nog beter ondernemen. Allsafe
2: geeft ruimte.
3: Goedemorgen!
4: Ja. Al het lekkere van Campina High Protein Greek Style Yoghurt is er nu ook in een kleiner formaat. Vol proteïne en heerlijk romig. Zo begin je de ochtend pas echt lekker. Probeer nu Campina High Protein Greek Style Yoghurt. Vol proteïne, ultiem lekker. Campina, voor een betere morgen.
1: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
5: Ze zijn er weer, de vakantieboeken. Plof lekker in je strandstoel en droom weg in een wereld van Libelle, Margriet, Flair of Donald Duck. Zo maak je van elke zomerdag iets bijzonders. Koop nu in de winkel of bestel zonder verzendkosten op kiosk.nl/vakantieboek.
15: Hoor je dat? Niets. Zonder technici of schrijvers. Geen radio. Ook Defensie draait niet zonder specialisten. Zonder ICT'ers geen verbinding. Zonder logistiek geen munitie. En zonder technici geen varende schepen. Zij zijn de onmisbare kracht achter elke operatie. Ontdek alle supportfuncties op werkenbijdefensie.nl. Tijd voor Defensie.
5: De leukste vakantieboeken. Nu in de winkel en op kiosk.nl/vakantieboek.
27: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws.

0: eurocity.nl.
1: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
2: Met Eurocity Direct reis je spontaan met de trein naar België.
3: Dagje musea hoppen, kleren shoppen, Brusselse wafel, toertje en dan weer aan tafel. Wat lekker, garnalenkroketje, frietje stoof. En wat ziet je oog? Oké, nog één praliné.
2: Daar krijg je toch zin in? Kies wanneer jij vertrekt. Hij gaat wel 16 keer per dag. Vind alles over Eurocity Direct op nsinternational.nl.
4: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
5: Autohuur met Sunnycars voelt alsof de kinderen
6: Mama.
5: Niet mee zijn. Kieselstranden, zandvoorden, hectisch verkeer verdwijnt. Vakantie kan chaotisch zijn, maar wie zorgeloos een auto huurt zegt uno, dos, no stress. Geen eigen risico, nooit onverwachte kosten, altijd volledig verzekerd. Zo voelt autohuur zonder zorgen. Ga naar je reisadviseur of sunnycars.nl.

0: Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Bestel de Samsung Galaxy S26 nu met extra veel voordeel. En krijg een Galaxy Watch 8 cadeau ter waarde van €429. Ga naar odido.nl of kom langs in de Odido shop. Tot zo!
1: Odido. De theatersensatie Harry Potter. Alleen te zien in het AFAS Circus Theater Scheveningen. Een spectaculaire voorstelling vol magie, spanning en avontuur. Alleen deze zomer met een gratis rangupgrade. Boek vandaag nog je tickets.
2: De beste muziek aller tijden.

0: Beetje kleur in huis? Doe het lekker zelf met Gamma. Want daar vind je het allergrootste assortiment verf. Met de voordeelpas nu 30% korting op Flexalakken. Dat zeg ik.
1: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
2: Wetenschappers, ondernemers en overheid die samen vernieuwen. Het kan echt. In Limburg noemen we het Brightlands. Benieuwd wat er kan?
3: Wacht even, wacht even. Dit wil je horen. KFC heeft nu 20 hot wings voor maar 10 euro. Ja, je hoort het goed. Voor maar 10 euro. Dus waar wacht je op? Snel naar KFC. I want
2: chicken. Weten uit welk zaadje de lekkerste tomaat groeit? Het kan echt. Onderzoekers in Venlo selecteren de beste zaadjes voordat ze de grond ingaan. Meer opbrengst, minder verspilling. Kijk op brightlands.com.
4: Soms voel je het ineens. Het is tijd. Tijd voor een eerste huis, een grote huis, een tuin. Wat jouw plan ook is, de adviseurs van de Hypotheekshop nemen de tijd voor jou. Om jouw plan waar te maken. De Hypotheekshop. Tijd voor jouw plan.
5: Het is sale in de designer outlets van Roermond en Roosendaal. Shop nu de nieuwste trends met tot 50% extra korting bovenop de outletprijs bij je favoriete merken. Zoals Nike, Levi's en Tommy Hilfiger en nog veel meer. Mis het niet. Sale in designer outlet Roermond en designer outlet Roosendaal.
4: Of jouw plan over huizen of verbouwen is? Maak een afspraak op hypotheekshop.nl.
6: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
7: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem. Stekker in het volcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl.

0: Go's, ja, ook die. En voor dat ene ding dat je vergeten was.
1: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes alleen vandaag nog met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
2: Staatsloterij bestaat dit jaar 300 jaar. En dat vieren we elke maand met extra jubileumprijzen. 10 juli staat de jackpot op 11,1 miljoen. Belastingvrij.
3: Oh yeah.
2: Je hebt nog 3 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de Loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
4: Het is sale bij Leenbakker. Met kortingen tot 70% op banken, bedden, stoelen, tafels, kasten, deco en nog veel meer. Dus kom naar de winkel of shop op leenbakker.nl.
5: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Oké, rolkoffer? Check. Die niet meer rolt. Dan moet je nog even langs ANWB. Want in de winkel en de webshop vind je alles voor een relaxte vakantie. Nu 20% korting op heel veel koffers en rugzakken. ANWB en gaan.
6: Radio Veronica.
7: Met het nieuws. Het is 12 uur.
8: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. De bewoners van een flat in Eindhoven, die was ontruimd vanwege de vondst van explosieven, kunnen weer terug naar huis. Er was een grote hoeveelheid professioneel vuurwerk gevonden in een kelderbox. De eigenaar van het vuurwerk is aangehouden, net als een vrouw die nog een andere straf open had staan. Een tentenkamp met dakloze arbeidsmigranten dat vlakbij Utrecht Centraal stond, is weggehaald door de gemeente. Volgens RTV Utrecht sliepen die mensen daar al 2 maanden. Het kamp werd eerst oogluikend toegestaan, maar de laatste tijd kwamen er tientallen klachten over schreeuwen, drugsgebruik en wildpoepen. 11 bewoners van een asielzoekerscentrum in Apeldoorn moeten de nacht ergens anders doorbrengen. Dat komt door een brand bij een fatbike eerder vanavond. Ze kunnen niet in het andere AZC in Apeldoorn worden opgevangen. Dat werd vorige week gesloten omdat er asbest was gevonden. En het Olympisch schaatstoernooi van 2030 in Tialf krijgt een primeur. Daar wordt namelijk de allereerste Olympische teamsprint gereden. De Nederlandse vrouwen zijn regerend wereldkampioen op dat onderdeel. Er komen ook andere Olympische onderdelen bij, zoals freeride skiën. En de Noordse combinatie verdwijnt van de Spelen na ruim 100 jaar. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden.

0: Radio Veronica.
1: Ja, het is gewoon, het heeft een lekkere beat en een goede tekst.
0: Veronica.
2: Ja, ja, en mijn oortjes in. Ja, echt lekker, heerlijk.
0: De beste muziek aller tijden.

0: nieuws. Het is 1 uur.
1: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. Amerika heeft opnieuw een reeks luchtaanvallen uitgevoerd op Iran. Het is volgens het Amerikaanse leger een reactie op de aanvallen van Iran op schepen die door de straat van Hormuz voeren. Ze vinden dat Iran daarmee het staakt het vuren heeft geschonden. Grote zorgen om een Pakistaans vrachtvliegtuig dat van de radar is verdwenen. Het was onderweg van de Verenigde Arabische Emiraten naar Pakistan. De bemanning meldde dat er problemen waren met de navigatie. De autoriteiten denken dat het vliegtuig met 5 mensen aan boord is neergestort in de Arabische Zee. De Emmy Awards krijgen voor het eerst in 15 jaar een vrouwelijke presentator. Het is actrice Mariska Hargitay. Ze is vooral bekend van haar rol in de serie Law & Order. Daarvoor was ze zelf al 8 keer genomineerd voor een Emmy. Hargitay noemt het een grote eer dat ze de show mag presenteren. En tennisser Novak Djokovic heeft na een slopende partij van 5 uur de halve finale van Wimbledon gehaald. Er waren 5 sets voor nodig om de Fransman Félix Auger-Aliassime te verslaan. In de halve finale moet Djokovic het opnemen tegen Jannik Sinner, de nummer 1 van de wereld. Het Veronica-weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot een graad of 16. Ook overdag veel bewolking, al breekt later op de dag ook een beetje de zon door. Het wordt 20 tot 27 graden. Let's go.

0: Radio Veronica.
1: Met het nieuws. Het is 2:00.
2: Goedenacht, ik ben Oscar van Oorschot. In een sloot op een bedrijfterrein in Almelo is een brandbare stof gevonden. Het gaat om een kleurloze vloeistof die via een lek van een chemisch bedrijf in de buurt in het water terecht is gekomen. Het spul zit ook in het riool. De oorzaak van het lek is nog niet gevonden. Het dodental van de dubbele aardbeving in Venezuela 2 weken geleden is opnieuw opgelopen. Het zijn er nu bijna 3700, 150 meer dan gisteren. Er zijn geen nieuwe cijfers bekendgemaakt over het aantal gewonden of vermisten. In Eindhoven zijn een man en een vrouw opgepakt nadat er een grote hoeveelheid vuurwerk was gevonden in een kelderbox. De flat erboven moest ontruimd worden om het vuurwerk veilig weg te kunnen halen. Inmiddels zijn alle bewoners weer terug naar huis. En op het WK voetbal heeft Zwitserland gewonnen van Colombia en is door naar de kwartfinales. Na 90 minuten spelen stond er nog 0-0 en ook in de verlenging werd niet gescoord. Penalties moesten daarom de doorslag geven. De Zwitsers moeten het in de volgende ronde opnemen tegen Argentinië. Het Veronica weer van Weer Online. Het is vannacht bewolkt en het koelt af tot